0: Jeroen en Koen.
1: En dan, ik heb daar nu al zin in, zo van die kleine tomaatjes. Oh, ah, met zo'n beetje, een beetje cocktailsaus. Oh ja, ja.
2: Oh ja, vooral dat. Ja. Oh. Lekker fris zijn wij ook. En als je dat niet gelooft...
0: Stop!

0: Het is dinsdag 16 juni. Ik heb niet het gevoel dat het een dinsdag is, maar goed, dat kan wel.
1: Jeroen Goris, Koen van der Sloten.
2: En wat heb je dan van gevoel dat we bijna in het weekend zitten? Of,
0: ja, zoals weekendachtig of maandag toch opnieuw. En zo, ja, heeft dat voetbal en zoiets met. Dat hangt niet samen met een maandag, snap je?
2: Nee, dus
0: dat
2: is
0: een beetje een raar gevoel.
2: Ik heb nog gebeld met Dingske van de FIFA, om dat een beetje te...
0: Doe het dan niet!
2: Je kunt het op een andere dag zetten, maar ja, kijk, voilà.
0: Zelfs het uur is... dat is slecht afgelopen. Ik dacht, ik ga eerst nog een dutje doen, anders kan ik het allemaal niet aan met afvroegen opstaan en zo. Ik heb de volledige eerste helft gemist, moet ik zeggen. Als ik dan achteraf hoorde en las wat er allemaal gebeurd was in die eerste helft... Misschien maar best dat ik hem gemist heb. Hè?
2: Ja, ze zeggen altijd een WK, dat is een aantal weken. Dus,
0: zeg je dat altijd?
2: Nee, maar ik wil maar zeggen, we kunnen geen balans opmaken na één wedstrijd.
0: We
2: hadden misschien wel wat meer verwacht gisteren. We verdienden het ook.
0: Valt over te discussiëren.
2: Nee. Maar mensen die nu een beetje negatief zijn, houd nog even vast. En stel nu dat we deze ronde niet overleven en dat we er dus uitgaan. Ja. Dan mogen jullie zeggen dat het een slecht WK was. Maar ja. nu nog niet de balans opmaken, geef nog even tijd. Oké?
0: Okay? Ja, baas. Dus, we mogen niet zeggen dat het niet zo goed was. En dat de Egyptenaren eigenlijk veel meer kansen gehad hebben. En dat hij eigenlijk al gewoon 3-0 had kunnen staan aan dat gaan we nog allemaal niet zeggen.
2: Maar ja, wat had kunnen zijn, ik bedoel, ja.
0: Ja. Maar laten we ons anders afspreken dat we het de hele uitzending niet over die match gaan hebben. Deal?
2: Dat is goed, maar dan vrijdag opnieuw is terug Polonaise. Hè, want dan is het voor de zondag, hè?
0: Zeker. Hup.

0: Het zijn mensen die dat doen, hè. 's Ochtends een beetje vroeger opstaan om een wandelingetje te maken. Maar ja, niet met een olifant, weet ik ook wel. Maar ik snap het wel van... Misschien doen ze dat in de dierentuin ook, en dat wij dat nooit weten. Hè, want dat doen ze dan voor de dierentuin open gaat. Dat ze met die beesten zo een keer rondwandelen. Zo. Ja, dat gaat toch
1: kunnen. Allee, kom ze. Ja. Kom, Georgette. Kom ze. Allee, Georgette.
0: En pak de biet. Pak de biet.
1: Zijn dat bieten?
0: Bieten eten die, hè? Ja. Bo, ik ben ondertussen wat BVV'tjes aan te onderzoeken, want er komt al het een en het ander binnen.
1: Ja, je mag het mijn collega ook moeilijk maken door nu zo plots met iets te komen waarvan je zegt, maar dat moet het BVV'tje worden, het belachelijk vroeg verzoek, want je ziet nu heel veel dingen binnenkomen.
0: Ja, maar hebben ze al gedaan. En onder andere los door de plancher van Niel kwam hier binnen. Ik dacht, dat kan niet slecht zijn. Ik heb het even erbij gehaald. Ja. Voilà. Is een mogelijkheid.
1: De plancher, dat is... wat is dat? Dat is de vloer of zo.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Oké. Dat is door de plancher.
0: Dat is het tegenovergestelde van door het dak gaan. Door de plancher. Maar komt er ook de tekst en zo? Enfin, we gaan het onderzoeken. En jij mag iets anders.
1: Ik had nu wel een stemmetje verwacht. Los door de plancher.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, kijk. Ik kan het niet helemaal draaien, want dan is het al het BVV'tje natuurlijk. Ja, dat is waar.

0: Martin Garrix en Mad. Ja. Ja, ik had er eentje laten horen en dan heb je dat natuurlijk.
1: Het BV Weetje. Het belachelijk vroeg verzoek.
0: Ik zat in het midden van mijn onderzoek, beste vrienden. Je hebt maar een gedeelte van het volledige onderzoek gezien, gehoord in dit geval. Maar jullie willen dat detail blijkbaar toch al meer in de spotlight zetten.
2: De mensen zijn benieuwd of dat liedje met de plancher, ja, of daar effectief het woordje de plancher in wordt gezongen of gezegd of gerapt of wat dan ook.
0: Ja, ik heb een fout gemaakt, meneer de onderzoeksrechter. Ik heb gewoon in het midden van dat nummer, dat ik dacht, we zitten dan in het midden van het gebeuren, dan krijgen we daar een idee van.
2: Wel, de mensen zeggen, leg de bewijsstukken nog eens op tafel.
0: Ja, maar van in het begin dan. Want de tekst, de gevraagde tekst, die is er wel degelijk helemaal aan het begin. En wat hebben we geleerd? Die Neil heeft ook geluisterd naar die podcast van Gert Verhulst en zijn zoon. Vic en Gert heet die. En daarin werd ooit eens een pleidooi gedaan om op een andere manier uit te gaan. Ik weet niet of je dat gehoord hebt. Ja, het is bekend.
2: Het is bekend.
0: En komt ook van die podcast.
2: Ja, het zal zo meteen wel boven komen en duidelijk worden. Nog een beetje duiding geven. Ja, ik heb dat nu opgezocht, dus ik wil dat nu toch vertellen. Plancher, dat is Frans voor vloer. En heel vaak is dat een houten plankenvloer.
0: Ah ja, de plancher.
2: De plancher, gelijk dat we zeggen.
0: Klinkt als plank. Ja, kan kloppen. Plank.
2: Wel, ja, maar voilà, dat weet het. Hè.
0: Het is raar, hè, dat door het dak gaan en dus door de vloer eigenlijk hetzelfde betekent. Een beetje.
2: Ja.
0: Los door de plancher. Dus let even op de warme oproep van Gert Verhulst om op een andere manier uit te gaan. Hier gaan we.
3: Het uitgaansleven moet drastisch veranderd worden.
4: Ja?
3: Wij roepen op. Waarom niet zaterdagavond in plek van om 12 uur of 2 uur naar een discotheek te gaan, om 6 uur 's avonds te gaan?
4: Ja.

0: Up, de dag erna.
1: Bijvolg.
0: Dag erop. Man.
1: Fries en monter.
0: Ja, hè? Voilà. Uw dag is in. En ook in die tijd die je spendeert voordat je dan altijd naar die discotheek gaat. Dat is ook wel wat wachten en wat onlullen.
1: Geld
0: dat is leren, eten. Dat staat allemaal nergens op. Ja.

0: dat dus toevallig gehoord in die podcast. En ik dacht, hey, super idee. Zullen we dat anders organiseren? Los door de plancher gaan. Om 12 uur, 1 uur, discotheken dicht. Iedereen op een deftig uur in zijn bedje.
1: Ja, alles schuift gewoon op. Hè. Ja? Het is niet dat, nee, maar het is niet dat je plots geen last zal hebben van een kater of zo.
0: Gaat het niet over. Het gaat erover, nu gaat iedereen pas uit om 1, 2 uur s'nachts. De hele nacht door. En uw zondag zit ook voor een groot stuk kwijt. Daar gaat het over.
1: Ja, oké.
0: En iedereen fris.
1: Ja,
0: en dan kunnen we zondagmiddag nog fris bij de Boma zitten voor de pathekers.
1: Ik weet het wel. Maar de zaterdag is volledig naar de genoe. Hè.
0: Maar nee.
1: Ja, want
0: zaterdagavond.
1: Normaal is zaterdag...
0: Wat heb je eraan tussen 6 en middernacht?
1: Maar normaal gezien zitten nog even op je gemak in het zetel, begin je klaar te maken en zo. Ja, allee, dat is een hele affaire. Ja, wel, en dus als je dat als middags moet beginnen doen, is het
0: hele
1: zaterdagmiddag.
0: Hoe lang duurt dat om je klaar te maken misschien?
1: Je bent duidelijk nog nooit met een vrouw op stap geweest.
0: Maar ik vraag het dan nu. Ik denk dat dat even erg is.
1: Nee.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
3: 5. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
5: Midas, je kan altijd voor

0: Sonny Ferreira. En ja, die ga ik ook even vermelden, gewoon omdat hij zo'n grappige naam heeft. Poppy Boskamp.
1: Baskamp.
0: Is dat familie van Boskamp? Daar lijkt het op, think about us.
2: Het nieuws van de dag.
0: Boskamp, zitten we weer bij het voetbal. We hebben plechtig beloofd om het daar niet te veel over te hebben, want er gaat toch alleen maar een bras van komen. Maar ja, bij de krantenkoppen kunnen we niet anders, want ja, 4 van de 6 kranten hebben het daarover vanochtend.
1: Het gaat over het gelijkspel dus tegen Egypte. Het laatste nieuws zegt, er is nog niks verloren. Voilà, positief blijven. Het nieuwsblad, gelukkig was er Lukaku en Gazet van Antwerpen, Lukaku die voorkomt erger, dat lezen we in Gazet van Antwerpen. Belang van Limburg, die heeft het ook over Lukaku, want Lukaku redt de meubelen.
0: Ja, ander onderwerp graag kan, zegt de Standaard. Geen geld om moordstrookjes aan te pakken, wel voor Oosterweel. Ook NVA'ers die uit de kritiek op de ridder. Heel grote krantenkop lijkt mij dat. Een krantenkop moet toch kort en bondig zijn, normaal gezien?
1: Ja, ja, soms ja. Is het niet samen te vatten.
0: Nee,
1: en
0: duidelijk.
1: Dat bewijst de Standaard.
0: Ja, de tijd heeft er ook eentje. Voor beleggers is de oorlog in Iran al voorbij. En dat merk je ook vanaf vandaag of morgen al aan de pomp. Hè?
1: Ik snap dat niet, hè? Ja, ja. Want er is nog geen handtekening gezet. En in het verleden hebben ze dat ook al gezegd, dat het was opgelost. En zo feest. Allee, en dan wist Iran er niet van, of omgekeerd. Dat was de een van de twee.
0: Maar ze hebben afgesproken vrijdag in Iran.
1: Zwitserland.
0: In Zwitserland, ja, inderdaad, om wat handtekeningen te zetten. En dan gaan we tanken met z'n allen.

0: nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me.
2: Ja.
1: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: 3, 2, 1.
0: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
6: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
7: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
6: Ja, zit er zeker, want het is echt...
7: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
6: Ah, wat kost dat ongeveer?
7: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
6: Ah.
8: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Charles Blue met zijn meest recente. En die is op jacht blijkbaar naar een vakantielief. Girl, zo heet het.
1: Nieuws van de dag.
0: Nieuws van de dag. Daarin wordt er een woord gebruikt dat ik eerlijk gezegd vergeten was. Nochtans is dat, mijn collega heeft dat even opgezocht, dat was het woord van het jaar in...
2: 2018. Ja. 8 jaar geleden, woord van het jaar verkozen zelf. Dus dan ga ik ervan uit dat we samen hebben mogen stemmen.
0: Ah, ik heb niet gestemd, maar goed, het was misschien geen verplichte stemming. Het woord toen was moordstrook. Wat is een moordstrook?
2: Ja, wel, de officiële benaming is de Vlaamse benaming voor een smal, niet verhoogd fietspad dat niet fysiek is afgescheiden van de rijweg.
0: Oké.
2: En dus je mag dat...
0: Geweldig gevaarlijk.
2: Ja, het heeft dan vooral te maken inderdaad het snelheidsverschil tussen... Ja, je mag het allemaal bijna geen snelwegen noemen, maar het zijn zo van die gewestwegen.
0: Ja, dus 70, ja, in het slechtste geval 90, dan ja. Oké, okay, heel gevaarlijke fietspaden dus, met andere woorden. En dan begrijpen we die kop van de Standaard beter van vanochtend. Want het heeft iets te maken met jaloezie of met ongelijkheid. Dat zou ook kunnen. Want er wordt dus geklaagd dat er geen geld is om die moordstroken aan te pakken, maar wel veel geld is voor Oosterweel. Er gaat geweldig veel geld naar de werken in en om Antwerpen. Dat weet iedereen. En dus, het is minister van Mobiliteit, is Annick de Ridder. Die is van de N-VA. Nu, in verschillende andere lokale besturen zit natuurlijk ook N-VA-vertegenwoordiging. En die uiten dus nu kritiek op een partijgenoot, minister van Mobiliteit. Want die lokale besturen zijn er het niet mee eens dat Annick de Ridder komt vertellen dat die moordstroken uiteraard moeten aangepakt worden, maar dat er ook geld moet voor zijn. En al het geld wordt naar hun inziens in die Oosterweel gepompt op dit moment.
2: Ja, en heel lang geleden was het de bedoeling dat die Oosterweel-verbinding 7 miljard ging kosten. Ja. Ondertussen zitten we bijna aan het dubbel.
0: Inderdaad.
2: En met een beetje de rentelast en de financiering op lange termijn, zegt het Rekenhof, dat zijn de mannen die heel verstandig zijn, dat het zou kunnen lopen. Oplopen tot 17 à 25 miljard euro. Dat is,
0: dat is afschuwelijk veel geld. En dus het probleem is nu dat daardoor andere hekelpunten in het lappendeken dat Vlaanderen is qua verkeersinrichting, dat er geen geld voor is. Punt.
2: Maar ik snap dat eigenlijk niet. Alleen stel nu, jij vraagt een offerte om een huis te bouwen.
0: Ja.
2: Oké, dan kan dat misschien... een heel klein beetje afwijken, maar dat kan toch nooit miljoenen zijn?
0: Maal twee of maal drie, dat is...
2: Want dat is toch net... Allee, die mensen... de Vlaamse overheid is de Vlaamse overheid. Ja, die zullen toch wel een offerte gevraagd hebben. En dat zal dan toch wel zijn van... nu gaan we tekenen. En eens ze getekend hebben, is de kous toch af? Of ben ik nu zo naïef?
0: Ja. Ik was de hele tijd aan het denken, zou dat Vlaams of federaal zijn? Het lijkt mij eerder federaal, maar goed. Maakt niet uit.
2: Maar eens de offerte er is... Dan is dat toch de basis.
0: Ja, in principe volg ik volledig. Maar is dat nu gewoon omdat het over regeringen gaat? Oh,
2: die mannen hebben geld.
0: Die lenen wel ergens of zo. Ja, de put is al zo diep. Als die nog dieper wordt, van op de grond zie je het al niet meer. Hè? Dat is toch waar? Ja, dat is diep. Dieper dan vorige week? Oh, was me niet opgevallen.

0: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
2: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
3: Ja, vent, ik kijk even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, ik heb moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
2: Zij, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
3: Sun wie?
2: Sun Systems.
4: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
3: Ja, chique ding is dat, hè.
2: Sun Systems. Ja, hallo maat.
5: Hallo met Atilex.
6: Ik ben op zoek naar een kabel.
5: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
6: Nu ben ik de draad kwijt.
5: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
7: Top Techno.
8: Dat is Techno and More.

0: Wel, dat is goed getimed, dat plaatje van Lost Frequencies. Want ja, elke dag opnieuw als we rondom ons kijken, worden we geconfronteerd met 101 dingetjes. Maar dan is er toch altijd één dingetje dat in de verf gezet wordt door de dag van. En het is 16 juni, waar moeten we dan vandaag, iets wat we anders achterloos zouden negeren, even aandacht, meer aandacht aan besteden? Dat is een paar dingetjes. Het is de internationale dag van de zeeschildpad. Fascinerende beesten, die je duidelijk maken dat als er nu iets is dat in de natuur duidelijk gemaakt wordt, is het relax. Alles op het gemakske.
1: Ja, maar zo'n schildpad, ja, dat kan dus urenlang onder water blijven, hè, zonder dat hij naar boven...
0: Zeker de zeeschildpad. Ja.
1: Ja?
0: Ja, ja, ja.
1: Ah, ja?
0: Ja, die is daar heel goed in. En die doet alles op het gemakske, traag. Want al dat haastige gedoe waar wij mensen zo goed in zijn, dat moet helemaal niet. Zijn nu toch een keer rustig de dag van de zeeschildpad. Vindt een mooie dag ook, ja.
1: Maar is dat even traag als een gewone schildpad? Of,
0: dat is een goede vraag.
1: Ik weet het komt ook van mij.
0: En ik moet die dan maar kunnen oplossen.
1: Nee, ja. Maar je bent toch de man die toch heel veel dingen weet?
0: Dus, ik veronderstel dat dat vergelijkbaar is. Maar ik heb geen idee.
1: We
0: zullen ze eens naast elkaar zetten.
1: Ja.
0: De vraag is waar dan natuurlijk. Want de zeeschildpad die heeft dan thuisvoordelen in de zee. En de gewone schildpad, nee. Ik wil in een aquarium of zo. Dus dat wordt een moeilijke koe.
1: Nee, snap ik.
0: Het is ook de internationale dag van het gezinsgeld. Dat klinkt misschien onbelangrijk, maar dat is het niet natuurlijk. Dus het geld binnen het gezin en hoe dat gespendeerd wordt en hoe dat ook verdeeld wordt. Laat ons eerlijk zijn, je kan je voorstellen dat daar in heel wat gezinnen discussie over bestaat.
1: Wat is dat, het huishoudbudget? Of
0: tuurlijk. Of hoeveel verdient persoon X? Hoeveel verdient persoon Y? Wordt dat in een gezamenlijke pot gestort of niet? Wie doet wat op? Hoeveel zakgeld geven de kleine en zo? Dat is het gezinsgeld. Dat is een bron voor veel discussies. En misschien is het goed dat daar een internationale dag voor georganiseerd wordt.
1: Is dat niet simpel? Gewoon de koek in twee?
0: Ja, maar ja, zoals ik zei, als het aan de bron al anders zit, en dat is meestal het geval.
1: En wel, ja, ik zal wel bijleggen.
0: Dan is het nogal gemakkelijk om de koek in twee te
1: nemen. Nee.
0: Snapte?
1: Ja, dat is juist.
0: Dus het gezinsgeld, ja. Ik moet niet zeggen, denk daar eens over na. Ik denk dat iedereen dat doet en er het zijne van denkt, toch? Enfin, ja. Geen ruzie maken.
1: Nee,
0: dat is
1: maar als er iemand een mening heeft, je mag dat altijd delen. Ja, dat is geen probleem.
0: Zeker, wij staan daarvoor open.
1: Ja.
0: Voor discussie vooral. Eric Prince.

Eric Pris en Piano. En je merkte daarnet, mijn collega had een prangende vraag waar ik geen antwoord op... Uiteraard heb ik dat even opgezocht voor jou. Het zou een geweldige ongelijke strijd zijn, heb ik geleerd, tussen de zeeschildpad en de gewone schildpad. Want de zeeschildpad is vele malen sneller dan een gewone land.

0: Ja, ik ben ook aan een zoektocht begonnen online. En ik heb gezien dat er ooit, dus zo een zeeschildpad, 20.000 kilometer afgelegd heeft. Hela. Dat is heel veel, hè?
1: Dat is veel.
0: In 650 dagen.
1: Ah ja, 35 per uur, mag topsnelheid. Maar het is wel gewoon zo misleidend. Ik vind het misleidend. We moeten dat beest anders noemen. De zeeschildpad is een van de snelst zwemmende reptielen ter wereld. Dat is niet iets wat je vereenzelvigt met schildpad, hè?
0: En wel, maar zit er dan zee, snel, schildpad?
1: Ja, gewoon nee, geen dat... schildpad gewoon meer. Het is veel te misleidend.
0: Ah, oké. Okay, wat ga je er dan van maken?
1: Zeebeest. Gewoon.
0: Zeepad.
1: Zeepad.
0: Zeepad.
1: Ah ja.
0: Zeepad.
1: Zeepad.
0: We zijn eruit.
1: Je hebt een zebrapad en een zeepad.
0: Zeepad.
1: Dat is toch duidelijk?
0: Ja, ja.

0: Amai. Mega dansbaar, dit valt mij nu op. Deze Prospa en Clooney. Is dat nieuw?
1: Ja, hè? Ah, we hebben dat gisteren nog geanalyseerd, Clooney. Nee?
0: Ah ja, om van de koffie en zo.
1: En dan het verhaal dat er eigenlijk een nieuwe track gaat komen van Prospa en Clooney, waar ze alles gaan uitleggen over, over het vervolg van de tekst. Want er was een stukje in de tekst die niet helemaal duidelijk was.
0: Voilà. Een analyse die iedereen bijgebleven is ook. We gaan richting 7 uur, ja.
1: Ja, dat is goed. Ja.
0: Toen zei jij nog iets van zeggen.
1: Nee, jongen. Het is zo goed als ik het ga doen.
0: Ja, zingt gij maar wat, kind. Ja. Nu stoppen we.
1: Nee.

0: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
3: IKEA.
2: Meer info op IKEA.be.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt uit dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Nou, oh, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
7: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
8: Dit is Stop!
9: Ruim 7 uur.
10: En daar gaat hij dan, Quinten Jordens, met het nieuws. Ja. Dag Quinten, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De Rode Duivels hebben hun eerste match op het WK niet kunnen winnen. Het werd 1-1 tegen Egypte in het bloedhete Seattle. Vooral in de eerste helft presteerden de Belgen ondermaats. Na 20 minuten kwam Egypte op voorsprong via Achour. In de tweede helft speelde België beter. Invaller Lukaku dwong na amper een minuut op het veld de 1-1 af via Egypte naar Hani. Brendan Mechelen kreeg daarna nog 2 goede kansen. En ook de Egyptenaren konden nog scoren, maar het bleef dus 1-1. Nu zondag om 6 uur spelen de Rode Duivels tegen Iran in Los Angeles. En die Iraniërs speelden vanmorgen 2-2 gelijk tegen Nieuw-Zeeland. Eerder gisteravond eindigde Uruguay-Saudi-Arabië ook al op een 1-1 gelijkspel. En topfavoriet Spanje raakte niet voorbij voetbaldwerg Cap Verde. Het bleef daar 0-0. Je kan vanmorgen met een gerust hart naar Brussels Airport gaan, want daar is de staking van bagageafhandelaar Avia-partner voorbij. En zowel de check-in als de boarding verlopen vrij normaal, bevestigt de woordvoerster van de luchthaven. Al kan er links of rechts wel nog wat vertraging zijn, vooraleer alles weer is opgestart. Directie en vakbonden bij Avia-partner zitten deze voormiddag samen om de frustraties bij de bagageafhandelaars te bespreken. Veel personeelsleden voelen zich niet gewaardeerd of vinden dat er niet naar hen wordt geluisterd over de hoge werkdruk. Heel wat Vlaamse jeugdverenigingen dreigen het financieel moeilijk te krijgen door de verstrengde brandveiligheidsregels voor hun lokalen. Tegen eind volgend jaar moeten die namelijk even brandveilig zijn als een luxueuze hotelkamer. Zo moet er een nooddeur zijn in elke ruimte, moet er een evacuatieweg worden gecreëerd en moet er een brandtrap zijn. Vaak investeringen van tienduizenden euro's en dat geld hebben veel verenigingen niet. De Vlaamse overheid helpt wel met subsidies, maar toch is een tiental verhuurders al afgehaakt. Anderen gaan het rapport van de brandweer aanvechten. We krijgen afwisselend wolkenvelden en zon, maxima van 19 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het op bij 21 tot 26 graden. Donderdag schijnt geregeld de zon en stijgt de temperatuur tot een zomerse 30 graden.
12: Ja, een half uur geleden hadden we niks te vertellen op het verkeersvlak. Ik weet niet of dat ondertussen veranderd is of we puur uit sympathie even langs Louis gaan.
13: Ja, valt wel goed mee. Okay. Tweetal plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is richting Brussel op de E429. 10 minuten extra vanaf Tubeke. En op de binnenring rond Brussel ook 10 minuten tussen Expo en Vilvoorde.
12: Dit was dus uit sympathie.
8: Dit is Stop.
12: Valt mee.
8: Jeroen en Koen.
10: En heel veel sympathie ook van de dame die eind de 50 is, maar nog altijd stralende en mooie benen heeft, Jennifer Lopez.
12: Ja. Daar ga je op de radio niet veel aan hebben, maar goed.
10: Nee, je voelt ze wel.
12: Ja, voel je ze wel. Lekker. Make you move.

0: En haar benen. En je hoorde Save Me Tonight. Even relaxen. Het is dinsdag 16 juni. Louise, er dus ondertussen komen bij zitten. Ben je op de hoogte dat wat over een bepaald onderwerp?
1: Ik ben op de hoogte, ja.
0: Oké, ja. Goed. Dan is iedereen op de hoogte dat we een bepaald onderwerp dus niet gaan aansnijden vanochtend om de vrede te bewaren.
2: Ja, omdat de waarheid soms een beetje pijn kan doen.
0: Ja, ja. Nou wel, ja, inderdaad. Dus we hebben het al gehad over zeeschildpadden, over het budget van de regering voor wegenwerken.
2: Nee.
0: Echt, we hebben heel hard ons best gedaan om er rond te fietsen. Maar ja, goed. Je weet over welk onderwerp ik het heb. En ik weet niet of daar binnen de modale bevolking, als ik het zo mag zeggen, ook zoveel discussie over bestaat.
2: Ik zou nog één ding willen zeggen.
0: Ja.
2: Kom, het moet eruit.
0: Ja.
2: Aan alle mensen die negatief zijn over het voetbal. Nee, maar wacht. Ja, maar nee, maar wacht. Ja.
0: Verward negatief met
2: nee,
0: realisme.
2: Maar wacht. Ja. Maar wacht. Ja. Aan alle mensen die negatief zijn over het voetbal.
0: Ja.
2: Dat mag. Dat is toegestaan. Alle meningen zijn toegestaan. Dat is juist. Maar één.
0: Het gaat komen.
2: Je bent niet verplicht om te kijken. Ja, maar kijk dan niet. En wees negatief in uw bunker. Het maakt mij niet uit. Maar laat ons gerust. Laat ons genieten van het WK.
0: Ja.
2: Het gaat voor alle duidelijkheid niet om dat voetbal. Het gaat om het gezellig samen zijn.
0: Oh, ah, ja.
2: Samen met de natie. Toeleven naar de WK-finale.
0: Ja. Ja, ja.
2: En oké, we gaan de finale niet spelen.
0: Oh. Rustig.
2: Oké, we gaan de finale niet spelen.
0: Oh, nee, maar wacht. Als we het over één ding eens zijn, dan is dat wel, ja.
2: Het is de road naar die misschien eventuele finale.
0: Voilà. Die
2: even in geloven.
0: Oeh, je gelooft wel in de finale.
2: Maar je snapt het niet. Gewoon even match per match genieten. En als we geen kampioen worden. En dan genieten.
0: Dat is nog nooit gebeurd, dus wat zal het nu gebeuren?
1: Ik ben Team Koen.
2: Voilà.
1: Ja, ik ga het zeggen, ja.
2: De mensen zijn allemaal Team Koen. Maar...
0: ja, dat wil ik nog eens zeggen. We gaan even een test doen. Is iedereen Team Koen?
2: Ah, wacht, komt hij al iets binnen. Ja. Heeft Jeroen al publiekelijk zijn excuses aangeboden aan Lukaku?
0: Aha, waarom zou ik?
2: Omdat je altijd zo negatief bent over Lukaku.
0: Ik ben niet negatief, ik zie wat ik zie. Ja.
2: We gingen het niet over het voetbal.
0: Negatief. En zijn impact is niet te onderschatten, kunnen we nu echt wel stellen. Want hij heeft inderdaad de goal, zoals het correct in de pers vandaag staat, uitgelokt. Dat hij de meubelen redt...
2: Moet ik de statistieken er nog eens bij halen van Lukaku? Zal het allemaal minder zijn?
0: Dat zou inderdaad heel gemakkelijk zijn. Goed, en daarom gaan we het dus over iets anders hebben.
3: Dami Tumano! Y venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar...

0: WK voetbal. Begin je bij dit plaatje niet te concentreren op dat zinnetje dat ik waarschijnlijk iets helemaal anders dan wat iedereen nu aan het roepen is hier op onze app. Maar Ecuador, ja, doen die mee eigenlijk?
1: Jeroen Gores, Koen van der Sloten.
0: Er wordt hier meteen ja geknikt, iemand die het volledige deelnemersveld kent.
2: Ja, ja.
0: Ja, die doen mee. Ah, voilà.
2: Die hebben al gespeeld, kan dat?
3: Ja, tegen die voorkust. Ja? Verloren wel.
2: Ah, ja. Ah, verloren. Ja. Bah, losers. Ja. Wij hebben tenminste gelijk gespeeld.
3: Voilà, ja.
0: Dat heeft niet veel gescheeld. Laten we daar eens even eerlijk over zijn.
2: Het zijn de feiten die tellen.
0: Ja, dat is waar. Ja, voilà. Ja,
2: mooi toch.
0: Feiten zijn niet te ontkennen. Weet je wat, jong? Ik supporter voor Italië.
2: Ah, oeh, voilà. Ja. Ah, voilà. Dat is tenminste duidelijk. Ja. Voilà, dus goed, ga jij bij de Italianen wat... Oei, de Italianen. Dat is, ah nee, daar spelen we
0: die
2: nog
0: doen
2: niet
0: mee, hè, die doen niet mee,
2: hè. Ah, voilà. Hé, hey, maar kijk.
0: Hoeveel grote toernooien hebben wij al gemist? En dat was ook onterecht. Toegegeven.
2: Ja, oké, maar de laatste... Wat
0: als
2: is
0: je ziet wat dat daar allemaal meedoet en Italië dan niet. Dat ja, is toch... Allee, ja. Kom, dat is toch niet normaal.
2: Maar goed, de laatste 26 jaar of zo, ik zeg nu maar iets, vanaf 2002 hebben we toch elke WK en EK meegedaan?
3: Nee, niet vanaf 2002, nee.
2: Later,
0: ja. Ja, veel later.
2: Ja? Ja, ja,
0: maar we hebben er een stuk of 5-6 op rij aan onze neus.
2: Ja, ja, maar ik bedoel vanaf...
3: 2014.
2: Ah, dan is het begonnen. Ja, ja. Ah, wel, ja. Maar het was al een beetje bezig.
0: Heb ik het al te min?

0: vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
5: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
6: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
5: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
6: En klanten altijd tevreden.
5: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.

0: Wat een enthousiasme. Kygo en The Imagine Dragons hoorde je hier. En we mogen er toch niet blind voor zijn. Het is, ja, dinsdag vandaag. En dus tijd voor het showbiz nieuws. Al was het maar omdat de gespecialiseerde pers weer van zich laat horen. Bij TV-familie gaat het bijvoorbeeld over de magie van Stefanie. En het rijmt nog ook.
1: Ah, Stefanie Plankaert.
0: Inderdaad, van reality gezicht naar geliefde tv-figuur is de titel van het artikel. Je krijgt bij TV-familie het antwoord op de vraag waarom zij de ster van de Plankaerts is.
1: Omdat ze met de voetjes op de grond staat.
0: Zeker.
1: Ze lijkt mij ook sympathiek. Ik heb ze nog nooit ontmoet, dus ik weet het niet.
0: Ik wel. Ik heb ze ooit persoonlijk ontmoet en ja, daar gaat zo'n...
1: Maar het lijkt mij
0: gezelligheid vanaf is het juiste woord.
1: Het lijkt mij ook geen BV, snapte?
0: Ja, ze gedraagt zich ook zo niet. Dus, dat is,
1: en dat zijn de beste.
0: Dat zijn zeker de beste, ja. Kurt Rogiers is heel open over moeilijke momenten in zijn leven. En hij heeft daar de volledige Vlaamse pers van verwittigd. Want het staat zowel bij Dag Allemaal als bij TV-familie vooraan. Ik liep tegen een muur aan. Het gaat over zijn mentale kortsluiting. Maar het gaat gelukkig heel wat beter met hem.
1: Ja, ik ben de Dag Allemaal eens aan het bekijken. Al ben ik nu aan het twijfelen of ik... het is toch die van deze week? Ja, het is die van deze week.
0: Ja,
1: maar je wil niets fout zeggen.
0: Nee.
1: Het gaat over Nick Bril. Heb je zijn nieuwe docu al gezien op Play?
0: Nee.
1: Sommige mensen zeggen totaal, dat is een quote, hè, dus ik geef het even mee. Okay. Totaal ongepast, dus schande voorbij. Ik heb zelf één aflevering bekeken.
0: Okay. Research, heet
1: zoiets.
0: Ja, ik weet het niet, ik kan er niks over zeggen. Wat is jouw gevoel?
1: Maar het is moeilijk, hè. Allee, die mens heeft langs de ene kant heeft die iemand omvergereden. Alleen,
0: zeker.
1: We kunnen dat niet ontkennen.
0: Nee.
1: Maar het is nu ook niet, als je daarnaar kijkt, heb je niet het idee dat hij denkt van, oh, dat is een Freddy Verke. Allee, het heeft wel zijn leven getekend. En heel veel mensen denken nu, ja, en terecht. Dus allee, ik heb wel het gevoel... het is moeilijk, maar... Allee, het is geen slag.
0: Komt hij er goed uit, in, ondanks de feiten, in die documentaire?
1: Maar ik vind dat hij wel schuldbesef... het is niet dat hij gewoon het is niet dat hij doorgaat met zijn leven alsof er niks aan de hand is. Hij probeert wel in het restaurant en hij probeert nog wel wat dingen te doen om alles wat draaiende te houden.
0: Ja.
1: Maar
0: de feiten spreken wel tegen hem natuurlijk. Hè.
1: Juist. Dat is,
0: goed, snel iets anders. De story. Allee, dan denken we allemaal, dat is het boekje van...
1: Story
0: is het boekje van...
2: The Royalties.
0: En ze zijn heel hard hun best aan het doen om van dat label een beetje vanaf te geraken. Want het is nog altijd Astrid die op de voorpagina staat en zo. Maar daar rond allemaal mensen die niet van koninklijke bloede zijn. Zoals Shakira over haar kinderen. Kim Kardashian over haar schoenen, denk ik.
1: Oh, boeiend.
0: Ze zet Monaco op stelten. Ik snap het nog niet helemaal. En ook Camille staat er tussen, want het leven is al serieus genoeg. Geef mij maar romantiek, zegt Camille. Nu jij. Voilà.
1: Daar kan je niet tegen zijn.
0: En trouwens, Camille is weer hot, hè, want ook bij TV-familie staat ze vooraan. Daar gaat het over. Die grote reis met Dino zit er niet in. Ja, natuurlijk niet. Ze zijn uitgestorven, kind. Alles moet uitleggen. En dan tenslotte bij TV-blad. Blokletteren ze vandaag. Komt er een einde aan het geweld? Je moet even de cover van TV-blad erbij halen om te zien dat dat grappig is. De titel is Komt er een einde aan het geweld? De foto die erbij staat doet je inderdaad heel hard twijfelen. Er staat gewoon iemand met geweer recht voor de camera. Kom er dan!
1: Dat is Niels de Stadsbader.
0: Dat is Niels de Stadsbader, ja. Ik wist niet dat hij zo goed kon schieten. Ja. Het gaat over thuis, blijkbaar.

0: The Second Voice. Dat is weer zo'n TikTok-fenomeentje, heb ik begrepen. Let me be. Oh, er wordt hier neergeschud. Was het niet TikTok?
1: Ja, ja.
0: Of Instagram?
1: Nee, ik was aan het knikken. Ik was aan het knikken.
0: Ah, voilà. Koen van der Sloten, dames
2: dat
0: en heren.
2: Dat ben ik.
0: De man waar knikken en neerschudden soms niet goed van elkaar te onderscheiden is. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Hoe staat het op de weg ondertussen?
3: Het valt goed mee onderweg. Drietal plaatsen waar je wel meer dan een kwartier verliest. Op de binnenring rond Brussel, 20 minuten extra tussen Expo en Machelen. Op de E19 richting Brussel dan een kwartier tussen Zemst en Machelen. En op de E17 richting Antwerpen dan 20 minuten file rijden tussen Haasdonk en Antwerpen-West.
0: En de weerman komt eraan en die heeft wat bij, hoor jongens. Sleep
4: Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.

0: zou wel plezant zijn dat we inderdaad af en toe een keer gewoon kunnen switchen. Zo. Dat we ze allemaal een keer afgaan om te zien wat we het leukste vinden. The New Religion. Ja. In de praktijk is het iets moeilijker. Bibi Rexha was dat. En zo is het bijna 7:55. En de blijde intrede mag nu plaatsvinden. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Jeroen en Koen.
0: Want jij bent er graag bij vandaag, denk ik, hè?
1: Ja, dat valt wel mee, al is het nog niet echt koekenbak. Die bakoven die wordt later deze week echt opengezet. Vandaag valt het nog mee. Het begint zelfs lokaal met veel bewolking. Zelfs een licht buitje her en der zie ik nu op de radar verschijnen. Al is dat een futiliteit, want er stroomt gewoon warmere lucht naar ons land. Dat voel je nu al als je vanmorgen even naar buiten komt. En je voelt meteen die aangevoerde lucht is van een heel andere orde dan de afgelopen dagen. En straks, na de middag, komt de zon ook vaker tevoorschijn en dan stijgen die temperaturen al richting 25 graden.
0: Voilà.
1: Maar ja, dat is klein bier in vergelijking met wat ons nog allemaal te wachten staat.
0: Ja, ik weet het, maar dit is ideaal. 25, dat wil iedereen toch voor tekenen?
1: Wel, kijk, morgen ook ideaal dan, want opnieuw 25 graden. Wisselend bewolkte dag morgen met zon, maar ook wel met veel wolken. En ook morgen is er nog altijd kans op een lichte bui. Het is pas vanaf donderdag, dan wordt die oven echt opengedraaid. Bij donderdagmiddag al 31, in de Kempen mogelijk al 32 graden. En vrijdag, ja, dan wordt het gewoon heet bij veel zon. Temperaturen tot 34 graden.
0: Hopla.
1: Ja, het wordt dan, ja, het wordt zwoel, hè. Drukkend warm zo. Je kent dat, hè, dat wat plakkerig gevoel. En dat brengt ons bij vrijdagavond en nacht. En dat brengt ons onweersbuien.
0: Voorspelbaar eigenlijk wel.
1: Voilà, ja, het is dat, hè. En ook zaterdag is het warm. 31 graden met later op de dag opnieuw enkele regen en onweersbuien. En dan dachten we allemaal zondag en maandag wordt het een beetje minder. Niks van dat. Zondag 4 tot 35 graden. Heel veel zon. Ja, kans op een warmteonweer, dat heb je natuurlijk met die hoge temperaturen. Dus ik denk dat we gewoon richting hittegolf evolueren.
2: Oké, maar gewoon even tussen ons, hè, want ik ben zo de steamboatjes aan het bekijken. En dan heb ik het gevoel dat we wel aangename temperaturen, zeer aangename temperaturen gaan hebben, maar dat het niet altijd zonnig zal zijn. Is dat juist of is mijn steamboatje fout?
1: Kijk, vandaag is dat juist. Morgen is dat ook juist. Donderdag en vrijdag is er toch meer ruimte voor de zon. Maar de capewaarden worden heel hoog. Nu, wat zijn capewaarden? Dat zijn waarden die de onweersbuien berekenen. En die liggen echt wel hoog op vrijdag en in het weekend. Dus het zou me niet verbazen dat er her en der wateroverlast tot stand komt. Ja. En dat we toch met de fikse onweersbuien te maken krijgen in de loop van het weekend. En dan zo'n app, ja, moet dan een wolkje tekenen.
2: Ja. Okay.
1: Zo gaat dat dan. Ja, ja.
0: Zeg, waarom heet dat capewaarde? Wat heeft Superman daarmee te maken?
1: Ja, nee, helemaal niks. ja. Dat is de naam die wij geven aan die onweerskansen.
0: Ja, zo, meteorologen onder elkaar.
1: Luchtvochtigheid moet dan hoog zitten en van die toestanden.
0: Ja, ik snap het. Oké, ja, aangenaam. Ik denk dat 4,35 graden dat is ook op het randje van onaangenaam wordt.
1: Absoluut. Ja. Het wordt gewoon veel te warm. De mensen gaan terecht ook puffen en ook een beetje klagen en zagen.
2: Oh, maar dat is leuk, hè, klagen en zagen. Dus tuurlijk, dat gaan we doen de komende dagen.
0: Nee. De 2 dagen is nog perfect, die 25 graden. Eigenlijk mag het daarbij blijven, maar dan iets meer zon. Maar ja, goed, niks aan te doen. Dankjewel, Erwin.
1: Jo, tot morgen.

0: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
1: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
0: Trappen op Maat?
1: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
2: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.

0: misschien dringt er zelf een Belgische versie zich op van dit nummer. Om het gebrek aan Belgen in het nummer zelf.
1: Ah nee, misschien is hij mee deze gehouden als ik deze week tijd heb.
0: Ja. Maar goed, sommige mensen vinden dat Shakira hier wel een goede job heeft gedaan. Beetje raar, maar goed. Ja, ik zie hier een reactie binnenkomen van Philippe die zegt... Shakira, goed zo.
1: Goed gedaan, meisje. Ja,
0: ze kan opgelucht ademhalen, hoor. Moest ze een beetje twijfelen aan zichzelf. Philippe heeft gezegd dat ze het goed gedaan heeft.
1: Langs de andere kant, of je nu Jan met de pet bent of een wereldvedette, we hebben allemaal wel eens een schouderklopje nodig. En dan is er Philippe. Voilà, Philippe, held
0: van de
1: dag.
0: Philippe. Ja, ja. Kathleen heeft een schouderklopje voor de weerman. De weerman Erwin, die kan het toch altijd goed uitleggen, hè, schrijft ze. Dat is zo, dat is zijn job. Lara maakt zich wel een beetje zorgen over het weer wat ze gehoord heeft.
2: Zeg, Jeroen en Koen, ik trouw wel op zaterdag, hè? Kunnen we niet met z'n allen de regendans doen, alsjeblieft?
0: Dat kunnen we zeker.

0: Kan
1: is kalm, jongen. Ja, omhoog, omlaag, ja.
2: Omhoog, omlaag. Omhoog.
0: Voor degenen die niet weten hoe het werkt, dit zijn de instructies.
2: Iedereen doet mee vandaag. Ja. Omhoog, omlaag.
0: Omhoog, omlaag.
1: Zeg maar.
0: Ja, ja.
2: Omhoog, omlaag.
0: De regendans.
2: Iedereen doet mee vandaag.
1: Maar langs de andere kant, ze gaat trouwen en ze wil dat het regent. Dat snap ik niet.
0: Ik heb nog nooit iemand tegengekomen die regen wil. Normaal is dat toch, oei oei. Het gaat regenen.
1: Maar als je een zonnedansje wil...
0: Een zonnedansje? Ah, ja. Heb je dat ook?
1: Ja, nee, als je online gaat kijken, dan kom je bij zo van die dingetjes uit, zoals dit.
3: En dan gaan we even kijken of we de zon kunnen laten opkomen.
0: Ah, ja.
3: En dan gaat ons...
0: Wacht even, we gaan eens kijken of we de zon kunnen laten opkomen. Ik heb nog niemand tegengekomen die daar zelf van kan voor zorgen, hoor. Want een pipo heb die weer niet. Dat gebeurt vanzelf, hè, men?
1: En daarom is er vandaag dag 2 van de Summer Beat 1000. Allemaal zomerse muziek. En als dat niet gaat helpen, dan weet ik het ook niet.
0: Nee, dat is waar.

0: Florence and the Machine. En Spectrum, Say My Name. Ik moet jullie even meenemen naar
1: pagina 13.
0: Pagina 13 van het nieuwsblad. Het is omdat een Nederlander is dat hij pas op pagina 13 is geland. Want mocht het een Vlaming geweest zijn en we zijn er allemaal groot mee geworden. Allee, mensen van een iets oudere generatie toch. Dan had het los op pagina 1 gestaan. Want Wim T. Schippers is afgelopen woensdag over... Oh, dat is al een week geleden.
2: Amai.
0: Eigenlijk. Dat is nu pas uitgelekt, blijkbaar. De naam zegt je misschien niet veel. Wim T. Schippers was een kunstenaar, tv-maker. Maar bij ons toch vooral bekend als de stem van Ernie in Bert en Ernie, Sesamstraat. Allee, mocht je de stem niet kennen. Ik laat het even zo.
3: Ja, Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt?
0: Dus hij spreekt nu Ernie aan. Dus nu komt de stem van Wim T. Schippers.
4: Ja, wat zeg je, Bert?
0: Dat is hem.
3: Ik zei dat je een banaan in je oor hebt. En een banaan eet je. Die stop je in je mond. Niet in je oor.
0: Je krijgt een beetje onder zijn voeten, Wim T. Schippers. Maar voilà.
4: Wat zei je nou, Bert?
0: En zo verder enzovoort. Maar wist je dat die Wim T. Schippers ook nog andere stemmetjes gedaan heeft?
2: Ja, dat is eigenlijk het enige zinnetje wat ik ken.
0: Ken je dit?
5: Hi-ho, Kermit de Kikker hier. En vandaag gaan we het hebben over twee heel belangrijke gevoelens.
0: Dat is dezelfde. Die deed ook Kermit de Kikker in de Muppet Show. En eigenlijk was Wim T. Schippers de Gert Verhulst van zijn tijd. Want we kenden die van allerlei poppetjes en zo, waar zijn hand in stak en stemmetjes... Maar die is ooit ook tv-omroeper geweest. Net als Gert Verhulst.
6: Goedenavond, beste kijkers.
0: Ja, dat was mega verwarrend, jong. Want als je dus in je huis rondliep en de televisie stond op en je hoorde dit dan...
7: Goedenavond, kijkers. Welkom bij de VPRO.
0: Dan denk je, was Ernie nu het programma dag? Mega verwarrend, echt waar. Wim T. Schippers, dat was een held. Zeer karakteristieke stem.

0: Legt het uit. Dag Quinten.
1: Goedemorgen. De Rode Duivels hebben hun eerste match op het WK niet kunnen winnen. Het werd 1-1 tegen Egypte in het bloedhete Seattle. Vooral in de eerste helft presteerden de Belgen ondermaats. Na 20 minuten kwam Egypte op voorsprong via Achour. In de tweede helft speelde België beter. Invaller Lukaku dwong na amper een minuut op het veld de 1-1 af via Egypte naar Hani. Brendan Mechelen kreeg daarna nog twee goede kansen en ook de Egyptenaren konden nog scoren, maar het bleef dus 1-1. Nu zondag om 6 uur spelen de Rode Duivels tegen Iran in Los Angeles. En die Iraniër speelde vanmorgen 2-2 gelijk tegen Nieuw-Zeeland. Eerder gisteravond eindigde Uruguay-Saudi-Arabië ook al op een 1-1 gelijkspel. En topfavoriet Spanje geraakte niet voorbij voetbaldwerg Cap Verde. Het bleef daar 0-0. Je kan vanmorgen met een gerust hart naar Brussels Airport gaan, want daar is de staking van bagageafhandelaar Aviapartner voorbij. En zowel de check-in als de boarding verlopen vrij normaal, bevestigt de woordvoerster van de luchthaven. Al kan er links of rechts wel nog wat vertraging zijn, vooraleer alles weer is opgestart. Directie en vakbonden bij Aviapartner zitten deze voormiddag samen om de frustraties bij de bagageafhandelaars te bespreken. Veel personeelsleden voelen zich niet gewaardeerd of vinden dat er niet naar hen wordt geluisterd over de hoge werkdruk. Heel wat Vlaamse jeugdverenigingen dreigen het financieel moeilijk te krijgen door de verstrengde brandveiligheidsregels voor hun lokalen. Tegen eind volgend jaar moeten die namelijk even brandveilig zijn als een luxueuze hotelkamer. Zo moet er een nooddeur zijn in elke ruimte, moet er een evacuatieweg worden gecreëerd en moet er een brandtrap zijn. Vaak investeringen van tienduizenden euro's en dat geld hebben veel verenigingen niet. De Vlaamse overheid helpt wel met subsidies, maar toch is een tiental verhuurders al afgehaakt. Anderen gaan het rapport van de brandweer aanvechten. We krijgen afwisselend wolkenvelden en zon, maxima van 19 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het op bij 21 tot 26 graden. Donderdag schijnt geregeld de zon en stijgt de temperatuur tot een zomerse 30 graden.
2: De 31 graden is de andere niet. In het begin van het nieuws was dat bloedheet en nu een zomers. Goed, voorlopig nog niet. Want het is nog
0: heeft te maken met luchtvochtigheid. Ik zal u dat wel eens uitleggen.
2: Het is goed, ja. Leg dat maar eens uit nadat je het opgezocht hebt. Maar eerst het verkeer.
3: Ja, richting Antwerpen file rijden op de E17. 25 minuten extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de A12 ook een kwartier aanschuiven tussen Boom en Wilrijk. Op de binnenring rond Brussel dan 20 minuten aanschuiven tussen Expo en Machelen. Op de buitenring 20 minuten tussen Grimbergen en Jette. Op de E40 richting Brussel 20 minuten file rijden tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. Ook op de E40 vanuit Gent een kwartier tussen Aalst en Ternat. En op de E19 verlies je een kwartier tussen Zemst en Machelen.
4: Dit is Top Jeroen en Koen.
0: Het zou toch kunnen dat ik dat uit mijn hoofd weet? Paraat de kennis. Hallo.
2: Ja,
0: dat zou toch kunnen?
2: Dat zou helemaal kunnen, Koen.
0: Dank je.

0: Er is hier iemand mij aan het uitdagen, vrienden. Ja. Wacht, ik moet het even duidelijk maken. Het gaat over...
1: De afdeling klachten.
0: Om te beginnen is er een klacht over het nieuws. Dat juist. Kunnen we bevestigen. De klacht is terecht.
2: Ja, de fact-check-commissie heeft meegeluisterd naar het nieuws met Quinten. En een kleine rechtzetting, lieve Quinten. De duiveltjes spelen niet zondag om 6, maar om 9 uur. Ja, maar nee, als de mensen dan klaar zitten met een zak chips en een pintje...
0: 3 uur te vroeg?
2: Wel, ja.
0: Ja, dat zou zonde zijn.
2: Heel de planning valt dan in duigen.
0: Dat is waar.
2: Dus het is zondagavond... toch redelijk laat dat eigenlijk om 6 uur mogen zijn.
0: Ja,
2: dat snap ik.
0: Vind ik
2: om
0: ook.
2: 9 uur
0: ja,
2: dus.
0: Ja, om 9 uur dus. Want niet tegenstaande dat het om 9 uur is, ken ik iemand die wel om 6 uur al bloedzenuwachtig voor zijn tv gaat zitten. Hé Koen. Daarnet, beste vrienden, even onder ons, waren ze een poging aan het doen om mij belachelijk te maken. Ja, ik moet dat zeggen zoals het is. Want,
2: heb jij dat ooit al gedaan? Mij belachelijk gemaakt?
0: Eerst even mijn punt maken. Dus iedereen heeft gelijk gespeeld in onze groep. We hebben allemaal 1 punt. En toch is er een rangschikking. Dus Nieuw-Zeeland en Iran staan nu boven ons. Want
2: juist.
0: Die hebben meer gescoorde doelpunten. En dan zien we België op de 3e plaats staan. En onze tegenstander van gisteren dus pas op de 4e plaats. En ik dacht dat dat was omdat het alfabetisch België komt... voor.
2: Of omdat wij het thuisland waren. Want wij waren,
0: waren zogezegd, wij, thuisland?
2: Ja, wij waren zogezegd het thuisland.
0: Daar was in het stadion niet veel
2: nee,
0: van te werken.
2: Nee. Maar officieel waren wij het thuisland. Want het was België tegen Egypte.
0: Ah, op die manier. Ja.
2: En dus dacht ik...
0: Maar, dus dat heeft niks te maken met dat thuisvoordeel tussen aanhalingstekens of met het alfabet. Maar nee, met...
3: Ja, de gele kaarten. Maar ik zie net dat we evenveel gele kaarten
2: nee,
3: hebben.
2: Nee, maar ik zeg het u. Volgens mij is dat van thuisvoordeel.
0: Thuisvoordeel.
2: Nee, zou niet kunnen?
3: Nee, ik denk dat dan de rangschikking...
2: Dus het is toch alfabetisch.
0: Dus blijven we bij de vraag zitten, waarom staan wij derders?
3: Jawel, we staan hoger in de algemene FIFA-rangschikking als België zijn. En dan
0: maar nu heb ik al 5 redenen gehoord.
2: Ja, maar pak er eentje van.
0: Eentje pakken en doorgeven. Ja, voilà.

0: is het verhaal van een jongen die Gandro heet. Een beetje lui is.
1: Allee.
0: Allee, Gandro, kom. Zit u eens recht, man. Kom.
1: Ik ben even aan het tellen, nog 9 uitzendingen. Nee, 8,5. Ja, 8,5.
0: Ja, deze inbegrepen. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Wil je er nog zo eentje?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Kan geregeld worden. Zee, hoe zit dat tegenwoordig met voetballers? We gingen het daar niet te veel over hebben, maar deze kans kan ik niet laten liggen. Voetballers en hun handtassen, is dat nog altijd een ding?
1: Ja. Ik heb Kev...
0: Ja, nou, vertel maar.
1: Ik heb Kevin De Bruyne gezien met zo'n een Gucci-dingske. Het is nog altijd een dingske.
0: Bij de spelers van Egypte, was dat ook een ding? Want die dat gescoord heeft, hoe heette die? Hanni toch, hè?
1: Hanni.
0: Ja, oké, daar is dit plaatje over gemaakt. Wil scoren, maar dat gaan we niet toelaten, natuurlijk. Ja, sorry. Open doelkans. Je kent het wel, hè? Ja.

0: Ja, we gingen het niet te veel over voetbal hebben, maar...
1: dat is al goed gelukt vandaag. Nee.
0: Er komen dingen binnen dat ik niet kan laten liggen, echt waar, serieus. Mensen maken zich een beetje zorgen over de bondscoach. Heeft hij gisteren in de kleerkast van Trump aan het groebelen geweest voor zijn outfit?
1: Heb je die een das gezien?
0: Die een das?
1: En dat petje.
0: Dat klakske.
1: Maar ik vond dat wel schattig, ja. Ja, ik vond het wel schattig.
0: En
1: was
0: zweet, nee, jong. Oh.
1: Was hij aan het zweten, ja?
0: Zweten.
1: Ja, goed, het was ook zo warm. Ja. En dan met die luchtvochtigheid, dat is allemaal niet om te lachen.
0: Dat is waar. En dan kwam die bondscoach van Egypte nog een beetje zagen over die penalty, dat geen penalty was.
1: Ja,
0: en zo.
1: Ja, die had het ook warm, hè. Ja. Zo gemummificeerd geweest zijn, dat is ook...
0: Richt u op de volgende. Dit is geweest, die gaan we waarschijnlijk niet meer tegenkomen in het toernooi. Dat
1: dus
0: lijkt mij heel waarschijnlijk.
1: Nu is het Iran.
0: Heb je grapjes over Iran?
1: Maar ligt gevoelig, denk ik.
0: Misschien moeten we daarvoor ook bij Trump zijn. waarom staan wij derde? We zijn er... op zoek geweest. We hebben de zevende reden tot rangschikking moeten inroepen. Zijn er dus de FIFA-rangschikking. Ja. Maar volgens Dieter heeft de reden dat België derde staat iets te maken met het aantal keer dat de cosinuslijn is overschreden. Wat is het dan nu weer allemaal? Echt? Maar jij weet daar meer over?
1: De cosinuslijn, dat is eigenlijk een lijn die heel veel mensen ooit hebben gezien en daar ook kennis mee gemaakt hebben tijdens een aflevering van FC de Kampioenen. Ja, ja. Toen DDT van... DDT, want van één auto maakt hij het
0: weer... Duurt nog lang deze uitleg?
1: Dat hij dus in stilte, zonder dat iemand het wist, een scheidsrechterdiploma is gaan halen. Ja. En zo heeft hij een wedstrijd van FC de Kampioenen mogen fluiten.
0: Juist.
1: En heeft hij dus de tegenstander laten winnen. Ja. Door dus te zeggen dat een van de spelers de cosinuslijn had overschreden.
0: Ah, maar die bestaat helemaal niet.
1: Ja.
0: Wat een grap ook. Dan heb ik een betere grap binnengekregen van Harm. Wat is de gelijkenis tussen mijn kruis en het WK?
2: Ja.
0: Geen Italië. Geen Italië. Ja. Prononciation is redelijk belangrijk. Hè.

0: Het is tijd voor een overdosis girlpower. Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
1: Honestly, I thought we were lucky.
0: Luister deze week naar Wouter. Raad wie de Supergirl is en win tickets voor de exclusieve avant-première van Supergirl in Antwerpen.
1: You cannot give up on me.
0: Top, we make you move.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
5: We love you, Belgium!
4: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
7: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
3: En zo'n grote badeend?
2: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
4: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
5: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Want Me. Ja, want anders zou het heel ontoepasselijk zijn. Bliss en Kisses, kom, we gaan een spelletje spelen, jongens.
1: Wie heeft het gezegd?
0: Het heeft niks met voetbal te maken.
2: Ah, dat is goed. Oké, even focussen op iets anders.
0: Juist. Je denkt, dit is er eentje die je zou kunnen raden. Want in onze geschiedenis van wie heeft het gezegd, komen er soms uitspraken. Als je dan de oplossing hoort, dat je denkt, goh, daar was ik nu nooit op gekomen. Maar dit zou je kunnen raden. Want dit is de uitspraak. En jij moet dus raden wie het gezegd heeft. Op tv-gebied heb ik veel bereikt. Meer dan ik ooit in de politiek zal kunnen. Zoveel zijn er niet, hè?
2: Dus hij of zij zat in de politiek en op tv.
0: Ja, sowieso. Allebei.
2: Maar tv was wel het beste wat hij of zij gedaan heeft.
0: Ja. En ik denk dat we daar een constante kunnen in trekken. Kan jij een voorbeeld geven van iemand die op tv-gebied dan veel betekend heeft? En nadien ook in de politiek? Meestal niet, hè.
2: Ah, jawel. Bart De Wever in De Slimste Mens.
0: Ja, maar goed, hij was kandidaat. Ja, hij was niet echt een tv-maker, hè. Ja, dat is iets anders.
3: Siegfried Brakke.
0: Siegfried Brakke. Want er zijn, als je begint over na te denken, ik zei dat net, er zijn er niet veel. Er zijn er wel veel, hè.
2: Ja. Wie denk je nog?
0: Dirk Sterks. Ja. Donat Riemaker.
2: Wie?
0: Eddie de... Reddy de Meij.
2: Is dat familie van Eddie?
0: dat denk ik niet. Wacht, wie heb je nog allemaal? Die dan eerst op televisie en nadien zo... Hé, we hebben een wit konijn. Weet je wel? Dat is zo.
2: Je moet het even over
0: nadenken. Denk er even over na. Van wie zou de uitspraak kunnen zijn? Want al die namen die we nu al opgenoemd hebben, zijn het dus niet.

0: En aangezien Michael Jackson plots weer populair is, overal met die film en zo. Stukje Michael Jackson erin. I'd Wanna Be Starting Something. Openingsnummer van Thriller, hè? Ja. Rihanna, hoor je. Maar als je het niet erg vindt, Rihanna, ga ik de musictune toch even stoppen. Want er is verkeersinformatie.
1: Ja, file rijden richting Brussel op de E19. Een half uur vertragen tussen Zemst en Machelen. Verder ook op de A12, 20 minuten tussen Londerzeel en Strombeek-Bever. En op de E40 een kwartier tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. Op de bindering rond Brussel dan 20 minuten tussen Expo en Machelen. En op de buitering ook een kwartier tussen Grimbergen en Jette komt daar door een ongeval. Richting Antwerpen één plaats waar je meer dan een kwartier verliest. Dat is op de E17, 20 minuten aanschuiven daar tussen Haasdonk en Antwerpen-West.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op

0: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series binge.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taxen inbegrepen, dan klap, krijg je twee plopsa-europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Yes.
1: Kasseur, hoorde je. Ja, laat het nog maar eens horen.
0: Wie heeft het gezegd?
1: Want we zijn er nog niet uit, hè. Als je erover begint na te denken, het zijn heel wat mensen die eerst op televisie iets gedaan hebben, daar iets betekend hebben, en die nadien dachten, nu ga ik het in de politiek eens proberen. Want de uitspraak die we dus boven hebben gehaald is deze. Op tv-gebied heb ik veel bereikt, meer dan ik ooit in de politiek zal kunnen. En dat was inderdaad de volgorde. Eerst tv, dan politiek. En in dit geval, voor de juiste oplossing dan, ook terug een beetje tv. Maar goed, dat leidt ons te ver. We hebben even nagedacht, en jullie blijkbaar ook, hoeveel mensen er niet zijn, hoeveel voorbeelden er niet zijn van tv-figuren die nadien in de politiek iets geprobeerd hebben.
2: Michiel zegt Goedele Liekens, Wijlen Margriet Hermans en Kabouter Plop.
1: Kabouter Plop, dat is waar, op lokaal vlak. Zelfs hoge toppen gescheerd, hè.
2: Want die mens is burgemeester.
1: Nou ja, het hoogste goed dat je kan bereiken op lokaal niveau. Mark de Mesmaker was ik vergeten. Ex-nieuwslezer, nadien politicus geworden.
2: Loes van den Neuvel.
1: Dat was niet van op de hoogte.
2: Ik heb dat even opgezocht. Ja, destijds heeft ze hoeveel stemmen gehaald? 170.
1: Mooi. Kijk.
2: Maar ja, kijk.
1: Verdienstelijk.
2: Ja. Ja.
1: Walter Grootaars.
2: Ah ja. Heeft die ooit...
1: Schepen in de stad Lier. Jazeker. Schepen van feestelijkheden, als ik mij niet vergis. Ze weten wel aan wie dat ze het moeten geven. Met de Walter, altijd ambiance. Jacques Van Assen. Nog eentje uit de kampioenen.
2: Ah ja, bij de N-VA. Ja. Hij is begonnen bij de CVP in de jaren 60.
1: En dan een overloper, godverdomme. wat heb ik hier nog? Jean-Marie de Dekker. Ja, niet echt een tv-maker natuurlijk. Maar bekend van televisie als judo-coach. Dus wel iemand die ook via de televisie bekendheid heeft verworven. Dat is zeker zo. Denk dat we zo ongeveer allemaal...
2: Lien van de Kelder van Zone Stad.
1: Ja, zit voor vooruit in de Antwerpse gemeenteraad. Marijn de Valk, die heeft een schepenambt in Brakel binnengerijfd, als ik me niet vergis.
2: Juist.
1: Ja.
2: En Peumans, Dingske.
1: Nee.
2: Peumans.
1: Nee. Die is eerst in de politiek bekend geworden, nadien op televisie van alles gedaan. En dan had iedereen, jij wou beter tv-maker. Dat doet hij toch wel heel goed, hè. Ja, het is een plezier om die in een programma te zien opdraven. Maar goed, de juiste oplossing van...
2: Ah ja, wacht.
1: Ja, hier van... komt het. Komt van Koen zijn kant.
0: Wie heeft het gezegd?
1: Ja. Duurde even. De uitspraak was dus... Op tv-gebied heb ik veel bereikt. Meer dan ik ooit in de politiek zal kunnen. De naam is één keer gevallen in de opzomming. Ja, het was Goedele Liekens die dat gezegd heeft in een interview. En dan moet ik eerlijk gezegd even nadenken. Wat heeft hij op televisie nu weer juist gedaan?
2: Ah, Dingske en Recht van Antwoord.
1: Die is Miss België. Ah ja, juist, die heeft Recht van Antwoord gepresenteerd.
2: Dingske, destijds. Allee, die zo mensen opensnijdt. Allee, hoe heet die?
1: Hoeibergs?
2: Ah, ja.
3: Deze mensen opensnijden.
2: Dat was zo een bepaalde uitzending. En dan zei Dingske, chef Hoeibergs, ik heb er genoeg van. Weet je dat nog?
1: Zeg, en ze heeft ook een programma gepresenteerd met een legendarische aflevering. Kan niet meteen op de naam van het programma komen.

0: Wie ben ik? Was dat Wie ben ik niet? Met Eddie Wally erbij.
1: Ah, dat weet ik niet.
0: Ja, heb je dat nooit gezien?
1: Nee.
0: Maar echt, als je vandaag even 5 minuten tijd hebt, daar moet je naar op zoek gaan op YouTube. Dat was een aflevering. Het spelletje was het volgende. Zo, ken je dat van, dat is een gezelschapsspelletje dat ze in de winkel ook verkopen. Ja. En dan moet je zo een dingetje rond je hoofd doen, er steekt een kaartje op. Ja. En jij bent dus iets of iemand anders. Dat is het concept. Dat is een spelletje dat bekend is van 5 tot 55 jaar. En er was een aflevering waar Eddie Wally in zit. En ze hebben de volledige aflevering lang proberen uit te leggen wat het concept is aan Eddie Wally. En dat is helemaal niet gelukt. Dat is hilarisch, je moet dat zien. En Goedele zat daar ook bij. En die heeft het ook opgegeven om het uit te leggen. Goed spelletje precies. Ja, dat was legendarische televisie. Zeker en vast. Goedele Liekes, alle hulde daarvoor.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Modu van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
3: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
4: Yes, I speak a bit English, yes.
3: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor ons.
4: Yes, voor parties,
3: but also for meetings and other evenements.
4: The key?
3: Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh?
4: Everything is on key2party.be.
3: Key2party.be.
5: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, nee?
2: Modu van.
1: Liquidator wint. Wieder mooie kabinet, de zak slimmer.
6: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Top Techno.
9: Dat is Techno and More.

Luister naar Top Techno via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top. Top Techno.

0: Linda zou ook nog in de politiek kunnen gaan. Hè? Muzikanten doen dat minder. Doen het ook, maar doen het minder. Valt ons toch wel op. Ik kan niet meteen 10 voorbeelden noemen van muzikanten die in de politiek... Enfin. Maar we hebben dan net Goedelen dus ontmaskerd als diegene die het gezegd heeft. En dat ze legendarische dingen op televisie gedaan heeft, daar zijn we het allemaal over eens. Is het jou trouwens al opgevallen dat Goedelen heel vlot wordt verward met iemand anders? Want dan werden die hier door onze fijne luisteraars nog een paar voorbeelden gegeven. En dat gaat over één en dezelfde persoon. En het is niet Goedelen. Lava, met Eddie Walli erbij en Kamagurka en Herzelen. En ook de Pin-Up Club. Dat gaat in beide gevallen niet over Goedelen Liekers, maar over Wendy van Wanten. Snap jij die verwarring?
1: Wel ja,
2: hebben die beide niet... Nee.
3: Is België geweest?
2: Ja, hebben die allebei niet meegedaan aan een schoonheidswedstrijd?
1: Al dan niet op het hoogste niveau of zo?
0: Wendy van Wanten, dat weet ik niet. Ah, nee. Goed, Liekers is Miss België geweest. Dat zeker
1: maar Wendy van Wanten zal toch ook wel eens... Nee?
0: Want die is bekend geworden van dus die Pin-Up Club, hè?
2: Ja, ja.
0: Dat was een soft, erotisch programma op de Nederlandse televisie waar niemand naar keek, maar iedereen wel gezien had.
2: Ah, ja.
0: Ja. En Goedelen heeft dus ook recht van antwoord. Dat zie je tegenwoordig. Dat soort televisie zie je bijna niet meer.
2: Ja,
0: hè?
2: Het is zo'n beetje debat met dus mensen die een bepaalde mening hebben over iets. En we hadden dus die uitzending dan ook met Jeff Hoijbergs.
0: Een voorbeeld dat je toch even wil in de kijker zetten.
2: Hij heeft zo'n wellnesskliniek waar je allerlei behandelingen...
0: In ieder geval. Ja,
2: maar doet nog steeds allerlei dingen. Okay. Laat ons zeggen.
0: Wat was de discussie?
2: Wel, de discussie is dat hij iets op zijn website had gezet en niet goed had verwoord of zo. En daarover was een lichte discussie.
4: Het staat eens op een website. Dat is wat ik ze kwalijk neem. Zij zeggen hier dat dat... Maar hier staat het goed. Dat wat ik niet tegen kan. Het is daar wat ik boos van word. Ga godverdomme in een handrol keffen.
2: Maar meneer...
0: Ik zit daarop te wachten in de zevende dag. Ga in een ander hok keffen.
2: Ja, maar nu zitten ze daar in de zevende dag op zo'n salon. Op zo'n zetel. Ja. In de salon.
0: In slaap te vallen.
2: Ja, het is geen...
0: Te kijken naar de klok. En te denken...

0: Ja, het bestaat er niet meer, hè. Een soort Jerry Springer Show op Vlaams niveau. Werd er dan ook met meubilair gesmeten, Koen? Kan je dat herinneren?
1: Misschien na de uitzending.
0: Misschien.
1: Ja, je weet niet hoe dat gaat.
0: Enfin, maar dat is het, hè. Je hoort dan regelmatig over wat ik daarnet zei als voorbeeld. Zo, de zevende dag, dat ze debatten houden. Dus het is nu wat minder, want meestal zijn ze daar alleen. Of er minder discussie dan vroeger. Dat is wel opvallend.
1: Ja, hè? Het is ook van 2 uur naar 1 uur gegaan, denk
0: ik
1: zelf.
0: Ja, ook al. En vroeger riep er eigenlijk meer volk in de woonkamer naar de televisie van stop met ruzie maken, dan dat ze nu ruzie maken op televisie. Gebeurt minder, maar vroeger gebeurde dat veel meer. Niet zo heftig als wat je net liet horen natuurlijk, maar vroeger, dat was de zevende dag, dat was gegarandeerd schoon en bras maken. Sowieso. En dan hoorde je achteraf altijd hetzelfde verhaal. Ja, maar als die camera's stilstaan, als de uitzending voorbij is, dan drukken wij samen een pint en dus er niks aan. Ja, dus.
1: Dus, wacht hè, dus ja. Jij beweert dat

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Dit is Top!
1: 9 uur geweest.
3: En er is nieuws binnengekomen uit Amerika. Quinten Jordens, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In de staat Californië in de Verenigde Staten zijn 8 mensen omgekomen bij de crash van een gevechtsvliegtuig. Het B-52-toestel, een soort bommenwerper, was net opgestegen voor een testvlucht, maar vlak na het opstijgen stortte het neer. Het is voorlopig niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Aan boord zaten Amerikaanse militairen, overheidsmedewerkers en onderaannemers van de overheid. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van de crash. Je kan vanmorgen met een gerust hart naar Brussels Airport gaan, want daar is de staking van bagageafhandelaar Aviapartner voorbij. En zowel de check-in als de boarding verlopen vrij normaal, bevestigt de woordvoerster van de luchthaven. Al kan er links of rechts wel nog wat vertraging zijn, vooraleer alles weer is opgestart. Directie en vakbonden bij Aviapartner zitten deze voormiddag samen om de frustraties bij de bagageafhandelaars te bespreken. Veel personeelsleden voelen zich niet gewaardeerd of vinden dat er niet naar hen wordt geluisterd. Luistert over de hoge werkdruk. En een teleurstellende openingsmatch voor de Rode Duivels op het WK. Onze landgenoten speelden gisteren 1-1 gelijk tegen Egypte. In de eerste helft was Egypte de betere ploeg. Na 20 minuten kwamen ze op voorsprong via Achour. In de tweede helft speelde België wel beter. Invaller Lukaku stond maar net op het veld toen hij de 1-1 afdwong via Egypte naar Hani. Brendan Mechelen kreeg daarna nog 2 goede kansen. En ook de Egyptenaren kwamen er nog dichtbij, maar het bleef dus 1-1. Nu zondag om 9 uur spelen de Belgen tegen Iran in Los Angeles. En die Iraniërs speelden vanmorgen 2-2 gelijk tegen Nieuw-Zeeland. Eerder gisteravond speelden Uruguay en Saudi-Arabië 1-1 gelijk en geraakte topfavoriet Spanje niet voorbij voetbaldwerg Kaapverdië, want daar werd het 0-0. We krijgen afwisselend wolkenvelden en zon, maxima van 19 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het op bij 21 tot 26 graden. En donderdag schijnt geregeld de zon en stijgt de temperatuur tot een zomerse 30 graden.
5: Ja, die dat gegokt heeft, dat van Spanje, die gaat goed geld verdiend hebben, denk ik.
3: Maar dat geeft de Belg wel moed, vind ik. Dat een gigantisch land als Spanje dan niet kan winnen tegen, wat is het?
5: Kaapverdië.
3: Een voetbaldwerg.
5: Zeker. Er zijn geen zekerheden meer, behalve dat er files staan op dit uur.
6: Ja, richting Brussel aanschuiven op de A12. Je verliest er 25 minuten ter hoogte van Strombeek-Bever. Bij droogfile rijden op de E40, 20 minuten tussen Krainem en Reijers. En op de E19 ook 20 minuten tussen Zemst en Machelen. Op de binnenring rond Brussel dan 20 minuten tussen Expo en Machelen. En op de buitenring een kwartier tussen Vilvoorde en Wemmel. Tot slot richting Antwerpen op de E17. Ook daar een dik kwartier file rijden tussen Haasdonk en Antwerpen-West.
5: Gebeurt er?
3: Wel, ja, ik dacht, ik maak het al even... Nee?
5: Wat is dat?
3: Wel, het volgende plaatje.
5: Oh my, met een frak.
2: Dit is Top.
3: Wat?
2: Jeroen en Koen.
3: Ik had uw aandacht, hè?
5: Ja, dat wel. En Louis zag ook dat jij iets ging doen. Ik had ze een blik moeten zien. Ik ken die een blik. Dat is, jij zei dit van plan, hè, maat.

0: minute. Je hoorde William met...
1: het is goed. Dat is geen trompet, hè?
0: Nee, dat is waar. Voilà. Nee, dat moeten we aan de professionals overlaten. Trompet
1: dat,
0: dus.
1: Dat is nogal eens een trompet, hè? Ja. Hallo.
0: Als Koen zijn trompet bovenaan.
2: Jeroen Goris, Koen van der Sloten.
0: Ja, ja. Met trompet.
1: Aanwezig.
0: Het is vandaag 16 juni. Het wordt een beetje warmer. Het wordt zelfs heet. Dat is toch het moment bij uitstek dat we eens een cocktail gaan proberen. Wat wil het toeval? We zijn in de Bee's Knees Week. Ik had er ook nog nooit van gehoord, Koen. Ik zie het hier gewoon verschijnen.
1: De Bee's Knees.
0: Bee's Knees, letterlijk vertaald. De knieën van de bij. Dat is dus blijkbaar een cocktail. Ja, ik wist het ook.
1: Wat zit erin?
0: Ja, wel. Dat is een die wij zelfs kunnen maken.
1: Ja?
0: Drie ingrediënten.
1: Oké.
0: Okay. Dat is nu toch
1: een glas. Ijsblokken.
0: Dat is geen ingrediënt, hè, slimme. Een glas. Sorry. Allee, bij uitbreiding vier ingrediënten. Ijs. Gin.
1: Ja.
0: Citroensap.
1: Ja.
0: En honingsiroop. Dat kun je zo in een van die knijpflessen krijgen. Zo. En de juiste verhoudingen, daar gaan we nu toch niet moeilijk ook. Smijt het gewoon door elkaar. Wat kan mij schelen, zeg. Gaat in een ander ook keffen, zeg. Als je dat al moeilijk vindt.
1: Stop het.
0: Business, smakelijk.

0: Maar geen paniek, geen paniek. We gaan dat doen, hoor. Hij vraagt nu al om het nog eens te draaien. Want het heet Repeat It. Maar niet direct, hè.
1: Maar meestal bepalen wij dat zelf.
0: Ja, voilà. Het is niet gebruikelijk dat de artiest daarop aan. Zo, management tot daar aan toe. Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Ik had het daarnet nog over de plotse populariteit van Michael Jackson opnieuw. Daar heeft die film natuurlijk heel veel mee te maken. Maar je ziet in downloadlijsten dat zowat alle liedjes die Michael Jackson ooit groot gemaakt hebben, plots terug online heel hoog scoren. Dit is er ook zo eentje. Onrechtstreeks weliswaar, want hij was te horen op dit nummer dat origineel van Rockwell was. Maar, en dat is toch wel een hoge uitzondering, hij werd zelfs niet eens vermeld op het hoesje van de plaat. Maar iedereen dacht, we hebben het wel gehoord. Nou, dit is de versie die de Beat Freaks van datzelfde nummer hebben gemaakt. Somebody's Watching Me.

0: DJ Licious en Milo, We're Forever Young. Straks gaan we nog eens terugkomen op het weer. Maar ik hou mijn hart alvast. Ja, dat het warmer wordt, dat weet ondertussen iedereen wel. Maar ik heb nu al last, al voor een tweede of de derde nacht op rij, van een mug in mijn slaapkamer. Dus dan denkt je toch, oei, dat gaat nog veel erger worden. Want ja, dat was toch geen muggenweer tot nu toe.
1: Nee, dus maar je kan toch even focussen op de mug die nu aanwezig is.
0: Ja, en dan, maar dat is goed. Ik ga even focussen op de mug die nu aanwezig is. En ik wil een plaatje aanvragen voor de mug die nu aanwezig is. Dit is speciaal voor jou. Luister goed, hè. Alleen niet erin, maar de romp is,
1: ja,
0: is ook al hinderlijk.
1: In uw slaap als je uw mond opent, ah, ja, doet dat beest kruipt erin. Of in uw neus gaat het.
0: Ja, ja, ik moet het erger maken. Kom.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben per se strandzet als ik over mijn vloer loop.
5: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
4: Wat bedoelde?
5: Ja, die regelt heel op een bol, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
6: Dat zal wel.
5: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
4: Echt?
5: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gidden ze even, gewoon doen.
7: De vier op een rij.
8: Van vandaag, dinsdag, dat gaan we gewoon doen. Maar eerst nog even terugkomen op dat muggenverhaal. Want straks is iedereen vergeten dat we het over muggen hadden. Muggen die nu al irritant zijn en de zomer moet eigenlijk nog te goed beginnen eigenlijk. Dus,
9: heel veel mensen die ook met tips komen dat er blijkbaar een muziekje zou bestaan. We moeten toch de betekenis van muziek eens opzoeken, denk ik. Maar het is zo dat er een nummer bestaat dat zou helpen om de muggen te verjagen.
8: Ah ja, dus als je last hebt van muggen in de slaapkamer, moet je het volgende nummer even googlen en ten gehore brengen.
9: Ja, Skrillex blijkbaar, met Scary Monsters and Nice Spirits. Ken je dat? Ik ken dat niet.
8: Ik ken dat, ja.
9: Ah, ik heb het even boven gehaald.
8: Oké, moet ik het niet kennen.
9: Oh my god! En dit zou dus helpen om ze te verjagen, de muggen.
8: Oké.
9: Dit is dus muziek.
8: En dus dan zijn de muggen weg in je kamer.
9: Blijkbaar.
8: Maar ik ook, ik ben ook weg in die kamer. Ik ben ook weg. En die muggen gaan mij gewoon volgen. Ach, als je ook last hebt van de muggen, trek het u niet aan. Dan kan je tenminste zeggen, zoals Fabian, ik heb succes bij de vrouwen. Nou, schijnt zijn het altijd vrouwtjes die rond je kop komen zoomen. Voilà, genoeg. Het is leutig genoeg geweest. Nu vier op een rij. Hoppa.

0: En zo kom je in Vier op Rij af en toe nog eens een plaatje tegen dat je al een hele tijd niet gehoord hebt, zoals deze. Jakarta en Seal. En My Vision heet het. Mogen wij jouw visie over het verkeer van dit moment even, Louis?
1: Ja, die visie vertelt me dat er momenteel nog één plaats is waar je meer dan een kwartier verliest. Dat is op de ring rond Antwerpen richting Gent. Een half uur vertragen daar tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
0: Oei, is het al?
1: Ja, het is alles.
0: Het is alles.
2: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
3: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen. Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
6: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
7: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
6: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
5: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.

0: Ja, dat zei die mug tegen mij ook vannacht. I don't wanna go home. Ik blijf liever bij jou. Ah, sympathiek. Maar er zijn nog wat tips binnengekomen. Gewoon het licht aandoen in de gang en het licht in je eigen kamer uit. Dan vliegen die naar het schijnt volgens Lies. Allemaal naar daar.
1: Allee, ga maar naar het licht. Ja, kom. Ja.
0: Je hebt het licht gezien. Hebben het licht ook al gezien wat betreft het weer? We vragen het even aan Erwin.
2: Vandaag valt het nog mee. Begint zelfs lokaal met veel bewolking. Zelfs een licht buitje her en der zie ik nu op de radar verschijnen. Al is dat een futiliteit, want er stroomt gewoon warmere lucht naar ons land. Dat voel je nu al als je vanmorgen even naar buiten komt. En je voelt meteen die aangevoerde lucht is van een heel andere orde dan de afgelopen dagen. En straks, na de middag, komt de zon ook vaker tevoorschijn. En dan stijgen die temperaturen al richting 25 graden. Maar ja, dat is klein bier in vergelijking met wat ons nog allemaal te wachten staat.
3: Als er dus vandaag buien zijn, dan weet je wat je kan zeggen. Ja, dat is een futiliteit.
0: Zeker.
3: Iets kleins.
0: Klein bier.
3: Klein bier.
0: Ja, want er komt een hittegolf op ons af, jongens. Amai. Fever. Je gaat het niet eens merken met die temperaturen.

0: 5 stages met meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
1: Ho, onze living is warmer dan een frietketel.
2: Misschien moeten we toch eens die van JVO glasfolies laten komen. Zij plaatsen zonnewerende folie op elk raam.
1: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
3: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love.
4: 11 en 12 juli in Alken.
3: Vinyl Only Sets by Pierre.
4: Fuse.
3: Marco de la Rocca.
4: Iris Menza.
3: Daniel Bovie.
4: DJ Glenn.
3: Sela and more. Tickets en info, 12

0: Offenbach was dat met Miles Away. En dan, beste vrienden, hebben wij nog een uitsmijtertje voor vandaag. Is het jou ook al opgevallen dat je niet meer mee bent? Ik heb dat gevoel heel hard. Koen, misschien
1: wij iets ook.
0: Minder. Ik zal het wel vragen als ik commentaar wil.
1: Excuses.
0: Dat je niet meer mee bent. Dat er als er zo een blik BV's wordt opengetrokken, dat je denkt, wie? Ik had dat bijvoorbeeld bij The Masked Singer. Daar kwamen af en toe mensen uit dat pak dat ik dacht, wie?
1: Ja, ja. Ja, influencers zijn ook BV's geworden. Ah, wel, ja. Welkom
0: dus
1: in de
0: nieuwe. Ik denk dat we in die categorie zitten. Je moet mij misschien even helpen. Wie is Megan de Saver?
1: Megan, dat is een dame uit West-Vlaanderen die ooit heeft meegedaan aan een of andere tv-programma. Ze heeft ooit een reality soap gehad.
0: Ah, dus niet influencer.
1: Goh, maar hoe is het? Maar ze zit wel op OnlyFans.
0: Ah, allee. Hoela.
1: Van horen zeggen, hè, vooral. Ja, die heb ik zelf.
0: Ze vraagt trouwens om uw abonnement te verlengen.
1: Maar volgens mij heeft ze ooit meegedaan aan Temptation Island. Ja, ik denk dat zoiets is.
0: Ah ja, dan begrijp ik het al meer. Want Megan de Saver heeft problemen met haar partner Oliver Richards. En daarom zullen ze te zien zijn in het nieuwe seizoen van het televisieprogramma Koppels in Crisis, dat op streams te zien is. Ze komen dus op de therapiebank terecht en gaan proberen te achterhalen waar het allemaal misgelopen is. Als ik misschien een kleine tip mag geven, misschien is het misgelopen op het moment dat je denkt van, ah, we gaan naar de psycholoog en we pakken

0: is toch plezant?
1: Ja, voor, allee, ons, voor, ja, ons wel.
0: Voor ons wel.
1: Maar om de problemen op te lossen niet, hè, Koen.
0: Nee, maar allee, ja, goed, het pays the bills, hè.
1: Ja, dat wel. Ja. Zeg, wij hebben veel rekeningen te betalen. Oei, dan zullen we rap ruzie beginnen maken. Want dit pays the bills.
0: Dat is ook die madame die ooit eens gezegd heeft dat ze geen belastingen betaalt of zoiets. Ik denk dat zoiets was. Okay, ja.
1: Tip 2. Als je geen belastingen betaalt, zeg dan een keer tegen iedereen, behalve als er een camera bij staat. Allee, ja, er zit een patroon in, zullen we meegaan? Dat is niet zo moeilijk eigenlijk.

0: Can't Stop Playing, Dr. Cuccio en Gregor Salto. Inderdaad, wij weten ook van geen ophouden. Zometeen blijven wij playen. Maar we playen wel even iets anders. Want gisteren is het begonnen. De Sowerby 2000. En vandaag, hè, geraadt het nooit, gaat dat door.
1: Allee.
0: Wie had dat nu zien aankomen, zeg?
1: Ja, de Sowerby 2000. We zitten in week 1, dag 2. Dan zijn we dus beland aan nummertje 900. En dat officiële moment ga je zometeen meemaken.
0: Amai.
1: En wat je ongetwijfeld ook zal meemaken, zometeen

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: Dit is Top!
3: Goedemorgen, tijd voor de Top Headlines en die krijg je van Quinten. Goedemorgen, Quinten.
4: Goedemorgen. Veel bouwers en verbouwers kregen vorig jaar een stevige boete, gemiddeld zo'n €3000, omdat ze verkeerd doorgaven hoe energiezuinig hun huis of appartement was. Dat moet je verplicht laten weten. Bovendien weten veel mensen ook niet dat ze zelf een expert moeten zoeken die zo'n verslag opmaakt over de energiezuinigheid van hun woning. Als je langdurig ziek bent, moet je binnenkort ieder jaar naar de dokter voor een nieuw attest dat bewijst dat je niet kan werken. Dat besliste de federale regering. Alleen voor ernstige ziektes is die jaarlijkse evaluatie niet nodig. En langdurig zieken die weer gaan werken, krijgen meer financiële hulp om bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding te volgen. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak bij mannen tussen 40 en 55 jaar. Dat blijkt uit de meest recente cijfers. Dat komt volgens specialisten omdat een man moeilijker praat over zijn problemen en zich op die leeftijd vaak zorgen maakt over geldzaken en zijn job. De dood van Michael Moens, 43 en finalist van tv-programma De Mol, brengt het onderwerp weer in de aandacht. Zijn familie kiest er bewust voor om zijn doodsoorzaak te delen om het thema bespreekbaar te maken. Heb je zelf nood aan een gesprek, dan kun je altijd terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be. We krijgen afwisselend wolkenvelden en zon. Maxima van 19 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het op bij 21 tot 26 graden. En donderdag schijnt geregeld de zon en stijgt de temperatuur zelfs tot een zomerse 30 graden.
3: En er is nog één plek waar je meer dan 10 minuten verliest op onze Vlaamse snelwegen. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Daar is een ongeval gebeurd tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Je verliest daar op dit moment een kwartier. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
5: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
3: Ik wens je allemaal een eindeloze zomer toe. Endless Summer van Oceana vind je op plek 900 in de Summer Beat 1000.

0: beetje drum and bass in de Summer Beat 1000 met op 899 Afterglow van Wilkinson.
1: De Summer Beat 1000.
0: Goedemorgen, je luistert opnieuw naar de Summer Beat 1000, de 1000 beste zomernummers. Het beter weer is ook onderweg, hoorde ik vanmorgen bij Jeroen en Koen. Het gaat allemaal nog warmer en heter worden. Daarom dus dat ik opnieuw een zwembad of een zwemband mag weggeven vandaag. Nog één keer het concept uitleggen, zodat je goed mee bent. Als je een plons hoort, ergens verstopt tussen nummers door of tussen mijn babbels door, dan moet je bommetje sturen in de Top Radio BE-app. De tiende die dan bommetje doorstuurt, die maakt kans op een zwembad of een zwemband. En ik kan je al verklappen dat je voor 11 uur al zo'n plonsgeluid zal horen. Nu gaan we verder met de lijst op nummer 898. En die is voor Daddy Yankee en

0: One Hit Wonders, deze Strike met You Sure You Do. Op plek 897.
1: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Dan maak jij dus kans om te winnen als je een plonsgeluid hoort. Ik ga ook al eens vooruitblikken op mijn favoriete festival in België. Kleine tip, het heeft iets te maken met zand. En je krijgt de nummer van de Italiaanse DJ Rafa Guido. Famax heet het nummer en het is zowat Afro House. Mega leuke vibe en zeer toepasselijk in deze Summer Beat 1000. Komt er allemaal aan.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 26, 27 en 28 juni. Sunrise Festival Heerlen. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
2: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
3: We love you, Belgium!
2: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
4: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
5: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
10: Bon, de Nico komt niet.
9: Zij die het vergeten.
10: Els, waar zei jij?
9: En zij die vergeten te annuleren.
10: Zeg, iemand een tong gehoord?
9: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
10: Ah, zalig.
9: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
12: IKEA.
11: Meer info op ikea.be.
13: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
14: 4000?
13: Ça va toch, dat is 20 euro.
14: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
13: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
15: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
16: Midas. Je kan altijd vooruit.
17: Summer Beat.
1: Top.
17: We make you move.
1: 896.

0: binnen minder dan een maand is het tijd voor mijn favoriete festival in België. Top! Your summer beach. Ocean Beach staat dan op het programma. En ik vind het altijd iets speciaals. We hebben zo festivals aan de zee, op het strand en dan zeker als de zon ondergaat. Aperolletje in de hand. Ja jongens, dat is gewoon genieten. Wie kan je daar allemaal verwachten op Ocean Beach? Wel, Joris Voorn, Sherry Moon Legends, Amber Bros, DJ Licious. Het is echt een geweldige line-up als ik zo naar de website kijk. Ocean Beach gaat door van 10 tot 12 juni op het juli liever op het strand van Oostende.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
1: Yeah. 895.

0: Benediction van Hot Natured op 894 in onze Summer Beat 1000. Zometeen nummer 893. En dat is de eerste keer Calvin Harris in de lijst. Eerst is er nog één plek waar je 10 minuten of meer kwijt bent. En dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten aanschuiven daar tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen West. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Go Yellow!
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Echt? Een heel jaar?
4: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
6: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
10: Dit is top.
11: Your summer beat.
10: Diebo van Leliendaal.
11: Summer.

0: with me. Marshmallow op 892 in onze lijst met Here with me.
1: Zwembad of zwemband?
0: Ja, we gaan spelen voor een zwembad of een zwemband. En ik ga dat doen met Karin. Hey Karin.
2: Hallo, hallo.
0: Zeg, alles goed met jou?
2: Ja.
0: Zeg, ben jij ook een waterrat of niet?
2: Absoluut.
0: En hoe vertaalt zich dat juist?
2: Als ik een zwembad zie, kan ik er niet aan weer staan om, om erin te springen. Maar ja.
0: Dus ik neem aan dat je het liefst van al een zwembad zou winnen dan?
2: Goh ja, het is allebei leuk. Het is ook gewoon al leuk van op de radio te komen, hè, bij jullie.
0: Dus, ah, voilà, dat is leuk. Ja, dat vind ik ook fijn. Ga je op vakantie deze zomer?
2: Ja, een weekje met mijn zoon een doortocht te doen van Italië, Nederland en Frankrijk, ja.
0: Oh, Italië, dat is mijn favoriete land. Zeker Toscane, dus daar moet je zeker naartoe gaan. Goed, ja. Ik ga aan het rad draaien als het goed is voor jou.
2: Ja, oké.
0: Oké, we gaan eens zien. Geef mij een secondje. Ik ga naar het rad toe. Moet ik er hard aan draaien of mag het een zachte draai zijn? Kies maar.
2: Nee. Ik draai,
0: hè. Gewoon? Oké. Hier gaan we. Op wat stopt het rad? Oké. Karin, jij wint.
1: Ja? Zwembad.
0: Jij wint een zwembad. Proficiat.
2: Oké, hoe? Ah, ja, super.
0: Dat is leuk, hè? Ik heb gehoord dat je een zoontje hebt, dus ja, die gaat daar wel in kunnen zwemmen, denk ik dan.
2: Ja, die is wel al 17, hè, maar die gaat dat ook wel fijn.
0: Maar voilà, kijk, dat maakt niet uit, dat is ook fijn. Jij wint het zwembad, proficiat, en we sturen hem zeker en vast op en geniet er alvast nog van.
2: Oh, dankjewel.
0: Karin, tot de volgende, hè. Bye-bye.
2: Ja, merci, tada.
1: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com. 891.

0: 897.
1: De One Hit Wonders van Strike met You Sure You Do.
0: 896.
1: Een Italiaan, Rafa Guido met Famax.
0: 895.
1: Nog eens zo'n remix dat heel goed klinkt, hè? DJ Sammy met Heaven.
0: 894.
1: Iets rustiger deze, Hot Natured Benediction.
0: 893. I feel so close to you
1: right now. De eerste keer Calvin Harris in onze lijst met Feel So Close.
0: 892.
1: Marshmallow met Here With Me.
0: 891.
1: En net gehoord de Freemasons met Watching. En zo gaan we verder met de lijst met zometeen Alok en Sigala met All By Myself.
2: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
3: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. landoflove.be.
0: Je luistert naar de Summer Beat. Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app.
7: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

Alok en Sigala, All By Myself op 890. Zometeen, net voor de top headlines, krijg je van mij de nummer 888. 888, ja ja. En die is voor Reflect en D-Line Pace met Need To Feel Loved. Nu ga ik al iets verklappen over de lijst. Ja, ik kan je al zeggen dat Zurb, je kent hem wel, die staat twee keer in onze lijst, in onze Summer Beat 1000. Eén keer met deze Mwaki. Dus deze kom je zeker en vast nog tegen de komende dagen. Maar dus, twee keer in de lijst heb ik gezegd en nu voor de eerste keer. En dat samen met Ty Dolla Sign en Wiz Khalifa. Dit is Location van Zurb op plek 889.

0: overdosis girl power. Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
1: Honestly, I thought we were lucky.
0: Luister deze week naar Wouter. Raad wie de Supergirl is en win tickets voor de exclusieve avant-première van Supergirl in Antwerpen.
1: You cannot give up on me.
0: Top. We make you move.
2: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
3: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
4: Voilà, ik klap en dan eet hem.
3: Kunt het zien?
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Go yellow!
6: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
7: Dit is Top!
8: Goedemorgen, het is 11 uur, tijd voor de Top Headlines met Quinten. Een goedemorgen, Quinten.
9: Goedemorgen. Er komen stilaan meer details naar buiten over de vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran, die ze gisteren digitaal ondertekende. Het akkoord is maar 1,5 bladzijde lang en Amerikaans vicepresident Vance noemt het vrij algemeen. Ook Iraans president Pezeshkian zei dat een definitief akkoord nog vorm moet krijgen. Internationale media spreken over een pauze in de oorlog. Duidelijk is dat de straat van Hormuz weer opengaat en dat er afspraken zijn gemaakt over het kernprogramma van Iran. Maar het is wachten op meer details. Veel bouwers en verbouwers kregen vorig jaar een stevige boete, gemiddeld zo'n 3000 euro, omdat ze verkeerd of te laat doorgaven hoe energiezuinig hun huis of appartement was. En dat is verplicht sinds 2006. Bovendien weten veel mensen ook niet dat ze zelf een expert moeten zoeken die zo'n verslag opmaakt over de energiezuinigheid van hun woning. Vlaamse energieminister Hans Bonte benadrukt dat mensen nu 6 in plaats van 5 jaar krijgen om dat energiedossier in te dienen. En werk jij met Microsoft

0: Teams, dan moet je opletten voor je privacy. Want Microsoft voert later dit jaar een trackingfunctie in. Daarmee kan je zien of je collega's of je baas aanwezig zijn op de werkvloer. Ben je op kantoor, dan geeft Teams dat tijdens een vergadering aan. Als je thuis of elders werkt, zie je de melding remote. En daar komt veel kritiek op, want veel gebruikers vinden dat het lijkt op spionage. De zon komt soms piepen door de wolken bij maxima van 19 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het wel op met temperaturen tot 26 graden. Donderdag schijnt geregeld de zon en stijgt de temperatuur tot een zomerse 30 graden. Vrijdag eerst zonnig in de namiddag en 's avonds kans op stevige onweersbuien en veel regen tot 34 graden.
1: Er is nog één plek waar je 5 minuten of meer kwijt bent. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. 7 minuten bijtellen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
2: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
1: Met zometeen Ed Sheeran en Azizam in de lijst. Eerst nog Rain Radio met Talk About op 887. Top.

0: Deze Ed Sheeran heeft laten weten dat hij het wat rustiger aan gaat doen. Hij is momenteel druk bezig met toeren in Zuid- en Noord-Amerika. En hij heeft ook nog eens een nieuwe track uitgebracht met Martin Garrix. En in zijn laatste optreden in Arizona liet hij weten dat hij wil rusten en vooral de vader wil uithangen voor zijn twee kids. Ed Sheeran hier met Azizam op plek 886 in de Summer Beat 1000. We gaan gewoon verder met de lijst nu. Met zometeen Deep Dish en Flashdance op 884. Eerst nog La Fuente met I Want You.
1: Top! We make a move! 885.

0: zometeen in de Summer Beat 1000
1: krijg je op nummer 883 een man van dynamiet. Maar wel iemand die af en toe ook eens je hart kan breken. Iemand die zeer populair werd in de jaren 2008, 2012 en daarna helemaal verdwenen is. Ja, ik heb het eens opgezocht. Blijkbaar was het een bewuste keuze, want hij had het heel moeilijk met de druk en het leven in de schijnwerpers. Over wie ik het heb, dat hoor je binnen 2 minuten.
0: Top zorgt voor de ultieme voorbereiding van je zomer met de Summer Beat 1000 en een zwembad. Hoor je straks een plons? Stuur een bericht naar de studio via de Topradio BE-app en maak kans op een zwembad. Of een zwemband. Top, we make you move. Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, al die films en series binge.
6: Hoe praat jij nu?
7: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vinden vrouwen dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
12: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
13: Oh, een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom?
14: Woehoe!
13: Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt,
14: woehoe!
13: Dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
15: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
16: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
17: IKEA.
16: Meer info op IKEA.be.
18: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
19: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
18: Dus we groeien.
19: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
18: Dan is dit jouw moment.
19: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.
0: Top. 883.

0: Tia Cruz met Break Your Heart op 883 in de lijst. Het was gisteren niet zo'n fijne dag voor onze Rode Duivels. 1-1 tegen Egypte. Ik vond het persoonlijk echt geen goede wedstrijd. Allee, het was een goede wedstrijd, het was een leuke inzetwedstrijd, maar langs de kant van onze België was het dan weer minder. Maar kijk, kan gebeuren. Speeldag 1 van het WK. Je moet er altijd een beetje in komen. Het was ook 32 graden. Allemaal goede excuses. En kijk naar topfavoriet Spanje bijvoorbeeld. Die hebben 0-0 gespeeld tegen, oh god, oh garme Kaapverdië. Ja, dan valt 1-1 tegen Egypte toch nog een beetje mee, zeker.
1: Dit is Top. Your summer
0: beat. We gaan de Spaanse Tour op nu met Maria Maria.
1: Summer beat. 1000. Top. We make you move. 882. Maria.

0: 881 voor Justin Timberlake en Love Stoned. En zo hebben we weer 10 nummers gehad.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 890. I'm doing it, doing it.
0: Alok, Sigala en ook Ellie Goulding deed mee voor deze All By Myself.
1: 889.
0: De eerste keer Zurb in de lijst. Ditmaal met Location.
1: 888.
0: D-Line Bass met Need to Feel Loved.
1: 887.
0: Deze klinkt heel zomers, deze. Talk About van Rain Radio.
1: 886.
0: De papa Ed Sheeran, die wat meer tijd voor zijn kinderen wil maken met Aziza.
1: 885.
0: Hopla. Zomer met La Fuente. En I Want You.
1: 884.
0: Deep Dish met Flashdance.
1: 883.
0: De man die wel verdwenen lijkt. Verdwenen is of verdwenen is. Tyra Cruz, Break Your Heart.
1: 882. Maria, Maria.
0: Een beetje Spaanse techno. Maria, Maria.
1: 881.
0: En nog net gehoord natuurlijk Justin Timberlake. Hij mag ook niet ontbreken in onze lijst, hè. Hier met Love Stoned. En zo gaan we verder met de lijst. Met zometeen nummer 880. En die is voor Afraid to Feel van LF System.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Ritchie, citroen met framboos.
7: Ritchie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
9: Ritchie. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
10: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
9: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
11: Amai, het is echt eenvoudig.
9: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

De eerste keer Sigma in onze lijst met Glitterball op 879. Elke dag komen we dichter en dichter bij de nummer 1 van onze Summer Beat 1000. Weet dat jij onze top 20 nog vorm kan geven via de Top Radio BE-app of via onze website. En ik heb zo... ja, ik mag het eigenlijk niet doen, maar ik heb al eens wat lijsten opgevraagd van luisteraars die al de moeite hebben gedaan om hun top 3 door te sturen. En ik ga eens een paar voorbeeldjes geven. Voor Anneke uit Laakdaal bijvoorbeeld is er Mr. Sexo Beat op 1. Ja, ik zou wel niet misstaan als nummer 1. Dan heb je Lander uit Puurs, die is meer fan van Dario G.

0: Ook een van mijn favorietjes, deze Carnaval de Paris van Dario G. En ik ga er nog eentje laten horen. Dan heb je Tina uit Keerbergen. Danza Kuduro. Ja, deze is heel zomers natuurlijk. Stemmen kan dus nog altijd op jouw favoriet via onze app of via onze website. En nu gaan we verder met de Summer Beat 1000 met de Groove Cats op 878.
1: Hallo, Key to Party. Kan ik u helpen?
2: Yes, I speak a bit English, yes.
1: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Say, and do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, eh?
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app.

0: The Groove Cats op plek 878 met Once in a Lifetime Groove.
1: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Dan krijg je van mij een Eurosong nummer dat 20ste is geëindigd. Je zou zeggen 20ste, ja, wat ben ik daar nu mee? Ja, het is helemaal na Eurosong ontploft, dat nummer. Ik heb het over Snap van Rosaline en je gaat haar horen op plek 876, maar dan wel in een iets ander jasje. En dan nog even iets anders. Ik heb net te horen gekregen dat ik voor 1 uur nog een zwembad mag weggeven. Dus als je een plons hoort, aarzel dan niet om bommetje door te sturen via topradio.be. Nu krijg je van mij nummer 877 en die is voor Chris Lorenzo en Hijinx, California Dreaming.

0: Zorgt voor de ultieme voorbereiding van je zomer met de Summer Beat 1000 en een zwembad. Hoor je straks een plons? Stuur een bericht naar de studio via de Topradio BE-app. En maak kans op een zwembad. Of een zwemband. Top, we make you move. Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij Hermie.com.
1: Kissy, Keno, lekker op de camping. Kissy, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
4: Dit is Top!
5: Een goeiemiddag. Het is bijna lunchtijd. Tijd voor de top headlines nu. En die krijg je van Quinten.
6: Goedemorgen. Op het assiseproces rond het carnavalsdrama in het Waalse Strepy eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor Paolo Falzone. De man reed 4 jaar geleden met zijn auto tegen 175 km per uur in op een groep carnavalisten. 7 van hen overleefden het drama niet, tientallen anderen raakten gewond. De assisejury oordeelt dat de man schuldig is aan 7-voudige opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Voor Antonino Falzone, een jeugdvriend die naast hem zat in de wagen, vraagt het Openbaar Ministerie 2 jaar cel. De man zegt dat hij sliep toen de auto inreed op de groep carnavalisten en toch veroordeelde de rechtbank hem voor schuldig verzuim tegenover 59 slachtoffers, omdat hij weigerde hen te helpen. Werk jij met Microsoft Teams voor je job, dan moet je opletten voor je privacy, want Microsoft voert later dit jaar een tracking-functie in. En daarmee kan je zien of je collega's of je baas aanwezig zijn op de werkvloer. Ben je op kantoor, dan geeft Teams dat tijdens een vergadering aan. Als je thuis of elders werkt, zie je de melding remote. En er komt veel kritiek op, want veel gebruikers vinden dat dat lijkt op spionage. En een straffe transfer in het Belgische voetbal. Christian Burgess trekt van Union naar AA Gent. De Engelse verdediger speelde 6 seizoenen voor Union. Hij promoveerde naar eerste klasse, won 2 bekers en 1 landstitel, speelde in de Champions League en was afgelopen seizoen ook aanvoerder. Maar hij kreeg geen nieuw contract en daar profiteert Gent nu van, de nummer 5 van vorig seizoen. Burgess tekent voor 2 seizoenen en moet de leider worden van de Gentse defensie. We krijgen afwisselend wolkenvelden en zon bij maxima van 19 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het op bij 21 tot 26 graden. En donderdag schijnt geregeld de zon en stijgt de temperatuur tot een zomerse 30 graden.
5: En er is nog één plek waar je 5 minuten of meer kwijt bent. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Een defect voertuig tussen Antwerpen-Noord en Deurne zorgt daar voor 21 minuten bijtellen. Of 21 minuten aanschuiven liever.
0: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Thibo van Leliendaal.
5: Als er één naam toepasselijk is in onze Summer Beat 1000, is het wel Reinier Zonneveld. Hier op 875 Loco Loco.

Wegdromen dit. I Love You van Surf Misa was een echte TikTok-trend op plek 874. Ik zie al heel veel bommetjes binnenkomen via de Top Radio B-app, maar er is nog geen plons geweest. Het komende uur geef ik wel weer een Best Way opvouwzwembad weg met dank aan Hermie. Gewoon bommetjes sturen als je een plons hoort, dus nog niet ervoor. Nu Burns en Talamanca op 873.

0: Deze voelt goed tijdens de lunchshow. Op het gemakske. The Beloved. Met Sweet Harmony op 872 in de lijst. Zometeen nummer 871. En die is voor Calvin Harris en Neo met Let's Go. Eerst nog wat boodschappen van algemeen nut. Als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Het is tijd voor een overdosis girl power. Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
2: Honestly, I thought we were lucky.
1: Luister deze week naar Wouter. Raad wie de Supergirl is en win tickets voor de exclusieve avant-première van Supergirl in Antwerpen.
2: You cannot give up on me.
1: Top. We make you move.
3: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
6: We love you, Belgium!
5: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
7: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
8: IKEA.
7: Meer info op IKEA.be.
9: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op Midas.be.
10: Midas, je kan altijd vooruit.
11: Summer Beat is het.
12: Top!
11: We make you move.
12: 871.

0: Ik ga zo meteen de tiende beller, of de tiende die doorstuurde bommetje, opbellen. Want ja, je hebt een plonsgeluidje gehoord. Zo meteen meer over. Eerst dit.
1: De Summerbee 1000. Overzicht 880.
0: Ja, je moet niet bang zijn om mee te dansen. Afraid to Feel, LF System.
1: 879.
0: Ah, ik heb ze graag. Een glitterbal van Sigma.
1: 878.
0: Een echte groove. Once in a lifetime groove van de Groove Cats.
1: 877.

0: Chris Lorenzo.
1: 876.
0: Twintigste plek voor Rosaline op het Eurosong. Maar hier doet ze het goed. Snap.
1: 875.
0: Pas perfect in deze lijst. Reinier Zonneveld met Loco Loco.
1: 874.
0: Het was een echte TikTok-trend, deze I Love You van Surf Misa.
1: 873.
0: Deze mag ook niet ontbreken in de lijst. Talamanca Burns.
1: 872.
0: Rustige lunch vibe deze. Sweet Harmony van The Beloved.
1: 871.
0: En net nog gehoord Calvin Harris en Neo met Let's Go. We gaan verder met de lijst met nummer 870. Let's go!

0: Compton Special van Miguel Campbell op plek 870. Tijd voor een spelletje te spelen.
1: Zwembad of zwemband?
0: En dat ga ik niet alleen doen natuurlijk. Hey Mathieu.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja inderdaad. Zeg, jij gaat spelen voor een zwemband of een zwembad. Wat zou je graag willen winnen?
2: Dat is voor mij eender.
0: Oké, en waarom?
2: Een zwembad hebben we al, maar er zit ergens een gat in. Maar we vinden hem niet.
0: Dus het zwembad lekt eigenlijk?
2: Ja.
0: Ja, oké, dan kan ik begrijpen dat een zwembad handig is. Is er nog plek voor een nieuw zwembad dan?
2: Ja, maar we zijn nog maar net verhuisd dit weekend.
0: Ah bon? Oké, dus je zit nog in de verhuisdoos enzovoort.
2: Ja, dat klopt.
0: Ah, oké, dan hoop ik dat er zo'n doos met een zwembad of een zwembad zeker nog bij kan. Goed, we gaan spelen.
1: Alles voor je zwembad.
0: Oh, sorry, we gaan spelen, dat bedoel ik. Ik ga aan het rad draaien. Ben je er klaar voor?
2: Helemaal.
0: Oké, ik ga naar het rad. Ik begeef me naar het rad. Let's go. Oké. Spannend, spannend. Op wat eindigt het? Het is...
1: zwemband.
0: Het is een zwemband, Mathieu. Daar kon je mee leven, hè? Daar kon je mee leven, zei je.
2: Daar kon ik zeker mee leven.
0: Voilà, dat is ook leuk. En het is een top... ja, het is echt een top zwemband, want er staat ook topradio enzovoort, ons toplogo op. Dus dat gaat zeker niet misstaan, hoor.
2: Geen probleem.
0: Oké, we sturen hem zeker op. En nog veel succes met die verhuis daar. Hè.
2: Ja, dankjewel.
0: Mathieu, salut.
2: Fijne dag.
0: Yes, salutjes. Hè. Bye-bye.
1: Alles voor je zwembad, huis en tuin, vind je bij hermie.com. 869.
3: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.

0: going back. Katy Perry op 869 met Dark Horse. Het is 12:30, nog twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest op de Antwerpse ring. Richting Gent 26 minuten bijtellen tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En tot slot op de E910 richting Antwerpen 13 minuten bijtellen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: 3, 2, 1.
11: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
12: Sorteren kan je zo meteen.
13: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
14: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
13: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
14: Ja, zit er zeker, want het is echt...
13: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
14: Ah, en wat kost dat ongeveer?
13: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
14: Ah.
15: Midas, je kan altijd vooruit. Ruby Red Tomaten van Belorta. De

0: Purple Disco Machine is verslaafd. Dopamine op 868. En over verslavingen gesproken, in de UK willen ze social media verbieden onder de 16 jaar. Ja, met het verbod wil de Britse regering kinderen beter beschermen tegen schadelijke content, ongewenst contact met onbekenden. En het gaat dan vooral over Snapchat, Instagram, TikTok en Facebook. Ik weet niet, misschien zit je zelf op TikTok en Instagram of Twitter, X. Ja, je ziet daar vaak van die heel vreemde dingen om. En ik vind dat eigenlijk niet zo verkeerd. Want er zijn heel veel mentale problemen bij onze jongeren. En je kan toch niet ontkennen dat social media daar toch wel voor iets tussen zit. Dus ik zou dat niet slecht vinden, moest dat hier in België precies ook zo zijn. Swat, we gaan verder met de lijst met op 867 Shaft en Sway.
1: Duizend. Top. We make you move. 867.

0: Loek. En nog veel meer zaterdag 4 juli. Tickets en info festiloco.be.
1: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
2: Jai. Dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
1: Trappen op Maat?
2: Geconfigureert uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
1: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
3: Zeg, zitten je geburen weer al te gluren? Ik wil privacy.
4: Oh, dan moeten we van die zonnewerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
3: Waar wacht je nog op?
5: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
6: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
7: Yes, I speak a bit English, yes.
6: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
7: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, nee?
8: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
9: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar. In een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
10: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
11: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love.
12: 11 en 12 juli in Alken.
11: Vinyl Only Sets by Pierre.
12: Fuse.
11: Marco de la Rocca.
12: Iris Menza.
11: Daniel Bovie.
12: DJ Glenn.
11: Sale and more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
13: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
14: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
15: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
16: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n sauna.
15: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
16: Sun wie?
15: Sun Systems.
17: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
16: Ja, chique ding is dat, hè.
15: Sun Systems. Ja, hallo maat.
18: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
19: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou, help me dat, plezant bluffen, hè. Attilex.be. Sterk in professionele kabels. Snel in service.
6: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info.

0: Alok met Hear Me Now op 865.
1: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Na 1 uur gaat Bart-Jan gewoon verder met de lijst. Onder andere Martin Garrix en Jonas Blue die komen er nog aan deze namiddag. En nu nog net voor 1 uur hoor je One Hit Wonder Aaron Chupa met I'm an Albatross. Er is nog Elton John op plek
1: 864.

0: Maximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Dit is Stop!
4: Het is 1 uur en er is nieuws over de oude Van Hoolsite. Quinten, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De Vlaamse overheid grijpt naast de terreinen van Van Hool in Koningshoogt bij Lier. Vandaag kon er geboden worden op de 30 hectare industriegrond van de failliete busbouwer. En de Vlaamse overheid was lange tijd de enige bieder met een bod van €20 miljoen. Maar een kwartier voor het einde kwam het winnende bod van €21,5 miljoen. Het is nog niet duidelijk wie achter dat bod zit. Vlaams minister-president Diependalen is hoe dan ook tevreden met de interesse van de bieders en hoopt dat de gronden snel weer gebruikt worden voor industrie. In Evian in Frankrijk zitten de leiders van de belangrijkste industrielanden samen voor de G7-top. De VS, Canada, Japan, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië praten er de komende 2 dagen over de wereld, economieën en conflicten. Vandaag staat de oorlog in Oekraïne op het programma. De Oekraïnse president Zelensky is er te gast om Amerikaans president Trump te overtuigen Oekraïne te steunen in de oorlog tegen Rusland. Later vandaag komt er een afzonderlijke ontmoeting tussen Zelensky en Trump. De prijs van benzine daalt opnieuw vanaf morgen zo'n 5 cent per liter. Als je benzine 95 tankt, betaal je daar aan de pomp maximum €1,82 voor per liter. Benzine 98 kost morgen nog maximaal €1,89. Dat komt wellicht door de vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor we weer makkelijker aan olie geraken omdat de straat van Hormuz weer open gaat. Diesel is vanaf vandaag al goedkoper. De zon breekt verder door deze namiddag. Het blijft ook droog en we halen maximaal tot 26 graden. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het wel op bij 21 tot 26 graden. En donderdag schijnt geregeld de zon en stijgt de temperatuur tot een lekker warme 30 graden.
4: 2 lange files, R1 richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne verlies je een half uur. En ook op de E19 gaat het trager richting Antwerpen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Ook daar 30 minuten verliestijd.
6: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Jan de Prater.
4: Terwijl de temperatuur letterlijk stijgt deze namiddag, doe ik er nog een schepje bovenop. Op 862 staat Cat de Luna. Top.

0: Als er een saxofoontje in zit, ben ik direct verkocht. Chaos won't forget you op 861.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 870.
0: We hebben er weer al 10 gehad. Deze hoorde je allemaal bij Thibaut daarnet. Miguel Campbell. Something special.
1: 869.
0: Katy Perry, tegenwoordig met Trudeau, de ex-eerste premier is dat zeker geweest van Canada. Ze zijn een koppel. Met Juicy J bracht ze Dark Horse uit.
1: 868.
0: Van Purple Disco Machine word je altijd goed gezind, ook in de Summer Beat 1000. Dopamine.
1: 867.
0: Kijk, als je praat over zomerse muziek, dit is daar een perfect voorbeeld van. En terecht in de lijst natuurlijk Shaft and Sway.
1: 866.
0: Het is Marshall Jefferson. Move your body.
1: 865.
0: Alok en Hear Me Now.
1: 864.
0: Ik hoop dat Elton John zich een beetje ontfermt over Britney Spears, dat ze er terug doorgeraakt, want het gaat nog altijd niet goed met haar. Dit zongen ze samen, Hold Me Closer.
1: 863.
0: Is dit fout? Jawel, dit is fout, maar lekker goed aan de andere kant ook. Aaron Chupa, I'm an Albatross.
1: 862.
0: Iets over 1 uur kreeg je van mij deze Cat de Luna met Busta Rhymes in the Raps. Run the Show.
1: 861.
0: En dan was er deze Shouse niet de grootste hit van hen, want die komt nog. This It's Won't Forget You op 861. Straks gaan we weer een bommetje doen in ons zwembad. En je weet, als dat gebeurt, is het aan jou om bommetje te sturen via de Topradio BE-app. Want deze week en volgende week geven we gigantisch grote zwembaden weg. Het zijn van die opzwem op bovengrondse opstelzwembaden. 4,30 meter lang, 2,5 meter breed en ze zijn 1 meter diep. Het zijn echt van die grote die perfect passen in jouw tuin.
1: 860.
0: Dit is Fats and Small.

0: Dit gaat lekker voor een doordeweekse dinsdagmiddag te zijn. Michael Calfen in de Summer Beat 1000. Hij duurt nog tot volgende week vrijdag. En het zijn de 1000 leukste dansplaten die in de zomer zijn uitgebracht of die een summer feeling hebben. Je hebt er in ieder geval een warm gevoel bij. Calfen die stond in deze hitlijst op 859. Staat er nog een keertje in met die andere grote hit, Treasured Soul, maar dat is een stukje hoger. Zometeen komen we Silver tegen met een ABBA cover.
1: Het is tijd voor een overdosis girl power. Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
2: Honestly, I thought we were lucky.
1: Luister deze week naar Wouter. Raad wie de Supergirl is en win tickets voor de exclusieve avant-première van Supergirl in Antwerpen.
2: You cannot give up on me.
1: Top, we make you move.
3: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
4: IKEA.
5: IKEA.
6: IKEA.
3: Meer info op ikea.be.
7: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
8: Auto 5.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied.
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
12: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
13: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
12: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
13: Ja, blijf gaan.
12: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
14: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
15: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
16: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
15: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
14: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
17: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
18: En zo'n grote badeend?
17: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
1: Duizend. Top. We make you move. 858.

0: De stem van Sylvie de Bie kan veel aan, zelfs ABBA.
1: De Summer Beat 1000.
0: Het was Silver met de een van de weinige covers die ze gemaakt hebben, denk ik. En tegenwoordig weer hot, want ze scoren weer de ene hit na de andere. Wout en Sylvie zijn nog lang niet uitgedeeld. En het leuke is, dat is niet alleen in ons land. Ik merk op hun socials dat die om de zoveel tijd, en zeker in de zomer, dan ook eens op het vliegtuig zitten richting Spanje om daar te gaan optreden bijvoorbeeld. Of richting het Oostblok, ook dat kan allemaal. Die Belgische dansmuziek is zo overal bekend en dat doet deugd. We zitten in de lijst bij nummer 857 en ook dat is Belgisch. Het is Lost Frequencies.
2: Hey, ik ben Lost Frequencies. We make you move.
3: Hi, this is Tom O'Dell.

Dit liedje gaat over dit radiostation. It got so much love to give. Deze week is dat in de vorm van de Summer Beat 1000. Het geeft jou zo'n goed gevoel. Freeloaders and the Real Thing stond op 856. Zometeen krijg je weer dat leuke gevoel alsof je op het party-eiland bent. Want Ian Carey komt eraan met Keep on Rising. Hij staat op 855. Twee lange files. Eentje op de E19 richting Antwerpen tussen Brecht en Antwerpen-Noord. 3 kwartier aanschuiven daar. En op de R0 gaat het ook trager, de Brusselse binnenring. Een ongeval zorgt daarvoor problemen tussen Wezenbeek, Oppum en Leonard. Een verliestijd van 25 minuten.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile. Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
5: Bij Midas is alles duidelijk. Zelfs als het ingewikkeld lijkt.
6: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
5: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem. Maar daar kennen wij alles van.
6: Ah, wat doen we dan?
5: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
6: Ah.
7: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Jonas Blue, 5 keer genoteerd in de Summer Beat 1000, waarvan de hoogste notering Rise is. En dat is echt al binnen die top 200. Top Your Summer Beat. Je voelt aan alles dat de zomer zo dichtbij is, dat we naar warmere temperaturen gaan. En er zijn mensen die hun zomer meteen beginnen met een vakantie te boeken. Er zijn mensen die al moeten bezig zijn nog met de examens. En sommigen al met de herexamens de komende weken, als je niet goed gepresteerd hebt de afgelopen weken. En dan is er nog een categorie, de mensen die de festivalzomer inzetten. En gewoon ja, naar Sunrise Festival gaan bijvoorbeeld. Want eerlijk, van zodra je die eerste festivalweide opstapt, die eerste beats hoort en direct je vrienden tegenkomt, dan ja, is dat compleet en is dat leuk om te doen natuurlijk. Sunrise Festival van 26 tot 28 juni in de Lielse Bergen is dat. Heel mooie omgeving daar ook. Ik kan het jou alleen maar aanraden. En wij zijn er ook met Top. En je weet, we brengen dan altijd Mentos mee.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: Baie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
3: Modu van. Wieder maakt je kameretten een zak slimmer.
4: Imo aan de kust? Dat is kiezen voor Imo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check imoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
3: Modu van.
1: Liquid dat er wint, wie er mooi kom in het zak slimmer.
5: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
6: Je luistert naar de Summer Beat. Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer 1 via

Dit jaar staat Paul Johnson met Doo Wop in de Summer Beat 1000 op 852. Tom die vraagt via de Topradio BE-app of er al iemand in het zwembad is gesprongen. Nog geen bommetje geweest deze namiddag en jawel, we geven zeker nog zo'n zwembad weg. Hou het in de gaten. Dit is hier D. Lacey.

0: Nog niet zo lang geleden was het ook een vergeet mij beatje, wat ik ook elke middag breng als er geen hitlijst is tussen 1 en 4. Delacy en Hideaway.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 860.
0: Ik blik even terug met jou. Op 860 stond Feel Good van Fats & Small.
1: 859.
0: Als je een klein beetje ingedommeld was na de lunch, heeft dit je weer wakker gemaakt. Michael Kaven, Resurrection.
1: 858.
0: Ik was deze een beetje vergeten. Het was lang geleden dat ik hem nog eens heb gehoord. Blijft leuk. Lay All Your Love On Me van Silver.
1: 857.
0: Het was Tom Odell die meezong met Lost Frequencies deze Black Friday.
1: 856.
0: Eén zinnetje, maar wel 1000 keer in repeat. We hebben het begrepen. Freeloaders.
1: 855. We're gonna ride,
0: ride. En dit gaf dan weer die extra energie om die dinsdagnamiddag door te komen, toch? Ian Carey, Keep on Rising.
1: 854. Maybe we don't need no reason why.
0: Het was Perfect Strangers van Jonas Blue.
1: 853.
0: Martin Garrix, ontelbare keren in deze Summer Beat 1000, ook met Like I Do.
1: 852.
0: Het is een of ander dansje. Do the Wap. Of Do Wap, gewoon uitgesproken. Paul Johnson.
1: 851.
0: En dan was er nog die Lacey uit de 90s met Hideaway. Ondertussen 5 voor 2 geworden. Ik heb er nog eentje, net voor 2 uur, en dat is Ina. Die staat op 850.

0: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch, dat is 20 euro.
1: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waarom vis?
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf 179 euro per maand in Lease & Go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
0: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
6: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
6: Ja, geel.
4: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
7: Oh, yellow!
8: Dit is Stop!
9: Het is 2 uur, de flits-apps komen in het vizier blijkbaar. Vrouwtje Kalyon, die weet meer.
10: Goedemiddag. De Europese lidstaten mogen flitsverklikkers zoals Coyote of Waze verbieden. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Met die apps word je gewaarschuwd voor gevaren op de weg en het geeft ook meldingen voor vaste of mobiele verkeerscontroles. Frankrijk wil die mogelijkheid verbieden, maar Coyote stapte naar de Raad van State die de vraag doorspeelde aan het Europees Hof. In Zwitserland zijn flitsverklikkers al jaren verboden. In ons land mag je ze wel nog gebruiken. Vlaanderen grijpt naast de terreinen van de failliete busbouwer Van Hol. De industriegrond van meer dan 30 hectare in Koningshoogt bij Lier is geveild voor 21,5 miljoen euro aan een onbekende bieder. De Vlaamse regering was lange tijd de enige bieder met een bod van 20 miljoen euro, maar dat was dus onvoldoende. Vlaams minister-president Diependalen is hoe dan ook blij met de marktinteresse en hoopt dat de gronden snel worden gebruikt voor de industrie. En de Amerikaanse federale politiedienst FBI heeft een grote terreuraanslag in Washington verijdeld. Dat meldt televisiezender Fox News. Het doelwit was een groot vechtsportgala afgelopen weekend op het terrein van het Witte Huis voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten wilden gebouwen in de omgeving aanvallen met drones en de poort van het Witte Huis bestormen. De FBI onderschepte enkele versleutelde berichten en pakte 5 mensen op. In totaal zouden er 23 mensen betrokken zijn geweest bij het plan. Deze namiddag geleidelijk droog met zon en wolken bij maxima tot 25 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 26 graden. Donderdag vrij zonnig en warm tot 30 graden. En vrijdag zelfs nog wat warmer tot 34 graden. Maar in de namiddag en 's avonds kans op stevige onweersbuien en veel regen.
9: Eén lange file op de R0, de Brusselse binnenring. Daar is een ongeval gebeurd tussen Wezenbeek, Oppem en Leonard. Je verliest er 25 minuten.
11: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
9: En ik beloof jou voor 4 uur vanmiddag ook nog een zwembadbommetje. Je weet wat dat wil zeggen. Eerst Soul Central, Strings of Life.

have to put up with the drama no more. 'Cause I'm stronger now.

0: Dit is het favoriete liedje van iedereen die deze zomer gaat kamperen. Dan ga je back to basics, toch? Dan ga je met je wc-rol naar dat sanitair gebouw om je ding te doen. En dat soort zaken. Back to basics, je kreeg Shapeshifters in de Summer Beat 1000. Voor iedereen die denkt dat er alleen maar oude muziek in deze lijst staat, helemaal mis. Want dit is natuurlijk een van de zomerhits bij uitstek.
1: 847.
0: En dat mag wat mij betreft nog wat hoger, misschien volgend jaar.

0: Energiek wordt het niet op een dinsdag. Met Milk Kink en Sunrise in deze hitlijst staan ze op 846. En ze staan er zoveel keer in, we komen die bijna dagelijks tegen. En dat is terecht natuurlijk. Sunrise met ook een videoclip op het strand opgenomen. Het was allemaal begin jaren 2000, om precies te zijn 2007. Zometeen ga ik en jij in de wachtzaal zitten, want er komt een dokter ons halen. Het is Dr. Albert.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
4: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
3: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
4: En klanten altijd tevreden.
3: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
5: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op Midas.be.
6: Midas, je kan altijd vooruit. Summer
7: Beat. Top. We make you move. 845.

0: Alessia Cara, zo heet ze, bij Z. En Stay, het gaat misschien over de mensen die niet op verlof gaan naar het buitenland. Als jij in eigen land blijft, dan wil je dat je tuin er goed uitziet natuurlijk.
1: Duizend.
0: En dan ben je altijd goed af in ons land met zo'n opzet zwembad. Wij geven er bij Top Radio een pak weg. Deze week in de Summer Beat 1000, die ook nog volgende week doorloopt trouwens. Er zijn er heel veel te winnen. Het zijn echt van die grote. Ze zijn 4,30 meter lang, 2,5 meter breed en 1 meter hoog. Met zo'n pomp erbij om dat water te filteren met een lattertje om er makkelijk in en uit te klimmen. We geven ze weg heel regelmatig. Zometeen hoor je weer ergens een bommetje. Iemand die in het zwembad springt. Als je dat hoort, stuur je heel eenvoudig bommetje via de Topradio BE app. De tiende, die mag zo meteen aan het rad draaien. Heb je 50% kans. En wil je niet dat zwembad, dan krijg je sowieso van ons een zwemband. Zo'n donut met ons logo op, ook leuk. Geen verliezers hierbij, Top. John Summit, dit is La Danza op

0: Zometeen Flowrider op 842. Twee lange files, R0 Brusselse binnenring is dat. Daar is een ongeval gebeurd tussen Wezenbeek, Oppem en Leonard. 20 minuten erbij. En ook op de E17 gaat het trager richting Sint-Niklaas. Daar ligt een obstakel op de weg tussen Gentbrugge en Beervelde. Je verliest er een kwartier.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
3: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 €. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
4: Licht het op, laat het op, we hebben de topstroom. Licht het op, laat het op, we hebben de topstroom.
5: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
9: Play it smart.
10: Dit is Top.
11: Your summer beat.
10: Bart-Jan de Prater.

0: had de hele tijd de onweerstaanbare drang om mee te doen met die OEA tot frustratie van de collega's met daarvoor mijn excuses. Mochten jij en ik elkaar nu in de ogen kunnen kijken, dan zijn geen woorden nodig. Want jij en ik, we weten alle twee dat het bommetje is geweest. Ik bel zo meteen met de tiende.
1: De Summerbee 1000. Overzicht 850.
0: En dan gaan we eens aan het rad draaien, eens kijken wat het wordt. Ina stond met Sun Is Up inderdaad op 850.
1: 849. No more lies
0: pretend. Don't need the services you bear. Strings of Life blijft goed. Soul Central.
1: 848.
0: Dit noemde New Disco in der tijd. Of Disco Nouveau. Ook dat. The Shapeshifters, Back to Basics.
1: 847.
0: Vorige week stond hij nog op nummer 2. In de top heet 40. En dus ook in de Summer Beat 1000 genoteerd. Another and 50 for Ultra. Talk to you.
1: 846. Don't wanna see the sunrise.
0: De power spat er nog altijd vanaf. En zo hoort het ook. Milk Inc. en Sunrise.
1: 845. It's my
0: life. We zaten even in de wachtcel bij deze dokter. Dr. Albin en It's My Life.
1: 844. All you have to do
0: is stay. Zed en Alessia Cara met Stay.
1: 843.
0: Klonk nou weer bijzonder zuiders. Het was John Summit. Als Amerikaan ging je waarschijnlijk even proeven daarvoor in Zuid-Amerika met La Danza.
1: 842.
0: Flo Rida, geschreven in twee woorden, in één keer uitgesproken met I Cry.
1: 841.
0: En dan krijg je Kaiza met Hideaway. Hou je telefoon in de gaten als jij bommetje hebt gestuurd. Ik bel zo meteen.
2: Land of Love. Zaterdag 29 augustus, Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
3: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
4: Ja, ook.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Alleen, wat zie je wel wie?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Baaien.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het dan zeer van nee? Je kunt hier niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dozen.
3: Ja, dat wel.
5: Mode van. Wie er maakt je kameretten een zak slimmer.
6: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
5: Modu van.
4: Helik wie dat er wint. Wie er mooi kom je net de zak slimmer.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
10: Yeah. Je luistert naar de Summer Beat 1000. Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de...

0: Zwembad of zwemband?
1: Er was daarnet een bommetje, dat hebben heel veel mensen gehoord. En die hebben massaal bommetje gestuurd. Houd ook de komende dagen en uren in de gaten, want we geven nog heel veel van die zwembaden of een zwemband weg. Natasja uit Zwijnaarden, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Zeg, als je een profiel aanmaakt bij ons op de site en de app, dan moet je ook je e-mailadres achterlaten. En bij jou is dat e-mailadres chakosse00@. En dan, verder ga ik het niet zeggen. Hoe kom je bij een e-mailadres met chakosse00?
2: Als kind kreeg ik altijd de bijnaam van Chakosse, met het achterste deel van Natasja en het voorste deel van Kozemans. En dat was Chakosse.
1: Ja.
2: Maar ja, ondertussen maak ik ze zelf.
1: Oké, dus er is meer dan alleen de naam Link. Jij maakt zelf handtassen. In wat voor stof? Of hoe werkt dat?
2: Goh, dat kan in wol, dat kan in lint, dat kan... Goh, ja, er zijn zodanig veel materiaal tegenwoordig, ook in papier.
1: Ja.
2: Ja, het kan allemaal.
1: Leuk. Vind je het erg als ik jou dan ook Chakosse noem?
2: Nee, geen probleem.
1: Okay. Chakosse, ga je aftellen. Dan draai ik aan het rad.
2: Zeker weten. 3, 2, 1, go!
1: Hey, yo! Chakosse. Het is ofwel een zwemband, dat is zo'n donut met het logo op van top, of een zwembad, een groot van meer dan 4 meter lang. We gaan het zo meteen gaan weten. Beste Natasja. Het is...
2: Ja.
0: Zwemband.
1: Een zwemband. Maar het was nog altijd leuk, toch?
2: Oké, dat is ook super. De kleindochter zal blij zijn.
1: Kijk, geniet ervan. Maak er een leuke zomer van. En die zwemband gaan we zo snel mogelijk opsturen. Want de komende dagen is het warm dat je er kunnen van genieten. Ja?
2: Oké, dankjewel.
1: Dag.
0: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com.

0: Het is tijd voor een overdosis girlpower. Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
1: Honestly, I thought we were lucky.
0: Luister deze week naar Wouter. Raad wie de Supergirl is en win tickets voor de exclusieve avant-première van Supergirl in Antwerpen.
1: You cannot give up on me.
0: Top. We make you move.
2: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel, juist.
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt uit dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, oh, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress.

0: Europees Hof van Justitie beslist. Met die apps word je gewaarschuwd voor gevaren op de weg en het geeft ook meldingen voor vaste of mobiele verkeerscontroles. Frankrijk wilde die mogelijkheid verbieden, maar Coyote stapte naar de Raad van State en die heeft de vraag dan doorgespeeld aan het Europees Hof. In Zwitserland zijn flitsverklikkers al jaren verboden. In ons land mag je ze voorlopig wel nog gebruiken. 6 Nederlanders worden dan toch niet vervolgd voor de ontvoeringspoging op ex-minister van Justitie van Quickenborne 4 jaar geleden. Dat heeft de Raadkamer in Kortrijk beslist, omdat er niet genoeg bewijs is. In 2022 ontdekte de politie dat er een plan was om een minister uit Kortrijk te ontvoeren. Van Quickenborne moest met zijn gezin een tijd lang onderduiken in een safehouse. Het onderzoek sleept nu al jaren aan zonder succes. De 6 verdachten moeten wel terecht staan voor lidmaatschap van een bende en omdat ze verboden wapens hadden. De Amerikaanse federale politiedienst FBI heeft een grote terreuraanslag in Washington verijdeld. Dat meldt televisiezender Fox News. Het doelwit was een vechtsportgala afgelopen weekend op het terrein van het Witte Huis voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachte wilde gebouwen in de omgeving aanvallen met drones en de poort van het Witte Huis bestormen. De FBI onderschepte enkele versleutelde berichten en pakte uiteindelijk 5 mensen op. Het is zonnig en droog met maxima tot 26 graden. Morgen is nog veel wolken. In de namiddag krijgen we brede opklaringen bij opnieuw 26 graden. Donderdag volop zon en warm rond 30 graden. En vrijdag zelfs nog wat warmer tot 34 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op stevige onweersbuien en felle regen.
1: Laat die warme temperaturen maar komen. We zijn er helemaal klaar voor. Brusselse binnenring gaat traag al de hele middag tussen Wezenbeek Open en Leonard. Momenteel verlies je daar een half uur.
2: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
1: Je kent Denzel van Don't You Know, Pump It Up. Maar op 837 staat hij met die andere hit die hij scoorde.

Ik mag dit een one-hit wonder noemen, denk ik, Ten Snake met Comma Cat in de Summerbeat 1000 op 836. Buiten een graad of 22, moet eerlijk toegeven, het is nog maar 22 en ik heb nu al dorst als een paard. Dorst hebt als een paard, dat is niet om mee te lachen. Willy William staat met Ego Ego op 835 in de lijst.

0: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
1: IKEA.
0: Meer info op IKEA.be.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
5: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
6: Dat is toch verdacht?
5: Oh,
6: ze komen juist allemaal buiten.
5: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
4: Schilderen werken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Kessie, Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
9: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
8: Wat bedoelde?
9: Ja, die regelt heel een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
8: Dat zal wel.
9: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. In topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
8: Echt? Dus?
9: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.
10: Top. We make you move. 833. Look.

Het is Gabri Ponte in de Summer Beat 1000 bij Top, samen met Sean Paul, onder andere Born to Love You op 833 in de lijst. Heel veel mensen die gaan dicht bij huis op vakantie deze zomer. Heeft te maken met de geopolitiek binnen Europa. En ik hoor heel vaak Italië, Italië, Italië, we gaan naar Italië. Dan kan je dit liedje maar beter uit je hoofd.

0: Het was indertijd Terrence Trent D'Arby die dit inzong. Hij was bijzonder eenzaam. En het kan verschrikkelijk lastig zijn als je daar last van hebt. Hollies, P. Monroe en I'm Lonely.
1: De Summerbeat 1000. Overzicht 840.
0: De afgelopen 10 nummers klonken zo. Jason Derulo met Trumpets hoorde je.
1: 839.
0: Blijft goed. Moving Too Fast van Artful Dodger.
1: 838.
0: En net als je denkt het kan niet nog meer Brits klinken, dan komt Planet Perfecto en Grace Not Over Yet.
1: 837.
0: Gecoverd, maar wel goed gedaan. Denzel, My Arms Keep Missing You.
1: 837.

0: Iedereen die nog examen Frans heeft, kunnen Franse liedjes altijd helpen voor de uitspraak en om alles een beetje beter te snappen. Willy William is een goed voorbeeld met Ego Ego.
1: 834.
0: Een van de beste DJ's ter wereld, als je het mij vraagt. Alle Verheldens.
1: 833.
0: Daar vonden we Gabri Ponte en Sean Paul met Born to Love You.
1: 832.
0: En dan op vakantie naar Italië met Bob Sinclair en Raffaella Carrà met A Far L'Amore. Het is 3:01 geworden, het is dringend tijd om een microtest te doen.

0: Ik weet het. Stilzitten is moeilijk. Het was MVP en Rock Your Body. Mic check, 1, 2, oh wat leuk. Stond op 830 in deze Summer Beat 1000. Zometeen hebben we Faith Evans met Mesmerized. En Z komt er ook al aan met Happy Now. Op de weg is het iets minder happy. 3 lange files. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur. E314 gaat ook trager richting Lummen. Tussen Leuven en Wilselen-Dorp verlies je een kwartier. En op de R1 richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost ook 15 minuten bijrekenen.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
5: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
4: Ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
5: Ah, wat doen we dan?
4: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
6: Midas, je kan altijd vooruit.
7: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
8: We love you, Belgium!
7: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
9: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
10: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
11: Peugeot. 3, 2, 1.
12: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
13: Sorteren kan je zo meteen.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
16: Info en voorwaarden op carglass.be.
17: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
18: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
19: Zo simpel kan het zijn.
20: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
21: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
22: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.

Faith Evans, eigenlijk een Amerikaanse R&B legend, die zich ook liet verleiden voor deze remix van de Freemasons van Mesmerized. Want het liedje bestaat eigenlijk ook gewoon in een urban R&B versie van die Faith Evans. Maar deze versie heeft het wel gehaald in de hitlijsten en dat is wel leuk om weten. Daarom staat hij ook in de Summer Beat 1000 bij top. Zometeen na 4 uur is er Bram van Hee, die telt ook verder af. En nu een heel, heel gevoelig liedje. Zo begint het toch. Met alleen maar wat gitaar, de beats komen later. Het is ZNL Duhay. Happy.

0: 12-inch Lovers Outdoor, Universal Love. 11 en 12 juli in Alken. Vinyl Only Sets by Pierre. Fuse. Marco de la Rocca. Iris Menza. Daniel Bovy. DJ Glenn. Sele and more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
1: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
2: Yes, I speak a bit English, yes.
1: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
3: Zeg, and do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, eh?
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.

festiloco.be. Je luistert naar de Summer Beat. Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer 1 via

Dit gaat over jou, hoor. You have to keep holding on, Flume, want het is bijna gedaan met die werkdag. Je moet nog even door. Holding on. In de Summer Beat 1000 gaat dat net iets makkelijker natuurlijk. Op 827 stond Flume met Holding On. Vorige week was er een mooi moment in het Stade du France met David Guetta, die daar zijn grote stadionshow gaf. Want hij had gasten natuurlijk. Jennifer Lopez is komen zingen. Maar ook die van Black Eyed Peas riep hij mee op het podium. En hij zei letterlijk, kijk, Black Eyed Peas zijn voor mij een gigantische verandering geweest in mijn carrière. Er was een periode voor Black Eyed Peas en er is een periode geweest na Black Eyed Peas. Heeft alles te maken met natuurlijk I Got a Feeling, die David Guetta aangeleverd heeft, zijn de klankjes, de melodie en de beat. En die I Got a Feeling kwam natuurlijk van Love Is Gone, een van die andere hits. En die hoor je zo meteen in de Summer Beat 1000, samen met Chris Willis. En de Black Eyed Peas, die staan er ook in, één plaats hoger. Dus dat past allemaal. Zometeen Guetta, eerst Black Eyed Peas met een andere hit. The Time Dirty Bit staat op 827 in de Summer Beat 1000.

0: met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op Proximus.be/businessmobile.
1: Dit is Top!
2: Vrouwtje heeft de topheadlines nu van 4 uur bij Top. Een goeienamiddag, dag Vrouwtje.
3: Goeienamiddag. Op de campus van U Hasselt in Diepenbeek is mogelijk een giftige stof vrijgekomen. De omgeving is uit voorzorg onmiddellijk afgesloten. Net als de volledige toegangsweg, omdat het gas mogelijk dodelijk is bij het inademen. De brandweer onderzoekt nog om welk gas het precies gaat. Volgens de burgemeester kon iedereen zelf het gebouw verlaten, maar het is nog onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Het gemeentelijke rampenplan is afgekondigd. De helft van de Belgen is nog vaak onwetend over zijn pensioen. Dat blijkt uit een bevraging van België's Bank. Bij de 45 tot 54-jarigen heeft zelfs 62% geen idee hoeveel zijn wettelijk pensioen netto bedraagt. En dat zorgt vooral voor onrust. Want de meesten verwachten dat het wettelijk pensioen niet volstaat om zijn levensstandaard te behouden. Toch kijken we opvallend positief uit naar ons pensioen. Ruim 7 op de 10 ziet het als een nieuwe levensfase met meer tijd voor wat je graag doet. De leiders van de G7-landen willen de druk op Rusland opvoeren. Dat hebben ze beslist op de tweede dag van de G7-top in Frankrijk. Het ging er deze ochtend over de oorlog in Oekraïne. De leiders van de belangrijke industrielanden willen strengere sancties tegen Rusland. Ook Amerikaans president Trump is er aanwezig en benadrukte nog eens dat Rusland een akkoord moet sluiten met Oekraïne. Trump en de Oekraïnse president Zelensky hebben daar kort over samengezeten. Voor het eerst sinds hun ontmoeting in december. Het is zonnig en droog met maxima tot 26 graden. Morgen eerst nog veel wolken. In de namiddag krijgen we brede opklaringen bij opnieuw 26 graden. Donderdag dan volop zon en warm rond 30 graden. En vrijdag zelfs nog wat warmer tot 34 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op stevige onweersbuien en felle regen.
2: Eerst eens kijken op welke plaats het aanschuiven is. Waar langer dan een kwartier aanschuiven? Op de binnenring van Brussel een half uur vanaf Beersel. Ook richting Nederland op de Antwerpse ring 20 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent op de Antwerpse ring een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En op de E314 ook aanschuiven een kwartier. Dat komt door een defect voertuig vanaf Heverlee traag rijden tot Wilselendorp.
1: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bram van Hee.
2: Vitamine D opdoen, gewoon door naar de radio te luisteren. Het kan dankzij deze lijst, de Summer Beat 1000, nu met Chami en Untrue.
1: Top!
4: Dit is Top. We make you move. 824.

0: Als je hem ziet draaien, dan heeft hij altijd zo'n priesterachtig kostuum aan. Moet je maar eens opletten. Zwart met zo'n wit kraagje. Hij ziet muziek dan ook als iets spiritueels, heeft hij ooit in een interview gezegd. Amen. Ja. Summer Beat 1000. Ik heb het over DJ Chami met zijn Untrue in de Summer Beat 1000. Trouwens, over een paar dagen is een kerk misschien wel een goed toevluchtsoord. Want als er nu één plaats is waar het echt altijd cool is, dan zal het wel het huis van God zijn, toch? Vrijdag 32, 33 graden. Hoe gaan we dat aan kunnen? In de kerk misschien. Je hebt in elk geval nog een paar dagen om je van airconditioning en andere hulpmiddelen te voorzien. Dus maak gebruik van die dagen die er nog zijn, hè, tot die extreme temperaturen. Vandaag is eigenlijk al perfect voor mij, hoor, eerlijk gezegd. Summer Beat 1000 van Top helpt sowieso om de dag goed te overleven. En zo hebben we deze dinsdag al bijna afgerond. Maar ik ga nog 2 uur samen met jou aftellen. Er komt nog zoveel lekkere beats aan voor jou.
1: Dit is Top. Your Summer
0: Beat. Met nu
2: 823.
0: Daar staan de Studio Killers in de Summer Beat 1000. Dit is Ode to the Bouncer.

0: Dit blijft zo'n goede opzwepende track, deze mix van Ride On Time. Syndicate of Law komt uit de zomer van 2000. En die zomer van 2000, dat is het jaar waarin Frankrijk het EK voetbal won. Toen was er dus Euro 2000. België was gastland in dat jaar voor dat EK. Onder andere België. De matchen werden in twee landen gespeeld, Nederland en België. Maar in ons land dus in het Koning Boudewijn en het Jan Breydelstadion. Op het veld met de Rode Duivels ging het in dat jaar wel wat minder, moet ik zeggen. De Rode Duivels hebben toen de groepsfases niet overleefd. Als ik de scores van de matchen van toen zie, hebben we dat gisteren belangen niet slecht gedaan. Kwestie van toch een beetje positief te zijn, mannen. Dat was nogal eens een zomer die van 2000. Maar goed, ik neem je nu mee terug naar dit jaar 2026, want deze zomer gaan we voor het eerst een boom van een vent op de mainstage in Boom zien. En dan weet je natuurlijk dat ik het heb over Tomorrowland. Ja, de DJ in kwestie is bijna 2 meter. Ik moet naar boven kijken, mocht je de studio binnenkomen. Ik heb het over Calvin Harris, een van de DJ's waar ik zelf het meest naar uitkijk op Tomorrowland 2026. Alleen al omdat hij met zijn muziek altijd kan verrassen. Neem nu deze track.
1: 821.
0: Dit is Feels van...

0: ultieme voorbereiding van je zomer met de Summer Beat 1000 en een zwembad. Hoor je straks een plons? Stuur een bericht naar de studio via de Topradio BE-app en maak kans op een zwembad. Of een zwemband. Top, we make you move. Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij Hermie.com.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
4: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
5: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
6: En zo'n grote badeend?
5: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
7: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
8: Midas, je kan

0: Deze DJ, David Zowie, werkte als loodgieter voordat hij een hit scoorde. Het is bij één bekende gebleven, House Every Weekend op nummer 820. Geen idee of hij nu terug de afvoeren aan het ontstoppen is. Ik hoop het eigenlijk wel. Er kunnen nooit genoeg loodgieters zijn. Krijg er maar eens eentje vast. Nou, dat is toch?
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 830.
0: Ik heb genoten van deze vorig uur bij Bart-Jan nog. MVP en Rock Your Body.
1: 829.
0: Het is deze remix dankzij de Freemasons die voor een zomerse vibe zorgden. Fate Evans en Mesmerize. 800.

0: Ik zie mijzelf al ronddobberen op zo'n topradio zwemband met dit muziekje op de achtergrond. Dat past toch perfect. Flume en Holding On.
1: 826.
0: Meezinger van de Black Eyed Peas, The Time Dirty Bit.
1: 825.
0: Dit komt uit de hoogdagen van David Guetta. Als je het mij vraagt, Love is Gone.
1: 825.

0: Dit is goede kwalitatieve dance, dat hoor je van ver. Chami en Untrue.
1: 823.
0: Over dit kan er gediscussieerd worden natuurlijk, maar dit is gewoon leuk,
2: toch?
0: Studio Killers, al lang geleden dat dit nog eens op de radio te horen was. Het was wel een grote hit destijds. Out to the Bouncer!
1: 822.
0: Dit werkt ook goed in een voetbalstadion. Het is heel opzwepend. Syndicate of Law en Ride on Time.
1: 821. Baby, I know you ain't scared to catch
0: feels. Het was een beetje een trendbreuk in de discografie van Calvin Harris, want dit is natuurlijk geen pure dance. Samen met Pharrell Williams heeft hij deze laid-back feels gemaakt.

David Zoe met House Every Weekend heb ik net nog gedraaid voor jou in de Summer Beat 1000. Zeg, wanneer wordt er eigenlijk geplonst in het zwembad dit uur? Die vraag komt heel vaak binnen via de Topradio BE-app. Gaat het nog gebeuren? Je weet wat ervan kan afhangen. Ofwel win je een opzet zwemband, zwembad beter, ofwel een zwemband met het spelletje zwembad of zwemband. Goed, luister naar de radio. I'm bringing sexy back. Maar het zou zomaar kunnen gebeuren.

0: vraag. You ready? Ik zou het woord bommetje al klaar staan hebben in de Top Radio BE-app om te versturen. Van zodra je de plons in het zwembad hoort, het bommetje hoort met andere woorden. Want dat is het signaal om bommetje in te sturen. En als je dan de radio haalt, dan mag je mij aan het rad in de studio laten draaien. Maak jij kans op een zwembad om in je tuin op te zetten. Ofwel op een Top Radio zwemband. Zo simpel is het. Ja.
1: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Wie weet het bommetje. Maar sowieso dit. Timber komt eraan van Pitbull en Kesha. Eerst even kijken waar de files staan op deze dinsdagnamiddag. Ik heb drie problemen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Boggerhout verlies je een half uur. Dan op de A12 20 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. En ook nog 20 op de Antwerpse ring in de richting van Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan verlies je daar minder tijd dan een kwartier.
2: Ligt het op water, of werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
3: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recuperen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Ritchie, citroen met framboos, bekend.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
5: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
4: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: 117.
1: Ik leef van enthousiasme, je kan het niet geloven. Ik word jagend wakker en ik ga jagend slapen.
0: Dit is de kick-off van je topzomer. De Summer Beat 1000.

0: Dit is een Belgische beat van Sweet Coffee, I Don't Need You op nummer 817. Ja, het zwembadbommetje zat daarnet nog verstopt in de nummer 818. Pitbull en Kesha Timber. Duimen dat ik je zo meteen opbel. Hè? Want als jij de tiende bent in ons berichtensysteem die is binnengekomen, dan gebeurt dat. Dus opnemen als ik je bel. Het gaat straks gebeuren. Dan gaat er aan het rad gedraaid worden. Mag ik misschien opnieuw zo'n opzet zwembad? Groot ding hoor. 4 meter lang is dat, zo'n zwembad. Je gaat het kunnen gebruiken de komende tijd. En zeker deze zomer. Goed, dit jaar bestaat Milk Inc. 30 jaar. En dat gaat gevierd worden in de AFAS Dome op 23 en 24 oktober. Linda en Reggie gaan dus 2 shows geven in de AFAS Dome. Tegen dan is er ook geen hitteprobleem meer. Dat is goed voor hen, hè? Want sinds het optreden van Pitbull vorig jaar in de zomer weten we dat het echt mega heet kan zijn in het Sportpaleis, de AFAS Dome van tegenwoordig. Die is echt boos geworden op het podium, weet je dat nog? Ja, die zat natuurlijk in met zijn publiek. Maar die had ook zelf veel te warm. Die had echt een hele wasmand aan handdoeken nodig om zijn gezicht een beetje afgedroogd te krijgen. Goed, dat probleem kan Reggie en Linda dus niet hebben. The sun always shines in the AFAS Dome.
1: 816.
0: Hier zijn ze, Milk Inc.

0: Ik zou toch voor de radio kiezen. Zeker deze week. Zoveel muzikale verrassingen die voorbij komen dankzij de Summer Beat 1000.
1: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: De perfecte beat om goedgezind naar huis te gaan na een drukke werkdag. Ja, zo schaamteloos, maar zo plezant. Hij komt eraan, Luna.
2: Oh, onze living is warmer dan een frietketel.
3: Misschien moeten we toch eens die van JVO glasfolies laten komen. Zij plaatsen zonnewerende folie op elk raam.
4: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
5: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
6: Yes, I speak a bit English, yes.
5: Yes, wij verhuren big tents, small tents, chic tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key. Eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
6: Zeg, and do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, nee?
7: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
8: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
9: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
10: Ja, vent, zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
9: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
10: Sun wie?
9: Sun Systems.
11: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
10: Ja, chique ding is dat, hè.
9: Sun Systems. Ja, hallo maat.
12: 12-inch Lovers Outdoor, Universal Love.
13: 11 en 12 juli in Alken.
12: Vinyl Only Sets by Pierre.
13: Fuse.
12: Marco de la Rocca.
13: Iris Menza.
12: Daniel Bovie.
13: DJ Glenn.
12: Sale and more. Tickets en info 12inchlovers.be.
1: Top. Ook de volledige Top Radio playlist vind je nu in de Top Radio app. Ben jij al member van de Top Radio community? Luister, doe mee en mis niets met de Top Radio BE app. Download hem gratis via de App Store of Google Play. Top! 815.

0: Riptide is natuurlijk op een toppe zomers. Op 815 kreeg je de remix van Sigala natuurlijk, die we op top heel veel hebben gedraaid.
1: Zwembad of zwemband?
0: Met in het spel Liesbeth uit Alken. Dag Liesbeth, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent de tiende en jij hebt de uitzending gehaald. Dat is het principe, dus bij deze is dit al een overwinning.
2: Ja, super.
0: Want je weet, je gaat nooit met lege handen naar huis. Ofwel ga jij een opzet zwembad in je tuin mogen opzetten. Wil ik er wel bij vertellen, wij gaan het niet komen doen, dat moet je zelf doen. Ofwel sturen we jou een zwemband op van top. Zeg, maar je hebt al een zwembad in de tuin, alleen daar is iets mis mee. Vertel.
2: Klopt, er zit een lek in bij het opzetten vorige week. Ja,
0: dat is niet zo handig natuurlijk. Zeg maar, hoe ontdek je? Dus je laat het eerst helemaal vollopen met water en dan, shit, er zit een lek in. Dan is het gazon meteen besproeid.
2: We waren een beetje sneller. Het was met het openplooien dat er plots een gaatje zag.
0: Ja, oké, godzijdank dat je dat toen zag. Hè. Maar kijk, misschien kunnen we wel zorgen voor een gloednieuw opzet zwembad. Ik ga mijn best doen met die draai aan het rad. Tel maar af en dan ga ik gewoon meeduimen met jou.
2: Oké, goed.
3: Ik ben klaar.
2: Oké, 3, 2, 1.
0: Hoor dat rad gaan. Bij welk vakje komen we uit? Bij het zwembad of bij de zwemband? Ben je toevallig aan het meekijken via VTM Go of via de livestream op de site?
2: Nee.
0: Nee, maar je kan het daar nu al zien. Het is geworden... Ja!
1: Zwembad!
0: Een zwembad! Zalig, hè?
2: Oh, goed.
0: Voilà. Ja. Dat probleem met dat lek is meteen opgelost.
2: Ah, geweldig. Dankjewel.
0: Ja, ik heb hier mijn vingers gecrossed dat het niet normaal is en het heeft blijkbaar geholpen. Dus veel plezier ermee, de groeten thuis daar.
2: Bedankt.
0: Fijne zomer.
1: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com.

0: Als je zo'n zwembad wint bij ons, dan gaan we er echt alles aan doen om dat zo snel mogelijk tot bij jou te krijgen.
1: Party time.
0: Want we weten dat je het goed gaat kunnen gebruiken eind deze week. Zou het nog lukken om het er opgezet te krijgen tegen vrijdag? We gaan er echt alles aan doen. En nu naar ons favoriete eiland.
2: 813.
0: Dit is People from

0: serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
1: Dit is Top!
2: Vrouwtje is erbij gekomen. Het is tijd voor de top headlines. 5 uur, dag vrouwtje. Goedenamiddag.
3: Goedenamiddag. Op de campus van U Hasselt in Diepenbeek is mogelijk een giftige stof vrijgekomen. De omgeving is uit voorzorg onmiddellijk afgesloten, net als de volledige toegangsweg. De gassen zouden zijn vrijgekomen in een laboratorium. Volgens de burgemeester kon iedereen zelf het gebouw verlaten, maar het is nog onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Het rampenplan is afgekondigd. De brandweer onderzoekt nog om welk gas het precies gaat, maar het zou wel om een kleine hoeveelheid gaan. Ook deze zomer kan je in bijna alle badplaatsen in Europa veilig zwemmen. 96% van het Europese zwemwater voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen. In 8 op de 10 badplaatsen was het water zelfs van uitstekende kwaliteit. Dat blijkt uit het jaarlijks rapport van het Europese Milieuagentschap. Ons land doet het wel iets slechter. In 7 op de 10 gevallen was het water van uitstekende kwaliteit. De Amerikaanse president Trump is bereid om de sancties tegen Russische olie opnieuw in te voeren. Dat zei hij na zijn ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky op de G7-top in Frankrijk. Volgens Trump kunnen de VS opnieuw sancties invoeren tegen Rusland, omdat de olieprijzen weer dalen door het principeakkoord met Iran. Op de G7-top zaten de belangrijkste industrielanden vandaag samen over de oorlog in Oekraïne, maar ook over de oorlog in het Midden-Oosten. Vanavond en vannacht licht bewolkt, maar droog met minima tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna zonnig en tot 26 graden. Donderdag volop zon bij 31 graden. En vrijdag zelfs nog wat warmer tot 34 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op stevige onweersbuien met felle regen.
2: 34 graden, maar wie biedt meer? We zullen wel zien wat dat wordt. Uiteindelijk vrijdag. Ik heb de files waar je langer dan een kwartier verliest op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de A12 20 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. En richting Gent op de Antwerpse ring ook aanschuiven. 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan heb ik wel beter nieuws, want dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
1: Je luistert naar de Summer Beat 1000.
2: Zeker.
1: Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bram van Hee.
2: Het gaat knallen nu met de nummer 812, maar pas op voor je ogen. Het gaat... Ja, luister maar.

0: Dit is een track van 2 jaar terug in de Summer Beat 1000. Galantis en Lighter.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 820. When it comes to
0: house every weekend. Deze tracks zijn al gepasseerd. David Zoe en House Every Weekend.
1: 819.
0: Justin Timberlake komen we wel een aantal keren tegen in de Summer Beat 1000. Het zijn ook altijd van die zwoele beats. Hè. Sexy Back kreeg je te horen.
1: 818.
0: Ik had het bommetje, het zwembadbommetje, verstopt op het intro-deuntje van deze Pitbull en Kesha. Ja, het heeft dus één luisteraar alvast een zwembad opgeleverd. Timber.
1: 817.
0: Misschien komt jouw kans ook nog. Hè. Morgen gaan we nog de hele dag spelen, dus onthoud dat. Een goede reden om zeker te blijven luisteren naar de Summer Beat 1000 deze en volgende week. Sweet Coffee, Don't Need You kreeg je ook te horen.
1: 816.
0: Milk Inc. was er ook bij. The Sun Always Shines on TV.
1: 816.

0: echte originele klinkt chill. En dit was de beat toegevoegd door Sigala aan Riptide.
1: 814.
0: Ik vond het leuk voor een keer. Ja toch? Luna en Bam.

0: Dit heeft echt zo'n warme sound. People from Ibiza. The Balearic Sound Collective.
1: 812.
0: Ik vind het altijd zo zonde. Maar niemand zegt dat je dat met echte champagne hoeft te doen natuurlijk. Champagne Showers, LMFAO.
1: 811.
0: Galantis en deze 5 Seconds of Summer kreeg je nog te horen daarnet in de Summer Beat 1000 op 811. Ja, het valt al wel op dat er heel veel voetbal, WK en EK liedjes genoteerd zijn. Ja, die worden natuurlijk traditioneel altijd in de zomermaanden of toch heel vaak gespeeld. Dus dat is geen toeval. Dit is er ook zo één.
2: Million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire.

0: Het is wel een bekend deuntje. Het werd dan zo gebruikt tussen de matchen. Op het EK voetbal van 2020. Officieel het lied van het EK voetbal van dat jaar. Ik moet eigenlijk zeggen dat het EK toen gespeeld werd in 2021. Dat is een beetje ingewikkeld, maar dat had toen te maken met de coronatijd. Het EK voetbal van 2020 werd in 2021 gespeeld. Ja, toen had Bono van U2 ook tijd om te schrijven dankzij corona aan het EK-lied. Dat dus ook een jaar in de kast bleef liggen. Het is wel een groot succes geweest hoor, in dat jaar. 2021, Martin Garrix en Bono van U2 samen op We Are The People. En dan is het tijd voor... ja, een kleine cocktail-initiatie. Ik heb voor jou in de aanbieding...
1: een cocktail die nog altijd enorm populair is. Als eerste ingrediënt vodka, perziklikeur, ananassap. En dan veenbessensap of cranberry juice gebruiken we.
0: Ja, schenk er maar uit hoor.
1: En hier hebben we dan Sex on the Beach. Heel eenvoudig om te maken en heeft zijn populariteit te denken aan zijn naam. Cheers.
0: Alsjeblieft.
2: 809.
0: Ja, mega schaamteloos, ik weet het.

0: beetje warmte en wat een beetje zon met een mens kan doen. Je gaat het gewoon meteen leuk vinden, toch? Sex on the beach, eerlijk gezegd, nog nooit gedronken. Maar blijkbaar dus een aanrader. Teaspoon. Allee, we zijn op dreef, dat is duidelijk.
1: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Oh, dat is ook een goeie. Het is DJ Jean. Love Come Home is onderweg voor jou.
1: Het is tijd voor een overdosis girl power. Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
2: Honestly, I thought we were lucky.
1: Luister deze week naar Wouter. Raad wie de Supergirl is en win tickets voor de exclusieve avant-première van Supergirl in Antwerpen.
2: You cannot give up on me.
1: Top. We make you move.
3: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
5: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja, en nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Ja, blijf gaan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je twee Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
9: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
8: Dus we groeien.
9: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
8: Dan is dit jouw moment.
9: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.

0: 108 Love Come Home van DJ Jean.
1: De Summer Beat 1000.
0: Ik neem je zometeen mee naar het jaar 2012, toen de dubstep-hype zo zijn hoogtepunt bereikte. Ja, toen het zo goed als mainstream werd en de echte fans van dubstep ook afhaakten. Toen had ook iedereen een mening over dubstep, over het muziekgenre. Wie er niet echt voor te vinden was, vergeleek die sounds een beetje met een dolgedraaide boormachine. Ja, er is veel mee gelachen, hè, in de tijd. Er zijn genoeg filmpjes van terug te vinden, ook online. Ik heb er zo eentje gevonden. Dit is een gast die dubstep beats aan het nadoen is met een echte boormachine. Ja, ik vind echt goed gedaan eigenlijk, daar moet je wel eerlijk over zijn. Wel, zometeen krijg je zo een dolgedraaide boormachine van Skrillex. Of moet ik zeggen Drillex. Je hoort het zo meteen op nummer 806. Ja, er zit wel een zomerse vibe in, dus je gaat wel begrijpen waarom die in de Summer Beat 1000 staat. Dat is voor zometeen.
1: Dit is Top Summer
0: Beat 1000. Dus beware of de boormachine. Eerst nog Sophie Tucker en deze best friend. Top, we
1: make you move. 807. I think that I keep loving you way past 16.

0: Als jij uitging in de tent, al dan niet met rugzak, dan weet je dat Skrillex een held was van die tijd. Echt zo typisch geluid, hè. Make it Bundam uit 2012.
1: Hè? Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Meezingen met... Ik mag hopen dat je nog niet thuis bent, zodat je dit nog kan horen zometeen in de auto. En voor de mensen die onderweg zijn op de volgende plaatsen, gaat dat zeker gelden. Hè. Ik heb 5 vertragingen van een kwartier of langer. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland, een half uur tussen Antwerpen-West en Boggerhout. Op Antwerpse ring richting Nederland, ook 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de A12, 20 tussen Antwerpen-Haven en Ekeren. Buitenring Brussel tussen Stroombeek-Bever en Zellik. En dan op de Antwerpse ring in de richting van Gent ook nog een vertraging gemeld van een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Dus mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, minder tijdsverlies dan een kwartier.
2: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.

0: Ik hou van zijn stem, jij kent hem vooral van... deze grote hit, maar ook van... En volgens mij heeft hij de liefde voor de dancemuziek te pakken gekregen dankzij die samenwerking met Rudimental van al enige tijd geleden. Want hij draait ook tegenwoordig. Ja, ja, is niet gewoon zanger. Hij is ook DJ en producer tegenwoordig. En hij staat op grote festivals. Om Tomorrowland boom maar te noemen. Want op weekend 1 staat hij op de mainstage van Tomorrowland. Dus als je hem eens wil zien, mocht je daar dan toch toevallig zijn, je kan hem dus op de mainstage zien op zaterdag 18 juli. Die John Newman stond in de Summer Beat 1000 met Give Me Your Love. Zometeen nog DJ Licious met Hope. Die staat op 803. En nu deze.
1: 804.
0: Eiffel.

0: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
1: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
0: Trappen op Maat?
1: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
2: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
3: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immo Blauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be. Want wij gaan met jou in zee.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
7: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
8: Hallo met Atilex.
9: Ik ben op zoek naar een kabel.
8: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad?
9: Nu ben ik de draad kwijt.
8: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
10: Je luistert naar de Summer Beat. Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer 1 via topradio.be of

0: Dit is een vriend van Top, een DJ waar iedereen wel eens een pint mee zou willen gaan pakken. DJ-licious en Hope.
1: De Summer Beat 1000.
0: Waarom heet Pitbull de artiest ook wel Mr. Worldwide? Het is een van de meest gestelde vragen via Google over de artiest Pitbull. Ja, dat is eigenlijk een naam die hij zichzelf heeft aangemeten, omdat hij gewoon wereldwijd heel veel hitsucces heeft gehad. Het is ooit begonnen als Mr. 305. Dat heeft hij ook nog in zijn liedjes gebruikt. Hè? Mr. 305, verwijzing naar het telefoonnetnummer van zijn thuisstad Miami. Maar op den duur had hij internationaal zoveel succes en heeft hij zichzelf gewoon Mr. Worldwide genoemd. Ja, kwestie van ijdel te zijn. Dat moet je hem wel aangeven natuurlijk. Mr. Pitbull. Hij staat heel vaak in de Summer Beat 1000. We komen hem nu nog eens tegen. Namelijk op
1: 802.
0: Dit is fun.

0: doet zijn best om te blijven stilstaan, maar het lukt hem niet. Hè.
1: Is eigenlijk dat, ja.
0: Oké, Suavemente van Paul Kles. Dag 2 van de Summer Beat 1000 kan ik neerleggen na dit.
2: De Summer Beat 1000. Overzicht 810. We are the people we've been
0: waiting for. Het EK-lied van 2021 van Martin Garrix en Bono. We are the people.
2: 809.
0: Een cocktailtje op de dinsdagnamiddag, waarom ook niet? Teaspoon.
2: 808.
0: Toen zaten we op de botsauto's met DJ Jean en Love Come Home.
2: 807.
0: Goeie van Sophie Tucker was ik al bijna vergeten. Best Friend.
2: 806.
0: Daarvoor sommigen het hoogtepunt van het uurtje. En voor sommigen ook het dieptepunt. Make It Bun Them van Skrillex in de Summer Beat 1000.
2: 805. Why don't you
0: give me your love? Tegenwoordig is hij dus ook DJ en niet alleen zanger. Die John Newman samen met Sigala kreeg hem op Give Me Your Love.
2: 804.
0: Dit is een ode aan de blauwe lucht van de komende dagen. Eiffel 65 en I'm Blue Dabadi Dabada.
2: 803.
0: DJ Licious staat ook heel vaak in de Summer Beat 1000. Hier met hoop.
2: 802.
0: Pitbull en Chris Brown samen met hun fun.
2: 801. Suavemente.
0: En op deze gingen de heupen van Wouter helemaal los. Ja. Suavemente van Paul Kles. Zometeen is er de Party Room dus met Wouter de Vries. En morgen gaan we verder aftellen met de Summer Beat 1000. Thibaut neemt het terug over met de lijst. Vanaf 10 uur, check it out.
2: Deze zomer dans je met top op de vetste dancefestivals. 26, 27 en 28 juni. Sunrise Festival Gierle. Kom langs. Kies je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat. Dit is Top.
3: Blijven verder feesten. Zometeen in de Party Room. Eerst tijd voor de top headlines. Natuurlijk met Vrouwtje. Goedenavond, Vrouwtje.
4: Goedenavond. Er is dan toch geen giftig gas vrijgekomen op het wetenschapspark van de Universiteit Hasselt in Diepenbeek. Eerst was er sprake dat een giftige stof was vrijgekomen, maar de brandweer heeft het volledige gebouw gecontroleerd en veilig verklaard. Het gemeentelijk

0: legerskorps. Dat staat in het Vlaams defensieplan van minister-president Diependaele en Vlaams binnenlandminister Krivits. Die korpsen helpen bij noodsituaties zoals bij overstromingen of andere kleine rampen. Zo'n 100 gemeenten hebben al een vrijwilligerskorps opgericht en nog eens 60 zitten in een voorbereidingsfase. Vanavond en vannacht licht bewolkt, maar droog met minima tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna zonnig en tot 26 graden. Donderdag volop zon bij 31 graden. En vrijdag zelfs nog wat warmer tot 34 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op stevige onweersbuien met felle regen.
1: Bring it on. Even kijken waar de files staan. Dat is 25 minuten Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 25 minuten Antwerpse ring richting Antwerpen-West. En de A12 verlies je 20 minuten tussen Antwerpen-Haven. Keken op een andere plaats en een vertraging is dat voor minder dan een kwartier.
2: Dit is Top. Wouter de Vries.
1: Ook na de Summer Beat 1000 blijft het hier plezant met zometeen Swedish House Mafia. Kunnen starten met Last Frequencies. Hier is Live It All.
2: Top.

0: Galaxy. Een beetje zoals het aandeel van SpaceX op de beurs. To the Galaxy, dat was Kungs.
1: Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The party room.
0: Yes, sir. Yes, lady.
1: Come on. Het einde van je werkdag met Wouter.
0: Veel zon en aangename temperaturen daarbuiten. En na de Summer Beat 1000 is hier de afterparty. Met straks een nieuwe track in goed bevonden in 30 seconden die jij mag beoordelen. En ook nog tickets die je kan winnen voor de avant-première van Supergirl. Movie is dat in Kinepolis Antwerpen. Plus een duo-ticket voor een heel weekend Beauville Festival in Deinze. Ja, de beste dinsdagavond. Dat is weer hier bij Top.
2: Y'all ready for this?
1: This is Top.
3: We make you move. And you can dance.
1: Werk uit. Volume aan. Welkom in de...

0: Pink was dat en The Trust Fall. Kan nooit geen kwaad, een beetje Pink. Tijd voor...
1: Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
0: Supergirl is de nicht van Superman. Na de vernietiging van de planeet Krypton is ze op zoek naar haar eigen plek in het grote universum. Supergirl zit ook met een trauma en worstelt met haar verleden. En samen met Ruthie, personage in de film, gaat ze op zoek naar gerechtigheid. Maar daar moet ze wel afrekenen met de schurk Krem, gespeeld door Matthias Schoenaerts. Ja, mooi dat ze een dag kan meedoen in zo'n blockbuster. En ook premiejager Lobo op haar pad. Kom je allemaal tegen in Supergirl. Actie en humor in Supergirl dus. En jij kan er samen met drie vrienden gratis naartoe. Wat moet je daarvoor doen? Laat je elke dag hier een fragmentje horen van een Supergirl. Het is een vrouwelijke bekende Vlaming. Vrouwelijke Supergirl van bij ons dus. Jij stuurt in de Top Radio BE app door wie je denkt dat het is. En dan maak je kans op 4 tickets, inclusief popcorn en een drankje voor de avant-première van Supergirl in Kinepolis Antwerpen op donderdag 25 juni. 10e met het juiste antwoord in onze app gaat winnen. En hier is de opgave.
2: Het is niet mijn taak om jullie kinderen op te voeden. Het is mijn taak om die twee bengels op te voeden dat ik heb gekozen om op de wereld te zetten. Dat is mijn taak. Mijn taak is, ik heb al gemokt, ik zal al opvoeden, maar iedereen roeit met de riemen dat hem heeft en probeert zijn best te doen. Je gaat geen kinderen op de wereld zetten om te zeggen, hoe slecht kan ik het doen?
0: Mie, dat gaan we niet doen. Oké, heb je de Vlaamse Supergirl herkend? Dan mag je haar naam nu insturen in de Top Radio BE-app. En misschien mag jij wel naar de movie Supergirl in Kinepolis Antwerpen, de avant-première. 10e met juiste antwoord in onze app. Gaat winnen. Let's go!

0: Pieter stuurt hier in de app. Wouter, is dat Ruud Beekmans? Nee, dat moet ik afkeuren. Maar vele keer het juiste antwoord wel binnengekomen. En straks de tiende op de radio. Let's go.
1: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
2: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
5: 4000?
4: Ça va toch, dat is 20 euro.
5: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
4: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom.
7: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
8: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
10: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
11: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
12: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
11: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
12: Ah ja, oké, maar waar?
11: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
12: Oef.
13: Midas, je kan altijd vooruit.
14: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
13: Midas, je kan altijd vooruit.
15: Dit is Top. We make you move. The Party Room.

0: Ophelia. Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
1: Maar dan moest je deze Vlaamse Supergirl ontmaskeren, nog even het fragment.
2: Het is niet mijn taak om jullie kinderen op te voeden. Het is mijn taak om die twee bengels op te voeden dat ik heb gekozen om op de wereld te zetten. Dat is mijn taak. Mijn taak is, ik heb hulle gemopt, ik zal hulle opvoeden. Maar iedereen roeit met de riemen dat hem heeft en probeert zijn best te doen. Je gaat geen kinderen op de wereld zetten om te zeggen, hoe slecht kan ik het doen?
1: Ron uit Beringen, zeg het eens vriend, wie denk je dat die Vlaamse superbeep was?
3: Ik had heel snel vermoed dat het gewoon Kelly Pfaff moest zijn.
1: Kelly Pfaff, en dat is... Ja, helemaal goed. Jij gaat met vier personen naar Supergirl avant-première in Kinepolis Antwerpen. Leuk, hè?
3: Super, ja, super. Helemaal leuk. Dank
1: ja, je wel. Niet alleen de film ga je zien, maar ook nog gratis popcorn en een drankje erbij. Het is all in, vriend.
3: Heerlijk, super. Dank je wel.
1: Geniet ervan, tickets komen eraan. Fijne avond verder, hè?
3: Dank je wel, bye.
4: Dit zijn de

0: stem van Jimmy Somerville, de sample van Bronski Beat. Tell Me Why, Supermode was dat. Zometeen kan je nog tickets winnen voor Beauville Festival. Maar eerst even zien onderweg. 20 minuten vertraging Antwerpse Ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En de E40 ongeval daar gebeurt ter hoogte van Erpenmeer richting Brussel. Naar een kleine 20 minuten. Op een andere plaats in de file is het voor minder dan 10 minuten.
1: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot. 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.

Met het zonnetje daarbij klinkt hij nog beter. Gordo, Reinier Zonneveld in de Party Room en Loco Loco. Top. Your summer beat. Beste zomerfestivals volgen hier heel de zomer op Top. En ook de beste tickets. Free tickets voor die festivals. Als je nog geen plannen hebt op 4 en 5 juli, dan zal ik daar snel verandering in brengen. Ik geef een duo-ticket weg voor Boville aan het prachtige kasteel van Ooidonk. In Deinze, het enige wat je moet doen is deze vraag juist beantwoorden. Hoe noemen DJ Ghost en Yuri Parker als ze optreden als duo? Weet jij het antwoord? Stuur het dan nu in de Topradio BE-app. Klein tipje, ze draaien ook op Boville de Zevende met het juiste antwoord. Dus hoe DJ Ghost en Yuri Parker noemen als ze samen optreden als duo, dat heb ik van je nodig. De Zevende met het juiste antwoord in onze app, die wint een duo-ticket voor een heel weekend Boville Festival. Dat is de moeite, hè?

0: Jaden Boysen, David Guetta en Upside Down. Zometeen op het einde van de show maak ik nog die winnaar bekend die naar Beauville Festival mag. Maar eerst...
1: Goed bevonden in 30 seconden.
0: En dat is altijd het item natuurlijk waar nieuwe producers hun muziek kunnen insturen. En dat testen we hier dan met de kritische luisteraar van Top in the Party Room. En vanavond is de beurt aan Luca. Luca, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Hey, je hebt de nummer ingestuurd. Je artiestennaam is Akul. Hoe ben je daarop gekomen? Betekent het iets of is het gewoon een lettercombinatie?
2: Het is gewoon mijn naam omgekeerd eigenlijk.
0: Ah, ja, kijk, dat ik daar niet was opgekomen. Alright. Nummer wat we zo meteen gaan horen is Flow State. Waaraan dacht je met die titel en hoe kan je de stijl omschrijven van wat we zo meteen gaan horen?
2: God, het is eigenlijk wel nog een grappig verhaal. Ik had eigenlijk iets gepost op mijn verhaal dat ik aan het werk was aan de track. En een vriend van mij had gereageerd van, amai, je zit echt in de flow state, omdat ik heel veel tracks aan het maken was op dat moment. En ik dacht van, ha, voilà, perfect.
0: Een reactie van de social media heeft gezorgd voor de titel.
2: Ja.
0: Ja, oh, ja, oké.
2: Okay. En ik zou het meer omschrijven als een hard house track. Eigenlijk een house track, maar iets rapper.
0: Ja. Hoe oud ben je, Luca?
2: Ik ben 20.
0: 20 jaar. En hoe lang ben je al bezig met muziek?
2: Met het produceren ongeveer een jaartje, dus nog niet super lang.
0: Oké, okay. Wat is je droom? De wereld veroveren of eerst beginnen met België?
2: Ja, natuurlijk eerst beginnen met België en dan de wereld veroveren.
0: Think big! Ja, oké. Okay.
2: Yes.
0: En dit kan de eerste stap zijn, hè, natuurlijk, naar het grote succes. In elk geval naar het grote
2: publiek.
0: Ja, ik hoop het ook voor jou. Ik vraag het toch nog maar eventjes in de wereld van AI. Heb je daarvan gebruik gemaakt of niet?
2: Nee. Nee, dat heb ik niet gedaan, nee.
0: Nee. Horen we ook een stem in het nummer?
2: Ja, dat wel, maar dat is niet via AI, dat is gewoon een sample dat ik heb genomen van een nummer.
0: Oké. We gaan het de kans geven en luisteraars mogen het dan beoordelen natuurlijk. Akul met Flow State, een leuk verhaal van waar die titel komt. Ik hoor je zo meteen terug met de resultaten dan.
2: Yes, oké, top.
1: Goed bevonden in 30 seconden.

irritant dat die wekker daar zat. Ja jongens, ik zat in de flow, maar wat vond jij ervan? Akul en Flow State, jaartjes hier bezig met muziek, 20 jaar. En zijn droom is de wereld veroveren met zijn muziek. Ja, je moet niet zeggen van ik ga een paar straten veroveren. Nee, je mag groot denken. Ik heb er ook mijn mening over, maar ik ga je niet beïnvloeden. Wat denk je? Gaan we hem volledig draaien zo meteen? Akul met Flow State? Of blijft het bij die 30 seconden? Je weet wat je dan moet insturen in de Topradio BE-app. Goed bevonden? Graag met een woordje uitleg als je hem goed vindt. Of niet goed bevonden? Als het misschien toch niet helemaal je ding is. Jij hebt, zoals steeds, het laatste oordeel. Jij bent de baas, de chef hier van de muziek in de partyroom. Dus kom maar door, stuur me maar een berichtje. Goed bevonden of niet goed bevonden? Het is aan jou. Dit is

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kan hier niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kamionetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Modu van. Wiederma je kamionetten een zak slimmer.
3: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
2: Modu van.
1: Liquid dat er wint. Wiedermaai kom je net de zak slimmer.

Kaffeeklatsch.be. Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt en beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.

0: Catch my breath. I Run, dat was Haven. Ja, daarnet kan je natuurlijk ook nog een dualticket winnen voor Beauville Festival, terwijl ik hier al iemand laat winnen, maar ik moet ook die naam verklappen natuurlijk. En er was ook een vraag bij gemoeid. En dat was namelijk de vraag, hoe noemen DJ Ghost en Yuri Parker als ze samen optreden als duo? En de enige juiste antwoord was de Cherry Moon Legends. Cherry Moon Legends. En Tamara had het hier juist ingestuurd en ze was de zevende in de topradio bij EF. Met andere woorden, ja, proficiat Tamara. Jij wint zo'n duo-ticket voor Beauville Festival. Kan je daar een heel weekend gaan feesten aan het kasteel van Ooidonk. En nu tijd voor iets anders, want daarnet hadden we natuurlijk deze track. Van Luca natuurlijk, Akku. En benieuwd wat het is geworden natuurlijk.
1: Goed gevonden in 30 seconden.
0: Luca, ben je er gerust in wat er allemaal is binnengekomen in de topradio bij E-app?
2: Oh, ik ben vooral heel benieuwd.
0: Oké, ik ga eens checken. De oogst, er zijn heel veel berichtjes binnengekomen. En ik zit eens te zoeken wat er allemaal binnen is gekomen. Geert stuurt hier, ja cool, draait maar volledig, goed bevonden. Irse, Peter, ook goed bevonden. Melanie, het is een beetje een druk liedje, maar er zit wel leven in. Dus draai die handel. Kan je erin komen dat het een beetje een druk liedje is?
2: Ja, er is inderdaad wel veel geluid bij elkaar, maar... Ja, okay. Dat is ook een beetje de bedoeling.
0: Ja, ze geeft je wel het voordeel van de twijfel. Ook Christophe zegt hier, goed bevonden in 30 seconden, benieuwd naar de rest. Randy zegt ook al goed bevonden, laat maar knallen die handel. Joselito, het was te kort om te oordelen, maar ik zeg toch goed bevonden. Ook Manu zegt hier goed bevonden. Brigitte ook al goed bevonden. Geef me energie, gaat goed vooruit, dus draait maar volledig met andere woorden.
1: Goed bevonden.
0: 100% goed bevonden, Luca.
2: Nice. Ja, wow, nice.
0: Het is heel zeker een wauw gevoel. Dat betekent dat ik hem zo meteen volledig voor jou ga draaien. En omdat je hier in het item bent geweest, win je ook nog eens een professionele audiomastering voor een volgend nummer dankzij Dandas Music.
2: Yes, super nice. Dank u wel.
0: Ja, en natuurlijk genieten van je nummer. En dit kan een begin zijn naar meer roem. Dank je wel om in te sturen en geniet nog van je avond, vriend.
2: Yes, jullie bedankt.
3: Dandas Music. Professionele audiomastering voor producers en artiesten. Dandas Music.

0: Joey stuurt hier nog in de Topradio BE-app. Toch oprecht niet slecht eigenlijk. Misschien iets te weinig variatie. Wat vind jij ervan als grote muziekkenner, Kurt?
1: Oei, oei. Ik vind het goed. Ik ben tevreden.
0: Ah, ik vind het ook wel goed, hè. Ja. Was jij erop gekomen, Luca, omgekeerd, ah, cool?
1: Nee, maar ik dacht wel gewoon, ah, cool. Hetgene wat je denkt als je dit hoort.
0: Ja, ik dacht wel een vreemde naam, maar het is gewoon zijn naam omgedraaid. Flow State. Maar ja, dankjewel om in te sturen. En dat kan je nog altijd blijven doen, hè, nieuwe muziekproducers. Kijk maar even op onze website.
2: Straks, na 7 uur, op top.
0: Ook een beetje muzikale battle, maar wel met gevestigde waarden,
1: ja,
0: eigenlijk. Hè?
1: Ja. Ja, zoiets inderdaad. Gisteren heb ik ook al gehoord dat jij onze Rode Duivels wat hebt aangemoedigd.
0: Ja, dat is waar. Ik weet niet of het geholpen heeft op het veld.
1: Ik heb de match gezien.
0: Een beetje pover, precies. Hè?
1: Inderdaad. Dus ik denk dat ze nog wat aanmoediging kunnen gebruiken. Dus er komen een aantal battles aan met gekende tracks die goed gemaakt zijn voor de Rode Duivels enzovoort. Maar straks, na 8 uur, is het Mark with a K die passeert. Hij zit in de guest battle.
0: Heel grote naam.
1: Klopt. En hij mag twee tracks uitkiezen. Heeft dat eigenlijk al gedaan. En straks gaan we merken wie van die twee de beste is.
0: Zeg, die guest battle, en dan mogen ze telkens iemand anders nomineren die het dan volgende week komt doen. Dus ik ben benieuwd wie Mark with a K uit zijn adressenlijst gaat halen van de telefoon. Dus daar staan wel grote namen in.
1: Ja, wie weet.
0: Ja, blijf luisteren.
1: Zo David Guetta of zo volgende week, zeg je?
0: ja, ik ben benieuwd wie eruit gaat komen. Straks in dance battle dus bij Kurt. Het zijn ook de freestylers. Push up. Tot morgen.

0: Party Room sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het Schilderken. Ah, oei.
4: Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
5: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
0: Dit is Stop!
9: Straks is het tijd om te battelen, maar eerst is het tijd voor Frauke Kallion met de top headlines. Goedenavond, Frauke.
10: Goedenavond. De bemiddelingsgesprekken tussen de directie en de vakbonden bij bagageafhandelaar Aviapartner hebben niets opgeleverd.

0: aantonen dat het zelfrijsysteem tot 10 keer veiliger is. Maar dat is onjuist. In ons land kan je sinds vorige week met zo'n zelfrijdende Tesla rijden. De onthullingen van Reuters veranderen daar niets aan, meldt mobiliteitsminister De Ridder. Een Russisch oorlogsschip heeft een waarschuwingsschot afgevuurd richting een plezierjacht in het kanaal tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het gebeurde op tientallen kilometers van het Britse eiland Wight, buiten de Britse territoriale wateren. Er zouden geen gewonden zijn en het schip raakte ook niet beschadigd. Het Russische oorlogsschip vaart al een tijdje langs de Britse kust. Dat moet het Britse leger afschrikken om schepen van de Russische schaduwvloot te enteren. Vanavond en vannacht licht bewolkt, maar droog met minima tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna zonnig en tot 26 graden. Donderdag volop zon bij 31 graden. En vrijdag zelfs nog wat warmer tot 34 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op stevige onweersbuien met felle regen.
1: Dankjewel, Frauke. Ja, en donderdag is het volop zon. En als je onderweg bent, kan je ook volop doorrijden eigenlijk. Behalve op de R22 tussen de Waverse Steenweg en de Waterloose Steenweg. Daar moet je er een kwartiertje bij tellen op dit moment.
2: Dit is Top. Kurt Vermeijeren.
1: Het is weer dinsdagavond, dat wil zeggen dat ik jouw hulp nodig heb. Er zijn te veel tracks en jij moet kiezen wie van die twee is de beste. Al wel straks is het aan jou om te stemmen.

0: Maupi met Nek. En vooral zijn paard niet te vergeten. Hè.
1: Dance Battle, Dance Top 1000.
0: Wat is er ook nog altijd in verstopt in die track van Maupi? Hey, goedenavond. Welkom bij Top, welkom bij Dance Battle. Het is aan jou eigenlijk om een beetje baas te spelen over de muziek. En dat zal vooral te maken hebben met voetbal-anthems, of toch tracks die gemaakt zijn om vooral onze Rode Duivels of de andere spelers wat aan te moedigen. Want gisteren heb je misschien ook wel gekeken naar België-Egypte. Het is geëindigd op 1-1. Ik dacht in het begin dat we gingen eindigen op 0-3 of zoiets, want de eerste helft was voor ons nu niet meteen de beste. En uiteindelijk is dat toch nog 1-1 geworden. Er zijn ook wel heel veel ballen gepakt door de keepers, moet ik er ook wel even bij zeggen. Dus het was eigenlijk best een spannende match om naar te kijken, dat wel. Maar aan de andere kant, goh, het kan toch nog wel een klein beetje beter. Dus daarom dacht ik, ze hebben nog wat aanmoediging nodig, onze Rode Duivels. En dat kunnen we misschien wel doen met dat anthem dat gemaakt is voor dit WK. Dat is dit hier. Ja, het is meer dan een spelletje, hè. Ja, voetbal is dus niet gewoon maar een spelletje, maar het is meer dan dat. En David Guetta die heeft dat goed begrepen, samen met Andrea Bocelli en EJ. Ja, is dit het nummer dat je bijna tussen elke wedstrijd te horen krijgt, vooral aan het begin natuurlijk, en af en toe ook nog eens tijdens een of andere drankpauze, want ja, dit is het anthem van dit jaar, gemaakt dus door David Guetta. Maar die David Guetta die heeft dat nog wel eens gedaan, zo tracks gemaakt voor een of ander EK, of in dit geval een WK. Ja, het WK die heb je daarnet gehoord, maar 10 jaar geleden, toen was er de UEFA Euro EK, en daar heeft hij toen samen met Sarah Larsson dit voor gemaakt.

minuut. We hebben eigenlijk om te stemmen tussen die twee. Wie van die twee vind je de beste? Dat kan je laten weten via de Top Radio BE. Je hebt een 1 of een 2 heb ik van jou nodig. Als je gaat voor nummer 1, dan ga je voor het huidige WK-nummer dat je daarnet hebt horen passeren, DNA. Als je gaat voor nummer 2, dan wordt het tussen Zara Larsson en diezelfde David Guetta met die track die gemaakt is in 2016 voor het EK toen. En dan ga je voor This One's For You. 1 of 2, het is welkom via de Top Radio BE-app. En zet er vooral ook bij waarom je daarvoor stemt. Dit is nu Armin van Buuren en Sharon.

0: Ja, ik had ook eigenlijk maar één vraag. Het ging onder andere over dit. Ja, dit is op dit moment een van de verschillende tracks trouwens die uitgebracht zijn voor het WK. Maar dit is eentje van David Guetta, DNA. En die stond in de battle tegenover een andere van David Guetta van 10 jaar geleden. Toen uitgebracht voor het EK. This One's For You.
1: Dance Battle, Dance Top 1000.
0: En ik dacht stiekem dat het spannender ging worden, maar wat zie ik er allemaal verschijnen? Eddie bijvoorbeeld, nummer 2 is voor mij de beste. Wat zie ik hier nog? Chris, doe maar nummer 2. Wat zie ik hier nog allemaal verschijnen? Doe maar Zarake. Ja, oké, dan is het duidelijk natuurlijk. Zo goed als iedereen die gestemd heeft, is gegaan voor Zara Larsson. Dus ja, kijk, dan doen we deze nog eens. Dit is David Guetta, dat was duidelijk. En Zara Larsson nog eens een keer. And this one's for you.

0: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
1: Auto 5.
2: Go yellow!
3: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
4: Wat? Nog maar tot 21 juni?
3: Yep.
4: Oei, dat moet ik rap zijn.
3: Go for info naar telenet.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
10: IKEA.
9: Meer info op IKEA.be.
11: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
12: En zo'n grote badeend?
11: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Gotje en vooral Fischer natuurlijk en Somebody. Dance Battle. Zondag, dan gaat het gebeuren. Dan gaan we nog eens voetballen. Onze Rode Duivels gaan dat tenminste doen. En de bedoeling is dat ze dit keer gaan winnen. Want ja, gisteren hebben ze ook gevoetbald. Toen is het 1-1 geworden. En om een wat een hart en veel harten onder verschillende riemen te steken. Dit uur allemaal battles met tracks die te maken hebben met het voetbal. Onder andere deze hier. Is van Stromae natuurlijk, Tafet. Ja, Stromae heeft hem vooral gemaakt voor het WK in Brazilië. Dat was in 2014, om onze Rode Duivels toen te steunen. Ik kan al verklappen dat Stromae dat goed gedaan heeft qua steun. Maar in 2024, toen hebben we ook gevoetbald in Duitsland. Toen was er het EK en toen waren er vooral deze mannen.

En nu sta je natuurlijk om te kiezen wie van die twee mag er passeren. Iets over 7:30. Jij bepaalt dat het tafheid van Stromae is nummer 1. Of ga je toch voor omdat het kan van Average Rob en Omelapatats. Ah, maar kijk, dan moet je dus een tweede sturen. Nu als bericht via de app.

0: Bob Sinclair en Kaiser, die hebben er zin in. I Can't Wait. Ja, ik moet wel zeggen, dat is niet bij iedereen het geval, want ik zag een berichtje binnenkomen van Brecht uit Gaveren en ja, hij heeft daarnet gehoord welke twee tracks er in de battle zitten. Hij gaat voor een derde optie, Urbanus met Gemoogd naar huis gaan. Ja, we zijn de Rode Duivels aan het steunen, maar goh, ik weet niet, ja, die zit er niet tussen. We gaan ze vooral steunen met dit hier. Allee, proberen hè, Brecht. Want dit is keuze 1, Stromae en Tafheid. Kan straks passeren als je een 1 doorstuurt of dit. En dan moet je een 2 doorsturen via diezelfde topradio BE-app. Stemmen kan nog een paar minuutjes. En als je onderweg bent, dan heb ik eigenlijk heel goed nieuws voor jou. Want je moet nergens langer dan 10 minuten aanschuiven op dit moment. Maar zo zalig zijn.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.

0: Thomas Gray en Rumours. Ik heb ook een gerucht gehoord. We gaan winnen. Dance Battle. Ja, nadeel van geruchten, ze zijn niet altijd waar natuurlijk. Winnen natuurlijk tijdens het WK. Stel je voor, zeg dat we wereldkampioen worden. Zou wel zot zijn. In ieder geval, we gaan toch een klein beetje hen helpen. Voor zover ze het kunnen horen natuurlijk. Met bijvoorbeeld Stromae, Tafet. Het was net keuze 1 in de battle. Ik heb een paar stemmen daarvoor zien binnenkomen. Onder andere Frans, die stuurt over altijd 1. Voilà, bij deze is dat duidelijk. Maar ik heb ook wel wat stemmen zien binnenkomen voor nummer 2 bijvoorbeeld. Zo heb ik onder andere gezien Birgit bijvoorbeeld. Omdat het kan. Stromae is goed, maar we moeten een keuze maken. Bram zegt A2, want Stromae, dan gaan ze misschien nog stiller vallen. Oh, het zou kunnen natuurlijk. Zie ik nog allemaal passeren. Turbo, ja, dat is waar. Dat is ook van die man natuurlijk. Hè? Van, omdat het kan, Sound System, dat had gekund. Misschien moet je die straks maar aanvragen wanneer je zelf een battle kan voorstellen. Elise stuurt dat door. En Marco, die vat het heel mooi samen eigenlijk. Hij heeft een voiceclipje ingesproken. Er zit wel een mini-onderbrekingetje in. Maar als je dat even negeert, is het echt een hele mooie boodschap dat Marco heeft.
1: We moeten...
0: Ja, het is een hele mooie boodschap, maar dat is wel een hele grote onderbreking.
1: We moeten... Ons nog niet de druk, man, die de duivels. Hé, hey, zeg. Een slechte dag, dat is geen slecht jaar, hé. Come on. Godverdomme. On me la patat. Frietje erbij. Het zal wel zijn.
0: Het zal zeker zijn. Dit is hij, de winnaar van de battle met bijna 90% van de stemmen. Omdat het kan, een average drop. On me la patat.

David Guetta mag dan wel meer dan één track ooit gemaakt hebben voor een WK of een EK voetbal, maar er is één vrouw die er zelfs drie heeft gemaakt. Allee, drie waarvan we toch weten. Shakira komt er straks aan en ja, het gaan straks drie keuzes zijn. Ik denk dat je al een klein beetje kan raden tussen welke tracks je straks kan kiezen. Hè.

de Dance Top 1000. Non-stop via de online zender in de Topradio BE-app en topradio.be. Ook de volledige Topradio Play.

0: Sonic en It Feels So Good.
1: Dance Battle.
0: Als je heel goed bent in iets, dan zijn er twee mogelijkheden. Oftewel, doe je dat heel graag en dan zijn er heel veel mensen die waarschijnlijk jou achteraf vragen om het nog eens opnieuw te doen. Kan je er misschien veel centjes mee verdienen? Het kan ook zijn dat je iets kan wat misschien niet zo interessant is, want dan moet je dat daarna ook altijd doen. Want dan vragen mensen, hey, doe het nog eens. Ik denk dat het zo ongeveer gegaan is bij Shakira, want in 2010, dat is al even geleden, toen heeft ze daar een nummer geschreven en gemaakt voor het wereldkampioenschap toen in Zuid-Afrika. En ze heeft dat zo goed gedaan. Ja, dat we er eigenlijk nog altijd fan van zijn. Niet alleen van Shakira, maar ook van haar heupen die erbij horen natuurlijk. En die naar alle kanten uitgaan. Ja, toen al in 2010 was dat ook al het geval. Maar in 2014 hebben ze nog eens naar Shakira gebeld. Want toen was er ook een wereldkampioenschap in Brazilië toen. En toen heeft ze dit gemaakt. Is it true that you love me? I dare you to kiss me. Dit is Der La La La.

Het is meteen keuze 2 in deze wat speciale battle. Dus 1 is Waka Waka, 2 is Der La La La. En er is ook een nummer 3 aan deze, hè. Got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it. Want onlangs hebben ze nog eens gebeld naar Shakira van zeg, kan je nog eens een nummertje maken? En ze heeft het dan maar gedaan samen met de Burna Boy en Die Die. En nu sta jij om te stemmen eigenlijk. Wie van die drie wordt het? Wie heeft jouw voorkeur? Waka Waka is nummer 1, Der La La La is nummer 2. Of die Die Die, het meest recente nummer, het meest recente WK-nummer van haar. Dat is nummer 3. 1, 2 of 3, laat maar weten via de app.

Lost Frequencies heeft gelijk. Heel veel beauty around us. Voor sommigen is dat voetbal. Voor anderen totaal niet natuurlijk. Dance Battle. Maar ja, kijk, we zitten nog even opgescheept natuurlijk met heel veel voetbal, vooral tijdens de avond en de nacht natuurlijk. En dat heeft vooral mee te maken met het wereldkampioenschap dat op dit moment aan de gang is in de VS, in Canada en in Mexico. Daar hoort ook een track bij, die is gemaakt door Shakira. Het was dan net keuze 3 en Die Die heet die. Je kon ook gaan voor nummer 2, dan ga je voor de song die Shakira gemaakt heeft voor het wereldkampioenschap in Brazilië in 2014. Der La La La. En de nummer 1, dat is Waka Waka. En dan ga je voor die track die diezelfde Shakira gemaakt heeft, maar dan wel in 2010 voor het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika. Dat was de theorie. Dan eens kijken naar wat er allemaal binnengekomen is. Als het van Eddie afhangt, dan gaan we voor nummer 1. Dat is de beste. Emily stuurt ook door 1 Old But Gold. Peter, die gaat dan weer voor nummer 2, want die heb ik al even niet meer gehoord. Dat klopt ook wel, denk ik. Ruben, die gaat dan weer voor nummer 3. Marco gaat voor nummer 3. Steen, die gaat dan weer voor nummer 1. Als ik alles bij elkaar optel, kom ik aan een hele nipte overwinning. Voor dat moment toen we allemaal aan het kijken waren naar Zuid-Afrika en vooral naar hoe we het daar toen hebben gedaan. En vooral naar Shakira natuurlijk. Dit is Waka Waka, de winnaar van deze battle.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me.
1: Ja.
0: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
3: Dit is Top. Kurt Vermeijeren.
5: Bijna 8 uur, dan is het tijd voor de guest DJ. En dat is deze week Mark with a K. En dan weet je al, het gaat straks niet zo rustig zijn, maar wel goed, hè.
3: Top.

0: Timmy Trumpet en All My Life. Guest Battle. Ja, in de guest battle vandaag iemand die je gegarandeerd kent. Mark Whittakee, goedenavond.
1: Hey Kurt, goedenavond.
0: Goedenavond, ja, natuurlijk kennen we jou van het iets stevigere werk. Zo daarnet is Timmy Trumpet gepasseerd met All My Life. Is een Timmy iemand waarvan je zoiets hebt van, oh, die heb ik al een paar keer ontmoet op een of ander festivalletje?
1: Ja, ik heb er zelfs een plaat mee gemaakt.
0: Heerlijk, heerlijk. En...
1: Ja, we hebben zelfs een collab.
0: Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, natuurlijk, ja, Mark Whittakee, die kennen we vooral van die Whittakee. In het heel kort het verhaal, was je vroeger zo gefrustreerd over dat mensen je naam fout schreven? Is dat echt zo ontstaan?
1: Steeds.
0: Nog altijd?
1: Als mensen vragen mijn naam, moet ik altijd zeggen Mark met een K, want ze schrijven dat altijd standaard met een C.
0: Maar dat is toch zo vreemd eigenlijk, want ik zou het logischer vinden dat met een K is, maar goed, komt er mij misschien.
1: Ja, ze schrijven dat op de Franse manier, maar mijn naam is op de Vlaamse manier, is met een K. Dus daarom Mark Whittakee.
0: Ja, ja, ja. En je hebt natuurlijk al heel veel kilometers op de teller, zoals het dan heet. 14 jaar resident in de High Street.
1: Ja, ja. En 14 jaar resident in discotheek High Street geweest, in Hoogstraten. En ook 8 jaar resident in discotheek Reflex, in Westerlo. Daar lang gedraaid. Maar dat was allround, dat was voor de Mark Whittakee periode.
0: Dus dat was dan eigenlijk iets minder hard, dan wil je zeggen?
1: Ja, dat was gewoon als jouw Marc Carpentier, dan draaide ik gewoon allround de top 40 hitsjes en de Marco Borsato's en zo speelde ik gewoon.
0: Ah, toch? Marco Borsato? Oeh, ik zou denken dat je daar al snel een hardstyle versie van gemaakt hebt, maar toen moest dat nog niet aan.
1: Nee, toen was dat nog niet.
0: Oké. In mijn kleine zoektocht online heb ik op een gegeven moment ook nog iets gevonden wat je eigenlijk een dikke 10 jaar geleden hebt gemaakt, Off the Grid. Ik heb daarnet in het babbeltje gehoord dat je het eigenlijk al een beetje vergeten was, maar het is het moment eigenlijk waarbij dat jij met een aantal andere DJ's van toen, goede vrienden veronderstel ik, zoals Koen, was ik allemaal, MC Chucky enzovoort, dat jij gaat kleiduif schieten en gaat golfen met die mannen. Maar een kerel die daar ook bij zit, is Bestien, want daar heb ik vorige week mee gebeld. En op een gegeven moment zitten jullie in de auto en zien jullie een chihuahua passeren en dan gebeurt er eigenlijk dit.
2: Dat is pas een mannelijke nonce.
3: Oh, zo'n klein dingetje, kokjes. Een kleine flapoortjes.
2: Ja, dan begint een nieuwe trend door bij de DJ's, hè.
3: Zo bij mijn publieke nonce.
2: Van die chihuahuakjes aankomen.
4: Ja. Dat is zo kei praktisch voor te draaien, hoor.
2: Dat zou wel cool zijn, hè. Allemaal zo'n beetje chihuahuas.
0: Beste Mark, is het een trend geworden eigenlijk, die chihuahuas achter de draaitafel?
1: Nee, ik heb nog nooit een DJ met een chihuahua gezien, dus het is niet aangeslagen.
0: Maar je hebt toen wel met een aantal van die gasten leuke dingen gedaan, hè?
1: Ja, dat idee kwam eigenlijk, ik ben aan de grote Jerry Seinfeld fan, en hij begon met Comedians in Cars Getting Coffee.
0: Ja?
1: Ik dacht, oh, dat lijkt me wel leuk om ook zoiets te doen, zo met een auto, maar dan gewoon activiteit doen. En dan ben ik gewoon klein afschieten met de tweetjes, gewoon curlen met de lowriders, van alles gedaan.
0: Ja, en je kan het online nog vinden. Off the Grid, moet maar eens kijken, zoeken. Hè. Mark Whittakee, Off the Grid. Er zijn een paar afleveringen hebben gezien. Het is heel leuk om naar te kijken. Maar vooral de core business waarom je aan de telefoon hangt, heeft te maken met jouw muziek natuurlijk. En vooral twee tracks die je in de battle hebt gegooid. De eerste track die je in de battle hebt gegooid, dat is deze hier. En er zit een heel, heel bekende sample in.

Als je brief bent naar Meria, dan moet je dus een 1 doorsturen als bericht via de Topradio B-app. En dan stem je dus voor Silver en Lay All Your Love On Me, maar dan wel in de Mark with a K remix natuurlijk. Het is keuze 1, maar je kan ook gaan voor nummer 2 en dan klinkt het best zomers eigenlijk, nog zomerser eigenlijk dan die Lay All Your Love On Me, dan wordt het dit straks.

0: Fiero Pariente is dit en ook opnieuw dezelfde boodschap. Als je benieuwd bent naar meer, dan moet je een tweede doorsturen. Dance Battle. Beste Mark with a K, die tracks, zijn die al uit? Zijn die al te beluisteren?
1: Ja, Fiero Pariente is uit en normaal gezien komt mijn remix van Silver komt volgende week ergens online.
0: Oeh, heerlijk is dat. Dus als je benieuwd bent naar meer, dan kan je dat daar natuurlijk ook vinden. En vooral stemmen via de Topradio BE-app. Binnenkort ben je ook ergens te zien. En ik heb gelezen online, ze noemen dat ook wel eens het Ibiza van de Kempen.
1: Spreken voor Sunrise Festival?
0: Ja, inderdaad.
1: Ja. Ik mag daar vrijdag de mainstage afsluiten en zaterdag sta ik er op de hardstyle stage.
0: Heerlijk is dat. En zijn er nog zo van die vooruitzichten? Want ja, natuurlijk, Sunrise Festival is er eentje, maar ik heb gezien dat je nog op een paar festivals te vinden bent, hè?
1: Ik sta wel op een paar festivals. Ja, volgende week sta ik ook op Defcon 1 voor de eerste keer op de Red, dus ook de mainstage. Ik doe nog Dream Beach Festival, Highlight, Festiloco, Beveren Buiten, Fantasia Festival, waar ik ook extra guest mee onder Paulien, Natalia, Toby Alderwereld. Dus er komt nog heel veel leuks aan.
0: Ah, heerlijk is dat. Hè. Als we meer van jou online willen vinden, gewoon markwithek.be veronderstel ik.
1: Ja, op mijn Instagram zitten wij maandelijks mijn schedule online, dus mijn tourschema.
0: Heerlijk. Volgende week is de allerlaatste Dance Battle hier. Dus dat wil zeggen dat ik van jou een naam nodig heb. Met wie moet ik bellen volgende week en waarom?
1: Ja, ik vind, je mag wel eens naar Jan Vervloed bellen.
0: Oeh.
1: Dat is eigenlijk, die heeft ongelooflijk veel hits gemaakt vroeger.
0: Ja.
1: En eigenlijk nog altijd een heel straf en zo'n goede vriend geworden.
0: Ja.
1: Ik vind dat hij ook wel eens in de bloemetjes mag gezet worden.
0: Ah, wel, we gaan daar volgende week voor zorgen voor de allerlaatste Dance Battle van dit seizoen. Jan Vervloed, daar ga ik volgende week mee bellen, maar nu is het natuurlijk eerst nog tijd voor jou. Mark with a K, dikke merci dat je even tijd voor mij maakte. En stem ik aan via de Top Radio BE-app. Ik wens jou een hele fijne avond. En we gaan elkaar wel ergens tegenkomen op een van die festivalletjes.
1: Absoluut, fijne avond.
0: Dance Battle met

0: Move Your Body van Ombos.
1: Guest Battle.
0: Ja, wat een guest hadden we vandaag, zeg. Mark with a K was de man die zorgde voor de guest battle. Een kerel die 14 jaar lang in de High Street gewoon de resident is geweest. Maar vooral Sunrise Festival, de Wilse Bergen, dat is niet zo lang meer. Daar kan je hem vooral ook aan het werk zien. Hij heeft daar trouwens geen enkele editie gemist. En ook heeft hij twee tracks van hemzelf in de battle gegooid. Als je ging voor nummer 1, dan wordt het eentje waar een sample in zit van Silver Lay All Your Love on Me. En dan wordt het dit straks. Maar hij kon ook gaan voor deze track van hem.

twee tracks die gemaakt zijn door Mark with a K. The winner is... Ja, dat is de vraag natuurlijk. Hè. Als het van Eddie afhangt, dan gaan we voor nummer 2. Als het van Gunther afhangt, dan zijn het twee toppers stuurt die door. Maar kies toch maar nummer 1. Michael of Michael, die heeft al klachten, want hij vindt de twee toptracks en hij kan niet kiezen. Wat heb ik nog allemaal gezien? Doe ze in godsnaam alle twee. Heb ik ook al zien passeren via de Topradio BE-app. Uiteindelijk heb ik alle stemmen bij elkaar geteld en zitten we met een nipte, hele nipte winnaar. Dat zei ik al heel de avond, maar vandaag is het ook echt het geval. Al meerdere keren. En die nipte winnaar is in dit geval toch gewoon de nummer 1 van daarnet. Dat was Silver and Lay All Your Love on Me, maar dan wel in de Mark with a K remix.

0: De winnaar van de Guest Battle, Mark with a K en Silver ook natuurlijk. En Lay All Your Love on Me. Het was wel een hele nipte winnaar natuurlijk. Mark with a K kan je onder andere aan het werk zien op het Sunrise Festival, de Lilse Bergen. Ik heb het daarnet ook al eens gezegd en ik ga het nog eens een keertje zeggen. Ze noemen dat ook wel eens het Ibiza van de Kempen. En ook op heel veel andere plaatsen ook. En volgende week ga ik blijkbaar bellen met Jan Vervloed. Oh, ik kijk er nu al naar uit welke twee tracks hij in de battle gooit volgende week.
1: Het is tijd voor een overdosis girl power. Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
2: Honestly, I thought we were lucky.
1: Luister deze week naar Wouter. Raad wie de Supergirl is en win tickets voor de exclusieve avant-première van Supergirl in Antwerpen.
2: You cannot give up on me.
1: Top, we make you move. Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
3: Auto 5. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, problemen. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
5: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
6: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep,
5: boep, boep, boep, boep. Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
6: Ah ja, oké, maar waar?
5: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
6: Oef.
7: Midas, je kan altijd vooruit.

0: cupcakes al oppassen.
1: Dance Battle, Dance Top 1000.
0: Goh ja, mijn wens is eigenlijk al duidelijk. Ja, als je dat straks voor 8 uur geluisterd hebt, dan weet je eigenlijk al wat mijn wens is. Dat de Rode Duivels de volgende match winnen. En liefst die match daarna ook. Ik zeg niet dat we wereldkampioen moeten worden, maar toch iets hoger eindigen dan gewoon de klasse waarin we nu zitten natuurlijk. Hè. Gewoon dat basisklassement, zal ik maar zeggen. Dus we moeten toch wel ergens iets verder geraken. Hè. Iets hoger op. En dat kan misschien wel gebeuren dankzij tracks die ooit gemaakt zijn voor onze Rode Duivels. Want we zijn het misschien al vergeten, maar Dimitri Vegas en Like Mike, die hebben ooit, ook in 2016... voor het UEFA EK dat er toen bezig was, hebben zij ooit dit gemaakt.

0: Dit zijn Dimi en Mike en Melody. En trouwens ook Steve Aoki zit er ook voor iets tussen. En hoe met Oskan? Track speciaal gemaakt is om onze rode duivels te steunen toen in 2016, maar dat werkt in 2026 ook. Maar je kan ook gaan voor een track die gemaakt is voor het wereldkampioenschap in Qatar in 2022. Dat was deze.
1: De

je eigenlijk voor Oscar and the Wolf and Warrior. Ik denk jou al een klein beetje te kennen, dus ik denk dat ik al weet wie de winnaar gaat worden. Maar goed, ik zeg niks. 1 of 2, het is nu welkom via de Topradio B-app. Ga je voor nummer 1, dan wordt het dus Dimmy en Mike en een Melody. Of ga je toch voor Oscar and the Wolf and Warrior? Ja, dan moet je een 2 doorsturen nu via diezelfde Topradio B-app. En zet er vooral bij waarom je daarvoor stemt.

0: Zeg, een klein vraagje op deze dinsdagavond. Wie van de volgende twee tracks vind je eigenlijk de beste? Dit is nummer 1. Dit hebben we met Oskar, Dimitri Vegas en Like Mike en Steve Aoki onder andere gemaakt voor het EK om onze Rode Duivels te steunen. Het EK in 2016 in Frankrijk. De track heet Melody. En als je het een goede melodie vindt, ah wel, dan moet je dus een 1 doorsturen als bericht via de topradio BE. Maar ik kan ook gaan voor Oskar en de Wolf. Deze track werd er weer speciaal gemaakt om de Rode Duivels aan te moedigen tijdens het wereldkampioenschap in 2022 in Qatar. Wat gaat het worden? Ga je voor Dimitri Vegas en Like Mike, dat is nummer 1. Of toch deze Oskar en de Wolf, dat is nummer 2. Je kan nog, laten we zeggen, een drietal minuutjes stemmen en dan zou je het toch wel moeten weten eigenlijk.
1: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
2: Ik ben blind.
3: Hij zit vast.
2: Ik ben blind.
3: Het licht is uitgevallen.
2: Oh. Ik dacht even...
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
7: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
6: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
7: En klanten altijd tevreden.
6: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: Dance Battle Dance Top 1000.
1: Ja, elke dinsdagavond, dan hang je eraan vast natuurlijk. Hè. Dan kan jij bepalen welke track je graag zou willen horen. Allee, het is te zeggen, ik stel er twee voor. En diegene met de meeste stemmen, die passeert dan een beetje later. En ja, op dit moment gaat het eigenlijk tussen Dimitri Vegas en Like Mike. Melody en Oscar and the Wolf en Warrior. Dat is nummer twee. Als het van Eddie afhangt, dan gaan we voor nummer twee. Ik heb er ook nog een berichtje gezien van Michael uit Oostende. Hij stuurt door. Alleen al voor de live show die ik samen met mijn nicht en neef heb bijgewoond, ga ik sowieso voor nummer twee. Prachtig om te zien. En ook Karin is een hele grote fan van Oscar and the Wolf. Ze heeft vlammetje hartje en nog een heleboel vlammetjes en hartjes doorgestuurd. Vooral dus voor nummer 2. Maar dan zie ik hier bijvoorbeeld ook nog Dominic. Voor mij zal het nummer 1 zijn. Marco gaat zeker en vast voor nummer 1. Jonas, 1, losgaan. En dan is er ook nog Bart die doorstuurt. Je kent me goed, nummer 1. Want ik had daar straks gezegd dat ik stiekem mijn geld, als ik dat zou hebben, had gezet op die nummer 1 van daar straks. En het is echt waar. Als ik alle stemmen bij elkaar tel, dan kom ik aan bijna 75% van de stem, zo zie je. Oscar and the Wolf heeft toch nog goed gescoord. Maar ja, de echte winnaar is natuurlijk deze geworden. Het mag wat steviger zijn op de dinsdag. Dankzij Dimitri Vegas en Like Mike.

Als het nu nog niet lukt om te scoren op het WK, dan weet ik het ook niet. Dance Battle. Ah, Dimitri Vegas en Like Mike waren dat. En Melody. Het is bijna afgelopen hier. Het is te zeggen, er komt nog één battle aan. En daarna, na 9 uur, is er heel veel non-stop muziek. En die battle, daar mag jij... Ja... jouw zin mee doen eigenlijk. Ik heb 2 tracks nodig. 2 tracks die je zelf heel goed vindt. Dat is misschien wel belangrijk. En je stuurt ze maar door via de Topradio BE-app. En dan kan de rest van Vlaanderen bepalen wie van die 2 nu eigenlijk de beste is. Je mag in het voetbalthema blijven, maar dat hoeft niet per se. Je mag jezelf eigenlijk gewoon laten gaan via de Topradio BE-app. 2 tracks die je tegen elkaar moeten opnemen volgens jou. Stuur ze maar door nu via de Topradio BE-app. Dit zijn Madonna en Sabrina Carpenter. En straks ook nog onderweg trouwens Illenium en With Your Love.

0: With Your Love en Illenium.
1: Dance Battle.
0: Het is bijna afgelopen toch wat de Dance Battle betreft. En jij mocht daarnet twee tracks doorsturen om in de battle te gooien. En ik kan al verklappen dat er heel veel suggesties zijn binnengekomen. Er was er onder andere eentje bij van Karin. Karin had de Hum tegenover The Riddle gezet. Ik veronderstel dat ze Gigi D'Agostino bedoelt met The Riddle. En wel kijk, The Riddle die passeert sowieso. En The Hum, ja, dat is Dimitri Vegas en Like Mike. Die hebben we daar straks al gehad. Maar bij deze weet je, Karin, dat ook een deel van jouw battle ook passeert. En een andere man die ook een battle heeft doorgestuurd is Sven. Goedenavond, Sven.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Voordat we gaan ontdekken wat jouw battle eigenlijk is, wat heeft de dag voor jou gebracht vandaag?
2: Werken.
0: Ai. En is het een tof werk dat je doet? Of,
2: ik denk dat de meeste luisteraars mij al gehoord hebben. Ik doe aan het patiëntenvervoer. Dus ik ben nu onderweg naar huis. Mijn laatste klant net afgezet. Dus.
0: Ja, dat is een heel belangrijke job natuurlijk. Hè, want dat moet. Dat is echt gewoon een heel belangrijke job, hè?
2: Voor die mensen toch, dus.
0: Ja, het moet gebeuren. Hè. Af en toe patiënten die van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis enzovoort moeten gebracht worden. Maar we gaan daar niet te veel aan denken, want ik heb ook het idee dat het soms bij jou daar in de... Is het een ambulance eigenlijk of is het geen echt ambulance?
2: Gewoon taxiwagen.
0: Gewoon taxiwagen inderdaad, voor ziektevervoer. Ik heb het idee dat daar soms ook wel... Allee, dat klinkt misschien een beetje raar, een klein feestje is, want ik weet wat je hebt aangevraagd. Durf je soms muziek opzetten?
2: Soms wel. Bij sommige patiënten lukt dat wel.
0: Wel, ik denk als die patiënten weten wat er allemaal...
2: Patiënten die toch zeggen lovers zijn, dus...
0: Ik denk als die patiënten horen welke muziek dat het is, dat sommigen spontaan terug gaan genezen. Want de eerste track die je in de battle hebt gegooid, is eentje die perfect past bij de zomer, hè?
2: Dat klopt.
0: Dat is deze.

0: gaat nog wel even duren voordat je hem hoort passeren in de Summer Beat 1000, zo tijdens de dag. Want hij staat meestal heel hoog eigenlijk in die Summer Beat 1000. The Taste of Summer is dit van Sonic Inc. Het is keuze 1 en je hebt hem gezet tegenover deze. En dat weten we allemaal natuurlijk, dat is Zombie Nation en Kernkraft 400. Als je zelf zou moeten stemmen tussen die twee, wie wordt het?
1: Aangezien ik altijd een voetballiefhebber ben, zou ik toch eerlijk naar Zombie Nation gaan.
0: Maar kijk, ik ga er bij deze al een streepje bij zetten, dus één stem is al binnen voor Zombie Nation, maar jij kan nog altijd stemmen via de topradio. Je hebt 1 of 2, het is welkom, beste Sven. Plof straks in jouw zetel en dikke merci om die battle door te sturen, man.
1: Dat is graag gedaan.
0: Yo.
1: Yo.

0: na fľajte dabaj Didi D'Agostino and the Riddle. Het zou kunnen dat ik jou straks laat gaan met deze in je oren. Sonic Ink and the Taste of Summer. Maar dit kan ook Zombie Nation en Kernkraft 400.
1: Dance Battle.
0: Ja, het is allemaal de schuld van luisteraar Sven. Die heeft die tracks in de battle gegooid. Sven doet aan patiëntenvervoer. Heeft daarnet ook al verteld dat hij af en toe wel eens de radio durft aanzetten. Het hangt een beetje vanaf natuurlijk welke patiënt er op dat moment hij aan het vervoeren is. En ik kan me voorstellen dat zowel die Taste of Summer als Kernkraft 400, dat het ervoor zorgt dat je je zorgen onmiddellijk vergeet. En als ik kijk naar wat er binnenkomt in de topradio bij EFC, Kevin bijvoorbeeld, of ik zie Glenn, die gaan voor nummer 1, de Taste of Summer. Ik zie ook Karin bijvoorbeeld, Zombie Nation zie ik passeren. Vince, die gaat dan weer voor nummer 1. Seth, die gaat dan weer voor nummer 2. Als ik alles op een hoop gooi, dan zit ik aan weer al zo'n spannende battle. We zijn goed bezig, of net niet natuurlijk. Het is hoe je het bekijkt. De winnaar van deze laatste battle op deze dinsdag, 16 juni, is Kernkraft 400 en Zombie Nation. Ik wens je nog een hele fijne avond. Ik wens je ook heel veel plezier straks met de non-stop muziek die eraan komt. Van, ik zeg maar iets, Alesso, Martin Solveig bijvoorbeeld en Jelly Roll. Maar eerst is het even genieten van dit.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kunt het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go yellow.

0: Het is tijd voor een overdosis girlpower. Top stuurt jou en drie vrienden naar de avant-première van Supergirl.
1: Honestly, I thought we were lucky.
0: Luister deze week naar Wouter. Raad wie de Supergirl is en win tickets voor de exclusieve avant-première van Supergirl in Antwerpen.
1: You cannot give up on me.
0: Top. We make you move.

good day to die.